0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ook de huisartsen moeten besparen van de Vlaamse regering ongeveer 30 miljoen euro. Minister van Welzijn Genee schrapt onder meer ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat is een kaakslag, vindt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
1: Die IMPLCO-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
0: Op het assiseproces in Brugge is een 48-jarige landbouwer schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw, 4 jaar geleden in Waardamme. Voor de moeder is de uitspraak een oplichting, zegt haar advocaat Christiaan van den Bussen.
2: Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust. Misschien eindelijk na het doormaken van die verschrikkelijke feiten ook thuiskomen en niet meer hoeven achter de schouder te kijken, niet die constante angst, maar eindelijk rust voor haar. Dat maakt mij enorm blij.
0: Vandaag volgt de uitspraak over de straf de landbouwer kan levenslang krijgen. In Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht om veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en vernielingen. De scholen willen vermijden dat de situatie uit de hand loopt nog opnieuw en de leerlingen die protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees onderzoekscentrum Copernicus. Er waren meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 met zeer sterke hittestress in Europa, ook in ons land. Klimaatarts Jules Vertriest van het Vlaams Departement Zorg.
3: Het gaat over de combinatie van de twee. In eerste instantie is natuurlijk hitte en die hitte die zorgt ervoor dat we de nood hebben om te zweten. Maar bij een hogere luchtvochtigheid is die verdamping van het zweet dat ons afkoelt, is die veel minder efficiënt. En daardoor gaat ons lichaam ook minder afkoelen. En kunnen we dus spreken van een toegenomen hittestress.
0: En die hoge hittestress veroorzaakt grote gezondheidsrisico's bij onder meer hartpatiënten, maar ook bij jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Sport in de Champions League voetbal. Bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven met 5-0 verloren bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens de coach van OHL, Habib Sadeh, was het respect voor de tegenstander wellicht te groot.
4: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig, ja.
0: In de Nations League bij de mannen heeft Nederland 2-2 gelijk gespeeld in Griekenland. Portugal won zonder Cristiano Ronaldo met 2-4 bij Denemarken. Het weer op sommige plaatsen wat ochtendgrijs, daarna zonnig met hoge wolkensluiers en tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week wordt het wellicht enkele graden frisser met regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Espresso. Met Greet Samien.
6: Goedemorgen, het is 5:04. En we zetten deze vrijdag toch vederlicht in met mezzo Lea Desondré. Welkom bij Espresso.

Mijn tranen brengen geen geluk uit de opera Die Getreue Alceste van de verder redelijk onbekende Georg Kaspar Schürmann. Dat was met Solaire des André en het ensemble Jupiter. Dit jaar delen de Franse zussen Katia en Mariella Beck al 55 jaar samen het podium. En dat vieren ze met een verzamelbox bij Deutsche Grammophon. En in een interview, naar aanleiding van het verschijnen van die box, zei Mariella Beck onlangs: ja, mensen vragen ons vaak hoe het na al die jaren uithouden zonder ruzie te maken. Maar voor ons is spelen met twee geen compromis, het is een verrijking. We hebben nooit competitie tussen ons gevoeld. Als Katia een prachtige frase speelt, ben ik niet jaloers. Ik ben gewoon dankbaar dat ik erbij mag zitten en erop mag antwoorden.

0: Na 55 jaar samen op het podium moeten ze elkaar nog amper aankijken om een inzet te bepalen. Ze voelen de beweging en de stilte van de ander al voor de toets worden ingedrukt. Katja en Marielle Labeck. Narcisten. Je hebt ze in alle kleuren en maten, maar de narcist der narcisten, dat is natuurlijk Narcissus. Die jongen uit de Griekse mythe die op zijn eigen spiegelbeeld verliefd werd en uiteindelijk stierf door liefdesverdriet. Het werd dé inspiratiebron voor acteur en theatermaker Bavo Buijs in zijn nieuwe theatermonoloog Wild Narcissus. Daarin speelt hij een moderne versie van het Griekse personage. Bavo's Narcissus houdt van schoonheidsmaskers en geeft graag interviews. En hij is non-binair, net zoals Bavo zelf. Bavo was gisteren te gast in Pompidou en vertelde daar hoe hun personage non-binariteit helemaal voor zichzelf opeist.
1: Ik identificeer mezelf als non-binair, maar die Narcissus gebruikt dat ook als wapen. En die heeft iets van, ja, oké, ik mag hier moppen over maken, dus dan ga ik het ook gewoon doen. En mijn Narcissus kan niet om met andere non-binaire mensen. Die ziet hun eigen non-binariteit als een soort, wat ik ook zeg, I am non-binary because I am many. Maar die ziet andere non-binaire mensen als mensen die uit een gebrek aan persoonlijkheid dat doen om een soort afstand te doen van een privilege. Of andere non-binaire mensen combineren de slechtste kanten van mannen en vrouwen.
0: Ja, om speciaal te zijn.
1: Om speciaal te zijn. Want als ik die mop ook maak tijdens de voorstelling, lachen mensen zo hard dat ik denk van, maar jullie zijn het allemaal aan het denken.
0: Ja, ja.
1: En hoe ver kan ik dan, omdat ik mij zo... En dat is ook het interessante aan non-binair zijn, is dat is een flexibele identiteit. Als jullie morgen zouden zeggen, of nu zouden zeggen, ik ben non-binair, kan eigenlijk niemand daar iets tegen inbrengen. Ik identificeer mezelf echt als non-binair, dus dat is een interessant ding dat ik ook besef van, maar dat is ook zoiets makkelijk om door het narcisme gekaapt te worden.
0: Ja.
1: En die van mij heeft dat gekaapt.
0: En die Narcissus kaapt nog een heleboel andere dingen in de theatervoorstelling Wild Narcissus. Theatermaker Bavo Buijs vertelde er gisteren over in Pompidou.

Some Rain Must Fall van de jonge Britse saxofoniste Jasmine Myra. En dit komt alweer uit het debuutalbum van Marc André, een jonge Franse contrabassist die graag de zingende kant van zijn instrument laat horen.

Het Budapest Festival Orchestra en Ivan Fischer in een van de legenden van Antonin Dvořák. Het is bijna 6:30. Tot aan het nieuws hoort u nog Emmanuel Pahud in een concerto van Michael Haydn.

0: Een deel uit een fluitconcerto van Michael Haydn met solist Emmanuel Pahud. En het is 6:30. Dag Gert.
1: Dag Gert.
0: Gert, dat het een hete zomer was, wordt nog eens bevestigd met nieuwe cijfers.
2: Cijfers van Copernicus, inderdaad, het Europees Onderzoeksinstituut. Er waren de afgelopen zomer namelijk onrustwekkend veel dagen met hittestress in Europa, ook in ons land. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid. Het lichaam heeft het dan moeilijk om af te koelen. En dat veroorzaakt problemen bij mensen met een zwakke gezondheid, maar ook bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Een landbouwer uit Waardamme is door de Assize jury schuldig bevonden aan de moord op zijn twee jonge dochters en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. De man kent later vandaag zijn straf en hij kan levenslang krijgen. En de Verenigde Staten zetten Europa en vooral Frankrijk en Duitsland onder druk om hun noodvoorraden diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is diesel erg duur geworden. Door noodvoorraden op de markt te brengen zou de prijs kunnen dalen, maar wie nu zijn reserves aanspreekt, heeft er minder wanneer de crisis deze winter erger wordt. Het weer, op sommige plaatsen wat ochtendgrijs, daarna zonnig met hoge wolkensluiers en tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Daarna wellicht enkele graden frisser met regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.

Een van de Spaanse dansen van Enrique Granados met Fleur Strijbos en Emma Wills. En deze verstilde muziek schreef de Japanse Ryuichi Sakamoto in 2020, tijdens de lockdown, 3 jaar voor zijn overlijden in 2023. Obade.

Eerst was deze muziek bedoeld voor een televisiereclame voor een Japans drankje. Daarna herwerkte Ryuichi Sakamoto de melodie tot het stuk wat u net hoorde. Obade 2020.

Een deel uit het concerto voor twee cellos van Vivaldi, opgenomen in 1998 in de Sint-Martinuskerk in Herzelen. Het was een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen Gent met Frans Sprengel en Maria Lenk en Collegium Instrumentale Brugense. Xenia Sidorova haalt er nog even haar accordeon bij voor het nieuws van 7. Ze speelt Beyond Bach van Gabriela Montero.

0: 7 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ook de huisartsen reageren verontwaardigd op de besparingen van de Vlaamse regering. De aardappelboer uit Waardamme is over de hele lijn schuldig bevonden en er was afgelopen zomer een onrustwekkend hoog aantal dagen met hittestress. De huisartsen reageren scherp op de besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd. In totaal gaat er ook 30 miljoen euro minder naar de eerste lijnzorg. En dat zijn vooral de huisartsen. Zo schrapt minister Gené onder meer Impulseo. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen, waarmee ze bijvoorbeeld verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kan de huisarts daardoor duurder en minder toegankelijk worden, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
1: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlakaf zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
0: Door een andere besparingsmaatregel van de Vlaamse regering zal de kinderopvang voor heel wat ouders duurder worden. De zogeheten kinderopvangtoeslag wordt geschrapt. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een crèche gaan waar de prijs niet gekoppeld is aan het inkomen en die doorgaans duurder zijn. Per dag in de kinderopvang bedraagt de toeslag 3,78 euro. Op het assiseproces in Brugge is een 48-jarige landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw 4 jaar geleden op hun boerderij in Waardamme in West-Vlaanderen. Maite Piesse heeft het proces gevolgd.
2: Dus meneer Van Averbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op As.
3: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Voor de moeder van de vermoorde meisjes is de uitspraak een grote opluchting, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
4: Ze nam me vast uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury.
3: Met een grote foto van haar dochtertjes in haar handen geklemd, verlaat de moeder de assisezaal. Haar leven is en blijft sinds de gruwelijke feiten een beproeving.
4: Uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
0: Straks wordt nog gepleit over de straf. De man riskeert levenslang. In Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht om veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand, met geweld en vernielingen. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren zijn zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs en dat protest wordt steeds gewelddadiger. Zo is brand gesticht en agenten en leerkrachten zijn aangevallen. In heel Frankrijk vielen bijna 300 gewonden, scholieren, agenten en leerkrachten. Er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese onderzoekscentrum Copernicus. Er waren meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 met zeer sterke hittestress. Door de combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid koelt ons lichaam op die dagen trager af. En dat veroorzaakt hoge gezondheidsrisico's, zeker bij kwetsbare groepen, zegt Jules Vertrist, klimaatarts van het Vlaamse departement Zorg.
5: Omdat er zoveel hitte is, waar dat we aan worden blootgesteld, gaat er natuurlijk heel veel hittestress zijn bij de mensen. Zeker bij kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen of jonge kinderen, kunnen vaak moeilijk aangeven wanneer ze te warm hebben of dorst hebben. En die loopt dan een hoger risico om opgenomen te worden. Maar natuurlijk ook zwangere vrouwen, die hun lichaam staat sowieso al onder druk, omdat daar een kind in aan het ontwikkelen is. En bij die hitte is dat al een extra factor die daar bovenop komt.
0: Afgelopen zomer waren er 3000 overlijdens meer dan normaal, onder meer door die hittestress. En solidariteitsorganisatie 11111 heeft net gisteravond actie gevoerd om meer aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. Op de Koninklijke Militaire School in Brussel werd de tekst geprojecteerd: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Hittegolven zijn ook een bedreiging van onze veiligheid, zegt de directeur Els Hertogen van 11111.
6: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
0: De Verenigde Staten zetten Europa onder druk om zijn noodvoorraden aan diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is diesel peperduur geworden, ook in de VS en ook in ons land. De VS wil dat vooral Duitsland en Frankrijk extra diesel op de markt brengen om de prijzen te doen dalen. Doen ze dat niet, dan dreigen de VS hun eigen diesel niet langer aan Europa te verkopen. De Europese lidstaten overleggen vandaag over een antwoord. Ze twijfelen, want wie nu zijn reserves aanspreekt, heeft er minder als de crisis deze winter nog erger zou worden. De vrouw van 50 die gisteren in de VS een executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat meldt een van haar advocaten. Hij noemt die mislukte executie een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf om te zetten in levenslang. Christa Pike werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een andere vrouw. Ze was toen 18. De gouverneur heeft alle executies opgeschort tot duidelijk is wat er is misgelopen. De vrouw overleefde 2 injecties. In Londen is een man opgepakt die mogelijk betrokken was bij een incident vlakbij een luchtmachtbasis in Fairford in het Verenigd Koninkrijk. Een man van 25 met de dubbele Brits-Iraanse nationaliteit. De luchtmachtbasis wordt onder meer gebruikt door de Verenigde Staten om aanvallen uit te voeren op Iran. Afgelopen weekend werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de basis waren gekomen. Zij werden deze week vrijgelaten op borg. Sport in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven verloren met zware 5-0 cijfers van Paris Saint-Germain. Hermien van Beveren zag hoe OHL kansloos onderuit ging.
7: OH Leuven speelde vorig jaar nog gelijk bij PSG, maar dat zat er dit keer nooit in. OHL miste de geblesseerde Julie Biesmans en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Leuven kon maar 1 keer dreigen met een vrije trap van Konijnenberg. De kleine achterstand bij de rust bood wel nog een klein beetje hoop, maar na de pauze dikte PSG al snel aan tot 4-0 en in het slot slikte Leuven nog de 5-0. Dit PSG was duidelijk te sterk. Maar in de volgende matchen tegen Servette Genève en Keuge moeten wel punten gepakt worden. Wil de Belgische kampioen kans maken op de volgende ronde.
0: Het weer op sommige plaatsen wat ochtendgrijs. Daarna zonnig met hoge wolken tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week enkele graden frisser met regen. De huisartsen zijn verontwaardigd over een besparing van de Vlaamse regering. Daarmee begonnen we het nieuws. De ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen worden geschrapt. De huisarts dreigt daardoor duurder en minder toegankelijk te worden, zeggen ze. Meer op vrtnieuws.be.
8: Blijf verwonderd. Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara. Espresso. Met Greet Samien.
9: Goedemorgen. Hoe vaak kan je naar hetzelfde landschap kijken en toch telkens iets anders zien? Jean Brusselmans deed het keer op keer. Vanuit zijn huis in Dilbeek schilderde hij dezelfde velden, dezelfde huizen, dezelfde luchten. En hij vond daarin telkens ruimte om opnieuw te zoeken. Vanaf vandaag brengt Bozar een groot overzicht van zijn werk. En Espresso-collega Elise Dupré ging gisteren al kijken. Straks vertelt ze ons wat Brusselmans nu zo bijzonder maakt.

0: Miguel Rincón samen met Il Pomodoro in een luidconcerto van Johann Friedrich Fasch. Espresso. In Bozar stap je vanaf vandaag de wereld van Jean Brusselmans binnen. Een wereld van landschappen, interieurs en stillevens, geschilderd in stevige lijnen en grote kleurvlakken. Zijn werk wordt samengebracht in een nieuwe overzichtstentoonstelling. En onze Espresso-collega Elise Dupré die mocht gisteren al gaan kijken. Dag Elise, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jean Brusselmans. Er zijn misschien veel mensen die zich niet meteen een schilderij voor de geest kunnen halen, maar onder kunstenaars is hij wel erg bekend.
1: Ja, klopt. Ja, Brusselmans, dat is echt een artist, zo wordt dat dan genoemd. Een kunstenaar voor de kunstenaars, iemand die enorm gerespecteerd wordt, waar echt naar opgekeken wordt door collega-kunstenaars, maar die door het bredere publiek iets minder gekend is. Nu, de laatste jaren komt daar wel verandering in. Ik merk echt veel enthousiasme voor het werk van Brusselmans. Mm-hmm. Deze tentoonstelling komt er zeker op het juiste moment. En ongetwijfeld zal die tentoonstelling ook ervoor zorgen dat het bij het bredere publiek en misschien ook wel internationale publiek iets meer bekendheid zal komen.
0: Zou mooi zijn, want het is ook echt een grote tentoonstelling hier in Bozar.
1: Absoluut, ja. Het was echt een feest om in rond te lopen. Liefhebbers van de schilderkunst die kunnen hier echt hun hart ophalen. Er zijn 120 werken, er zijn ook etsen en een klein beetje archiefmateriaal wat heel interessant is. Maar 120 werken uit Vlaamse musea en uit private collecties. Dus je krijgt er heel wat werk te zien dat je anders niet te zien krijgt, dat in private delen hangt. En samen geeft een heel mooi overzicht van zijn carrière. Echt van zijn hele vroege werk tot zijn dood in de jaren 50.
0: Ja, nu gisteren was de persvoorstelling, ja, en we kunnen er niet omheen, er hing ook een grote donkere wolk boven Bozar.
1: Ja, het was inderdaad een vreemde persvoorstelling. We kregen gisteren te horen dat cultuur weer bijzonder hard getroffen wordt door besparingen. En ja, ook Bozar, die zullen namelijk alle subsidies van de Vlaamse gemeenschap verliezen. Mm. En dat is heel pijnlijk. Net op het moment dat ze deze grote tentoonstelling over een belangrijke Belgische kunstenaar openen, waar zoveel bruiklenen uit Vlaamse collecties openen of te zien zijn. En ja, dat is bijzonder jammer, hè, want je ziet hier net heel concreet wat samenwerking tussen instellingen en collecties kan opleveren.
0: Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik. Nu, over Brusselmans, Elise, waar kwam hij eigenlijk vandaan? Groeide hij in een artistiek nest op?
1: Ja, dat is heel interessant. Brusselmans is dus echt een Brusselaar. Ja. Hij kwam uit een armoedig gezin, maar wel een gezin dat heel anarchistisch en ook cultuurminnend was. Ze gingen blijkbaar naar de opera. Brusselmans kende het werk van grote kunstenaars, ging dat gaan bestuderen. Zijn vader was een kleermaker, zijn moeder was een naaister. En dat is ook wel interessant, want die aangeboren liefde voor textiel, voor stoffen, die herken je heel vaak in deze tentoonstelling. Dat zie je echt letterlijk opduiken in die schilderijen.
0: Mm-hmm.
1: Hij werkte als steendrukker en als graficus, maar op 20-jarige leeftijd besloot hij, kijk, vanaf nu ga ik mij wijden aan de schilderkunst en dat heeft hij ook gedaan. Helaas zijn die echte grote successen wel uitgebleven tijdens zijn leven. Hij werd erkend als een belangrijke kunstenaar, maar het is zeker nooit een superster geworden.
0: Nee. Nu, jij bent voor ons ook even in het VRT-archief gedoken. Mm-hmm. En daarin vond je een geluidsfragment waarin Brusselmans vertelt over de harde stijl van de kunstenaar.
2: Alle artiesten hebben het moeilijk. Schilderen is een stijl die veel kost en weinig opbrengt. Mijn vrouw werkte en ik hielp haar dikwijls en deed ook andere decoratiewerk. Zodat we haar konden komen. Niet altijd gemakkelijk, maar het ging.
1: Ja, treffend toch, hè?
0: Ja.
1: Het ging, zegt hij. Hè?
0: Schilderen is een stijl.
1: Ja, het ging. Maar ja, die armoede die was wel echt opvallend. Het was echt armoedtroef in dat gezin. Ook bijzonder, want zijn eigen hoogtepunt was er in de jaren 30. Hij noemt het zelf zijn heroïsche jaren. Maar dat was natuurlijk het moment dat er een enorme economische crisis woedde. Bijvoorbeeld ook in de tentoonstellingen zie je dat heel veel werk gerestaureerd moest worden. Dat was omdat hij te weinig bindmiddel gebruikte. En die werken dus gewoon vergaan. Of er was een heel mooi werk waarop de kunstenaar te zien was met een model. Hij was heel mooi, een beetje geometrisch geschilderd, dat model iets rudimentairder. En daarop zie je dan op de achtergrond bloemen. En dat blijken dan bloemen te zijn op een behangpapier van het schilderij dat eronder zit.
0: Ah.
1: Want ja, zo'n doek was duur en daar moest af en toe over geschilderd worden. Dus die armoede, die voel je echt. Zijn huis in Dilpik bijvoorbeeld, dat is zo'n fijne anekdote, daar verhuisde hij in de jaren 20 naartoe. Die noemde men de Koude Haarde. Dat was enerzijds een knipoog naar een wijk, Koude Haarde, die toen in opbouw was, maar anderzijds ook echt refereerde naar een koud huis waar de haard niet kon branden. En het verhaal wil zelfs dat zijn geliefde vrouw Marie omgekomen is van de koude en van de honger.
0: Oh, ja. In zijn werk duikt vaak een vrouw op. Is dat dan Marie, zijn echtgenote?
1: Ja, ja. En zij was ook echt een geliefd onderwerp. Moet de liefde van zijn leven geweest zijn, als je het zo ziet. Komt daar in de tentoonstelling heel vaak tegen. En wat ik zo mooi vond, is dat ze ook heel vaak een zwarte jurk draagt met daarop een soort witte stippenpatroon. Mm-hmm. Dat draagt ze heel, heel vaak. En dat is natuurlijk omdat die man ook zo gefascineerd was door patronen, door geometrie. En dat was eigenlijk het perfecte doek om mee te gaan spelen, zeg maar. Dus ik vond het heel mooi om te zien hoe die twee toch echt wel samenwerkten.
0: Ja. En wat zie je nog allemaal op die schilderijen?
1: Ja, Brusselmans was iemand die echte elementen uit zijn eigen directe leefwereld schilderde. Je ziet de rode koffiepot vanuit zijn huis. Je ziet boeren en arbeiders die hij in Brussel bijvoorbeeld zag. Maar je ziet ook de landschappen natuurlijk. Hij is verhuisd naar Dilbeek, kocht daar een huis helemaal bovenaan een heuvel. En het is echt daar dat hij maniakaal eigenlijk die landschappen begint te schilderen. Het is iemand die steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw hetzelfde landschap schildert.
0: Waardoor hij zichzelf ook steeds vernieuwde.
1: Waardoor hij zichzelf ook constant vernieuwde. Hij doet ons denken aan Cézanne, aan Monet, kunstenaars die hij ook kende, waar hij ook naar opkeek. En hij bleef dus echt grijpen naar datzelfde landschap. Er waren op een bepaald moment vier schilderijen die naast elkaar hingen. Vier zichten op Dilbeek. Met telkens een rijtje huizen, met een blinde muur, een klein muurtje daarnaast. Je herkent dat zo mooi. Maar het is zo mooi om te zien hoe hij van de akkers dan bijvoorbeeld... hoe hij daar patronen in herkent, hoe hij daar soort geometrische vormen uitpuurt, hoe hij met de wolken speelt, hoe hij echt zoekt en zoekt en zoekt naar een bepaalde beeldtaal. En het fijne is, in de tentoonstelling zie je dat ook heel mooi, in de jaren 30 vindt hij die ook. En dan krijg je echt die hele, hele typische beeldtaal van Brusselmans.
0: Dus het gaat hem niet zozeer om wat hij schilderde, maar wel om hoe hij het schilderde.
1: Ja, hij kijkt eigenlijk naar de werkelijkheid. Hij ziet daar een soort van puzzel in die hij uit elkaar kan halen, die hij opnieuw kan opbouwen met allerlei soorten componenten. Het is leuk in de tentoonstelling dat je bijvoorbeeld figuren ook gewoon in meerdere doeken herkent. Een maaier die in dezelfde pose op een andere doek terugkomt. Dus het vormt een soort van een puzzel. De curator beschreef het als een kilt om weer terug te grijpen naar die textiel. Dat vond ik heel, heel mooi. Ik moet zeggen, ik keek gisteravond ook uit mijn appartement naar de ondergaande zon en echt hele, hele mooie dikke wolken pakken. En dan dacht ik echt, wat zou Brusselmans hiervan gemaakt hebben?
0: Ja, dat ken ik. Jean Brusselmans, schilder van nature, is vanaf vandaag te zien in Beaux-Arts. Elise, dankjewel.
1: Heel graag gedaan, dank je.
0: En we zijn hier op Clara nog niet uitgepraat over Jean Brusselmans, want de curator van de tentoonstelling is volgende week de gast in Pompidou.

Joseph Noel, de pianist van het quintet Ik Novara. Even helemaal solo in een nummer van Haroun Iqbal, Going Slow. En vandaag is een belangrijke dag voor de Gentse gitarist Haroun Iqbal. Want vanavond presenteert hij met zijn band Ik Novara een nieuwe tweede album bij H-Concerts in Gent.

0: Die mooie vals trieste van Jean Sibelius door het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Andrew Davis. Het is 7:30. Goedemorgen, Gert.
1: Dag, Greet.
0: Gert, op de huisartsen reageren scherp op de besparingen van de Vlaamse regering.
2: Ja, in totaal gaat er 30 miljoen euro minder naar de eerste lijnzorg. En dat zijn vooral de huisartsen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kan dat de huisarts voor de patiënt duurder en minder toegankelijk maken. Een landbouwer uit Waardamme in West-Vlaanderen is door de Assize jury in Brugge schuldig bevonden aan de moord op zijn twee jonge dochters en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. En er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid. Het lichaam heeft het dan moeilijk om af te koelen. En dat veroorzaakt problemen bij mensen met een zwakke gezondheid, maar ook bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Het weer op sommige plaatsen eerst wat ochtendgrijs, daarna wordt het zonnig met hoge wolkensluiers en tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week wordt het wellicht enkele graden frisser met regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
3: Stilaan wordt het helemaal duidelijk waar de Vlaamse regering overal zal besparen. En dat valt niet overal goed. Vlaanderen schuift de factuur door naar de lokale besturen, schrijft Christophe Willox in Gazet van Antwerpen. Steden en gemeenten moeten plots zelf aan de slag om extra miljoenen te vinden, terwijl veel lokale besturen al krap bij kas zitten. Ondoordacht en moeilijk verdedigbaar klinkt het. De Vlaamse overheid houdt haar rekeningen op orde, maar maakt het andere overheden moeilijker om dat ook te doen. De onvrede over de besparingen groeit naarmate er meer details naar boven komen, weet ook Liliana Casagrande van het Belang van Limburg. Zo zijn onder andere de Limburgse bovenlokale musea en erfgoedcellen de pineut. Een knip van 30% weegt serieus op hun overlevingskansen. De verantwoordelijkheid doorschuiven naar de lokale besturen zal op niets uitdraaien, want ook daar krimpen de budgetten en is er dus geen ruimte om de musea te redden. De conclusie van Peter Meilemans in het Nieuwsblad: de middenklasse betaalt de rekening. Het is ook het makkelijkste doelwit. Dan moeten er geen ideologisch ingewikkelde gesprekken worden gevoerd over een vermogensbelasting of het geld halen waar het zit. Wie de middenklasse opbrandt omwille van de cijfers, legt een zware hypotheek op de toekomst. Liever vroeger dan laat moeten er nu echt ingrepen komen om de sterkste schouders mee te laten betalen. De middenklasse is al voldoende uitgeperst. Barbara de Busseren heeft het in de morgen over een thema waar bijna niets over te vinden is in de septemberverklaring. De klimaatverandering. En dat na een zomer waarin de hittegolven bijna 3000 levens eisten, de scheepvaart stilviel, de hoge venen in vlammen opgingen en de economische kosten van de extreme hitte in ons land geschat worden op 9,4 miljard euro. Je zou denken dat een regering oog heeft voor zo'n dreiging van formaat. Als je weet dat veel te weinig doen ons een veelvoud zal kosten, dan is zo'n minimalistische politiek kortzichtig. En dan wordt het hier vooral letterlijk een zeer warm Vlaanderen. De financiële toestand van België verschilt niet zo heel veel van die in Frankrijk, lezen we in de Standaard. Daarom vindt Ruben Mooijman het interessant om te kijken naar onze zuiderburen. Het voorstel daar: geen enkele overheidsdienst mag haar uitgaven nog verhogen, behalve defensie. De overheid zal het met minder werknemers moeten stellen en in de publieke sector worden de lonen niet geïndexeerd. Het is goed dit scenario voor ogen te houden bij de beoordeling van de saneringsprojecten van de Vlaamse en de federale overheid. Ook in de Tijd wordt met grote bezorgdheid naar de toestand in Frankrijk gekeken. Het land verliest het vertrouwen van beleggers en België moet opletten dat het niet meegesleurd wordt in de miserie, schrijft Peter de Grote. Beleggers willen zekerheid dat Frankrijk zijn schuld onder controle krijgt, terwijl steeds meer Franse kiezers partijen steunen die andere prioriteiten stellen. Dat maakt de uitweg uit deze crisis bijzonder lastig. Het schouwspel moet de Belgische federale regering tot spoed en ernst aanzetten. We hebben ons lot tenminste nog in eigen handen. Het is wat ondergesneeuwd geraakt door al het nieuws over de Vlaamse begroting, maar Annelies Verlinde heeft haar plan voor euthanasie bij dementie voorgelegd. De vraag is hoe je zo'n keuze uitwerkt. Wie beslist dat de geest wazig en zelfs helemaal weg is? Familie? Artsen? Minister Verlinde lijkt een heel multidisciplinair team te willen betrekken en dat lijkt nobel, schrijft Isolde van den Einde van het Laatste Nieuws. Maar dat brengt de keuze van de vrije wil ook opnieuw in gevaar. Het is eerbaar dat de regering euthanasie bij vergevorderde dementie wil regelen en de wil van een mens wil aanhoren, maar dan moet diezelfde regering er ook voor zorgen dat het de wil van de burger zelf blijft. En daar zijn we bij deze eerste aanzet van Verlinde nog niet van overtuigd. Het is vrijdag 2 oktober, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Just Us. Een stukje uit de soundtrack van die mooie Pixar-film Soul, waarin we jazzpianist Joe Gardner volgen, die op zoek is naar de zin van dit leven. En om de figuur van Joe Gardner te animeren, filmden de makers ook in detail de handen en de vingers van de pianist die u net hoorde, die ook een stukje van de muziek schreef voor deze film, John Batiste. En als dit uw ultieme soundtrack is, laat ons dat dan vooral weten. Stem deze filmmuziek in die original soundtrack volgende week zaterdag van op Filmfest Gent. Dan draaien Clara de Dekker en Robin Broos een hele dag lang de allermooiste filmmuziek door u gekozen. En dat kan nu al via VRT Max.

0: Een stukje uit Debussy's Children's Corner door het Nederlandse ensemble De Bezetting speelt.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is een heerlijk jazzalbum deze week. Een tribute aan jazzlegende John Coltrane, die dit jaar 100 zou geworden zijn. Een van de vele tributes. En de bijdrage van saxofonist Branford Marsalis aan dat eeuwfeest van John Coltrane is een ode aan het album dat Coltrane in 1963 opnam met crooner Johnny Hartman. Met de ene mooie ballade na de andere. Niet meteen repertoire dat je met Coltrane associeert. Die intense klank van John Coltrane en dan die warme bariton van Johnny Hartman. Die zijn niet te imiteren natuurlijk. En dus vroeg Branford Marsalis aan zangeres Diane Reeves om mee te werken aan dit album. Heel geslaagd volgens ons.

Dedicated to you. Zet dit album vanavond nog eens op als u aan het aperitieven bent of zo. Onze keuze van Clara, Branford Marsalis, samen met Diane Reeves.

De liefde is over, het einde is nabij. Muziek van Mauro Giuliani door sopraan Giulia Simenzato. Het einde is inderdaad nabij. Toch van dit tweede uurtje espresso. Al eindigt dat nooit echt natuurlijk. Dadelijk is er wat nieuws na dit eerste celloconcerto nog van Haydn.

0: 8 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ook de huisartsen reageren verontwaardigd op de besparingen van de Vlaamse regering. De Assize jury vindt een landbouwer uit Waardamme schuldig aan dubbele moord en moordpoging. En er was afgelopen zomer een onrustwekkend hoog aantal dagen met hittestress. De huisartsen reageren scherp op de besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd. In totaal gaat er 30 miljoen euro minder naar de eerste lijnszorg. Dat zijn vooral de huisartsen. Zo schrapt minister Genee onder meer Impulseo. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen, waarmee ze bijvoorbeeld verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kan de huisarts daardoor duurder en minder toegankelijk worden, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
1: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlakaf zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
0: Een andere besparingsmaatregel maakt de kinderopvang voor heel wat ouders duurder. De zogeheten kinderopvangtoeslag wordt namelijk geschrapt. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een crèche gaan waar de prijs niet gekoppeld is aan het inkomen en die dus doorgaans duurder is. Per dag in de kinderopvang bedraagt zo'n toeslag een kleine 4 euro. Op het Assize-proces in Brugge is een 48-jarige landbouwer schuldig bevonden aan de moord op zijn twee jonge dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw 4 jaar geleden op hun boerderij in Waardamme. Maite Piese volgde de uitspraak.
2: Dus meneer Van Averbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Assize.
3: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris Van Averbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Voor de moeder van de vermoorde meisjes is de uitspraak een grote opluchting, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
4: Ze nam me vast uit erkentelijkheid en ook... blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury.
3: Met een grote foto van haar dochtertjes in haar handen geklemd, verlaat de moeder de Assisezaal. Haar leven is en blijft sinds de gruwelijke feiten een beproeving.
4: Uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
0: Straks krijgt de man zijn straf, hij riskeert levenslang. De digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden, blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Bepaalde groepen, zoals ouderen, kortgeschoolden en mensen met een laag inkomen, zijn kwetsbaar, zegt Koen Ponet, professor mediapsychologie aan de Universiteit van Gent.
5: 4 op 10 blijft eigenlijk al stabiel gedurende jaren, maar bepaalde groepen vallen er vooral tussenuit, voornamelijk mensen boven 75 jaar, zeer oude mensen, die maken zelf geen gebruik van internet, en heel veel oudere mensen hebben zeer veel moeilijkheden eigenlijk om internet te gebruiken, en we merken dat heel veel diensten, zoals bankverrichtingen enzovoort, moet allemaal online gebeuren, en daardoor valt die groep gewoon uit de boot.
0: In de stad Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het stedelijk onderwijs vandaag dicht om veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en vernielingen. 6 mensen zijn opgepakt. De stad en de directies willen vermijden dat de situatie opnieuw escaleert en sluiten daarom de scholen. De politie zal ook aanwezig zijn om te vermijden dat nieuwe betogingen uit de hand lopen. De leerlingen protesteren tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren zijn 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs en dat protest wordt steeds gewelddadiger. Er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een hoge luchtvochtigheid, blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees onderzoekscentrum Copernicus. Door die combinatie koelt ons lichaam op die dagen trager af en dat veroorzaakt grote gezondheidsrisico's, zeker bij kwetsbare groepen. Deze cijfers moeten een extra stimulans zijn om ons beter voor te bereiden, zegt Jules Vertrist, klimaatarts van het Vlaams departement Zorg.
6: Het is inderdaad een evolutie waar we wel naar kijken, die toegenomen hittestress. Omdat het dus met grote gezondheidsimpacten komt. We weten nu dat het zeker kan in Vlaanderen en België. En voor de toekomst komt er dus zeker op aan om preventief daarop in te zetten. Als het nog eens gebeurt, dat we toch beter voorbereid zijn dan dat we nu voorbereid waren. Ik denk dat er zeker een aantal zaken naar boven zijn gekomen die beter kunnen. En het lijkt mij nu ook het ideale moment om daar verder op in te zetten.
0: En solidariteitsorganisatie 11111 roept de federale regering op om bij de begrotingsonderhandelingen klimaatmaatregelen niet te vergeten. De overheid investeert miljarden in veiligheid, maar volgens 11111 focust ze daarbij op militaire bescherming en defensie en niet op de klimaatcrisis, terwijl hittegolven, overstromingen en branden ook een bedreiging zijn voor de veiligheid. Algemeen directeur Els Hertogen.
7: We hebben brieven geschreven waarin wij aan de onderhandelaars expliciet vragen om met houtskool die wij gemaakt hebben met as van de Hoge Venen hun begroting te schrijven. En dat was eigenlijk een manier om de impact van de klimaatcrisis heel dicht bij de onderhandelaars te brengen en hen dus te vragen om rekening te houden in het opmaken van de begroting met investeringen voor klimaat.
0: De Verenigde Staten zetten Europa onder druk om noodvoorraden diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is diesel bijzonder duur geworden. En de VS wil dat vooral Duitsland en Frankrijk extra diesel op de markt brengen, zodat de prijzen dalen. Doen ze dat niet, dan dreigen de VS hun eigen diesel niet langer aan Europa te verkopen. De Europese lidstaten overleggen vandaag over een antwoord. Ze twijfelen, want wie nu zijn reserves aanspreekt, heeft er minder wanneer de crisis deze winter erger wordt. En de vrouw van 50, die gisteren in de VS een executie heeft overleefd, is nog altijd in levensgevaar, dat meldt haar advocaat. Hij noemt de mislukte executie een marteling en roept de gouverneur van de betrokken staat, Tennessee, op om haar straf om te zetten in levenslang. Christa Pike werd 30 jaar geleden veroordeeld voor de moord op een vrouw. Ze was toen 18. De executies in Tennessee zijn opgeschort tot duidelijk is hoe de vrouw 2 injecties kon overleven. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven met 5-0 verloren van Paris Saint-Germain. Bij de rust was het 1-0, maar in de tweede helft slikte Leuven dus nog 4 doelpunten. De coach van OHL, Ster Habib-Zadeh, heeft een mogelijke verklaring voor de zware nederlaag.
8: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met mindere ervaring. We hebben ook heel veel balverlies. Dat was van mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
0: OHL heeft nu 1 punt uit 2 wedstrijden. Het weer op sommige plaatsen wat ochtendgrijs, daarna zonnig met hoge wolkensluiers tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week wordt het wellicht enkele graden frisser met regen. De huisartsen zijn verontwaardigd over een besparing van de Vlaamse regering. Daarmee begonnen we het nieuws. De ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen worden geschrapt en daardoor dreigt de huisarts duurder en minder toegankelijk te worden, zeggen ze. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
11: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian radio speaking to all of you.
10: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Morgen namiddag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
9: Espresso met Greet Samien.
12: Goedemorgen. Ja, en als hij het zelf uitspreekt als Steve Reich, dan zeggen wij ook Reich natuurlijk. Olaf komt straks al eens langs om te vertellen welke feestplannen hij morgen allemaal heeft voor de jarigen. Welkom weer bij Espresso.

Muziek van Adriaan Willaert over een stelletje kibbelende vrouwen, Vecchie Le Tronche. Dat was de Capella Real de Catalunya en Jordi Savall. Hij staat er ontspannen bij op de hoes van zijn nieuwe album voor Deutsche Grammophon, pianist Daniel Trifonov. Witte losse broek, blauw hemdje erbovenop en een zonnebril, alsof hij met vakantie is. En de muziek op dat album doet wel aan vakantie denken, want die komt allemaal uit Latijns-Amerika en de Caraïben.

Tijdens de coronapandemie zat Daniel Trifonov blijkbaar maandenlang vast in de Dominicaanse Republiek. En zo heeft hij de rijke piano- en orkestliteratuur van Latijns-Amerika ontdekt. En daaruit put hij nu voor zijn nieuwste album Mi Historia Americana. Espresso. De Amerikaanse componist Steve Reich, de meester van het minimalisme, wordt morgen 90 jaar. Jawel, 90. En hij componeert nog steeds nieuwe muziek. Steve Reich is een van de belangrijkste componisten van de hedendaagse klassieke muziek. En zo componeerde hij het baanbrekende Different Trains. Luister even mee.

0: Een bijzonder spel dit met strijkers en vooraf opgenomen tape Different Trains van Steve Reich. En morgen viert hij dus zijn 90ste verjaardag en wij vieren mee. Dat doen we met de radiospecial Happy Birthday Steve Reich. Olaf Grondelaars voorziet de taart en duikt met u in het rijke oeuvre van de componist. Dag Olaf, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Greet.
0: Hi, ben jij een grote Steve Reich fan?
1: Ja, dat ben ik zeker. Ik heb zijn muziek leren kennen zelf rond de eind jaren 1980. Rond de tijd van Different Trains, waar je net een stukje uit liet horen.
0: Mm-hmm.
1: En sindsdien ben ik hem eigenlijk, ja... Ik ben in zijn oeuvre van vroeger gedoken, vanaf het midden jaren 60. En dan, ik volg hem nog steeds, moet ik zeggen. Ja, het is echt een heel boeiende man. Hij brengt niet geweldig veel muziek uit. In totaal heeft hij iets van een 45, 50 stukken gemaakt. Maar die zijn wel allemaal heel bijzonder.
0: Ja.
1: Heel bijzonder, ja.
0: Ik zou zijn muziek minimalistisch noemen, maar dat heeft hij zelf blijkbaar niet zo graag.
1: Goh, hij is begonnen in die minimal traditie, hè, die je zo midden jaren 1960 hebt, met Philip Glass, met Terry Riley, met Lamont de Jong. Allemaal mannen die nog leven, hè. Die mannen zijn allemaal rond de 90 nu.
0: Hmm.
1: En die zijn allemaal begonnen in dat kunstzinnige milieu in New York, hè, waar ze nog samenleefden met kunstenaars in lofts in die tijd. En ja, die mannen die kenden elkaar allemaal heel goed. En die zijn allemaal begonnen met muziek te maken als reactie op het serialisme, op die moeilijkdoenerij, zoals zij het vonden. Hè. Zijn ze beginnen met kleine muzikale cellen te werken, die ze dan allemaal bij elkaar konden voegen, eigenlijk naar eigen aanvoelen. Mm-hmm. En dat is dat minimalisme. En op die manier zijn ze eigenlijk met alle mogelijke soorten experimenten begonnen. Steve Reich, je hoorde net ook tijdens Different Trains een klein stukje gesproken tekst erin.
0: Ja.
1: Voor Steve Reich is dat heel bijzonder dat hij vanaf midden jaren 60 begint met gewoon speeches op te nemen en die in loop te zetten en daar dan muziek mee te maken. En is dat dan later gaan toepassen op instrumenten, op akoestische instrumenten, om dan te komen tot grotere werken voor ensemble, voor strijkkwartetten, waarin vaak nog die speech, die kleine sampletjes in terugkomen. En hij gaat dan de intonatie van die kleine spraakpatronen omzetten in muziek. Dat vind ik zo geniaal, wat hij in Different Trains gedaan heeft, wat we juist ook konden horen.
0: Ja. Nu, hoe belangrijk is hij voor de muziekwereld? Want hij heeft geen gigantisch oeuvre bij elkaar geschreven, hè?
1: Maar ik vind het goed dat je zegt voor de muziekwereld, want hij wordt op handen gedragen door componisten. George Ligeti bijvoorbeeld heeft zijn waardering uitgesproken. Michael Nyman, ook componisten van nu, maar ook heel veel mensen buiten de klassieke wereld,
0: mm-hmm.
1: In de popwereld, in de kunsten, hoor je David Bowie bijvoorbeeld, is een grote fan, de mensen van Radiohead bij de popmuziek zijn hele grote fans en dat is dan ook wederzijds, die hebben samengewerkt. Dus dat maakt hem ook nog eens bijzonder, het feit dat Steve Reich ook nog eens een link legt naar de beeldende kunsten zelf ook, hè, naar de performance art, maar dan ook tegelijkertijd naar de muziekwereld en ook in de jazzwereld ook. Dus hij is echt overal. Is er een link eigenlijk die hem verbindt met verschillende kunstvormen? Hij wordt enorm op handen gedragen door heel veel verschillende mensen.
0: Ja, en alles wat hij gemaakt heeft is wel op een of andere manier baanbrekend geweest. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Hoe ga jij zijn verjaardag morgen vieren, Olaf?
1: Wel, we gaan veel muziek laten horen. Naar Gerrit Valkenaars is onze grote specialist ter zake. Die heeft 4 uur muziek samengesteld van Steve Reich zelf, maar ook van tijdgenoten of van mensen zoals David Bowie bijvoorbeeld zit erin. Ook de gitarist van Radiohead zal langskomen onder andere. Er zit ook muziek van zijn moeder in bijvoorbeeld, hè, want het was een zangeres, een jazzzangeres. En dan verder gaat Gerrit zelf iets komen vertellen over de invloeden van Reich. Sander de Keren, onze fijne collega, is ook een hele grote fan, die gaat zijn leven schetsen. Ik ga praten met Andresa de Keersmaker.
0: Hè, ja.
1: Want hij is, zoals ik zei, Steve Reich is in vele gebieden actief. Andresa de Keersmaker is een goede vriendin van hem. Heeft gedanst op zijn werk. Verder komen nog mensen van het Ictus Ensemble langs. Tom de Kok en Lieselotte Beekaert zijn percussionisten. Die komen vertellen over het werk van Reich, die zelf percussionist was. En Maarten Beres, om af te sluiten, is een muzikoloog die Reich ook verschillende keren ontmoet heeft. En ja, die kan... Hij zei ook van, vraag mij eender wat. Ik weet
0: ja.
1: Eigenlijk alles over die man zijn werk. Dus met die mensen allemaal duiken we dan dieper in wat Reich's muziek zo belangrijk en zo goed maakt ook eigenlijk.
0: Maar Olaf, je hebt Steve Reich vorige week zelf even kunnen bellen. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe zenuwachtig was je?
1: 24. Ik was verschrikkelijk. Ik was verschrikkelijk zenuwachtig.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Mensen op de redactie die me zagen rondlopen, ik heb de hele dag als een kip zonder kop rondgelopen, want ik mocht hem bellen in New York, dus dat was dan 's avonds laat moest ik bellen.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, dat is, ik weet niet of je ooit starstruck bent, Greet, maar
0: o, ja.
1: Voor mij is die man zo belangrijk. En dan, maar hij was heel vriendelijk. Op zijn 90ste klonk hij goed. In het begin was hij een beetje rustiger in het interview, want hij had er al verschillende achter de rug, blijkbaar. Maar op een bepaald moment, ik weet niet of je New Yorkers, van die oudere New Yorkers, ooit hebt horen spreken. Ik spreek heel rustig en bedaard vergeleken bij Steve Wright. Die ratelde onwaarschijnlijk. En die begon verhalen af te steken over ik weet niet wat allemaal. Dus die verhalen ga ik ook tussendoor nog eens laten horen ook. Maar dat was fantastisch. Ik kreeg er geen spel tussen gewoon. Niet te doen.
0: Maar ik begrijp de klik tussen jullie, Olaf.
1: Dank je wel. Dank je, Greet.
0: Happy birthday, Steve Reich. 90 jaar wordt hij morgen. Dat vieren we met een groot feest natuurlijk. En Olaf neemt u mee in het Reich-universum. Morgen tussen 2 en 6 hier op Clara. Olaf, dank je wel.
1: Joe, heel graag gedaan.
0: Een fijn feest morgen.
1: Dank je.

Twee violen, vier altviolen en vier cellos in dit duet van Steve Reich. Feestneus van de dag dus, morgen hier op Clara.

0: Het Kaleidoscoop Chamber Collective met een deel uit een pianokwartet van Louise Viardot. Half negen, dag Gert.
1: Goedemorgen Greet.
0: Gert, in Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht.
1: Ja, dat gebeurt om veiligheidsredenen. De leerlingen protesteren namelijk tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En gisteren is dat protest uit de hand gelopen. Met geweld en vernielingen ook. 6 mensen zijn opgepakt. En om dat te vermijden blijven veel middelbare scholen vandaag dicht. Ook de huisartsen reageren scherp op de besparingen van de Vlaamse regering. In totaal gaat er 30 miljoen euro minder naar de eerste lijn. Zorg. En volgens de beroepsvereniging Domus Medica kan dat de huisarts duurder en minder toegankelijk maken voor de patiënt. En de Verenigde Staten zetten Europa en vooral Frankrijk en Duitsland onder druk om hun noodvoorraden diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is de prijs van diesel sterk gestegen, ook in de VS. En met verkiezingen in november wil president Trump die prijs doen zakken. Maar door noodvoorraden op de markt te brengen, zijn er minder reserves wanneer de crisis deze winter erger wordt. Het weer, het wordt een zonnige dag met hoge wolkensluiers tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.
2: Amuse presenteert dit concertseizoen topartiesten. Zoals Victoria Mulova, Léa Desandré en Thomas Dunford. Olga Pashenko, Lucille Richardot, Margreet Keul en Benjamin Allard. Ontdek muziek van de middeleeuwen tot vandaag. In een van de mooiste concertzalen van het land. Beleef het in Amuse. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.

Hilary Hahn en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen met het Adagio uit Mozarts vijfde vioolconcerto. Estrada Longa, dat is een mooi nieuw album van twee gitaristen. Ze schelen ongeveer een generatie. De Braziliaanse Yamandu Costa en de jonge Franse gitarist, hij is net 30 geworden, Antoine Boyer. Ze komen elk uit een andere gitaartraditie, maar dat komt allemaal wondermooi samen op dit album. Een fragmentje eruit.

Yamandu Costa en Antoine Boyer samen op dat nieuwe album Estrada Longa. U hoorde het misschien al, volgend jaar verhuist de VRT naar een nieuw gebouw. En bij zo'n verhuis moet je natuurlijk beslissen wat er meegaat en wat niet. En zo nemen we ook afscheid van een deel van de kunstcollectie die hier jarenlang te zien was. Werken waar wij ook bij Clara elke dag voorbij mochten lopen. Van kunstenaars zoals Roger Raveel en Philippe van Snick. En er zit zelfs een fragment van het Atomium tussen. In het nieuwe gebouw komt namelijk nieuwe kunst en dus krijgt een deel van de oude collectie nu een ander leven. De werken worden openbaar geveild bij Veilinghuis Bernaerts in Antwerpen. En iedereen kan meebieden. Tot en met 5 oktober kan je ze daar ook gaan bekijken. Dus misschien herkent u straks wel een werk dat ooit op de openbare omroep hing. Of ontdekt u er eentje dat u vooral graag zelf aan de muur zou hebben. En dan verhuist er toch nog een klein stukje van de VRT mee naar u thuis. Meer info op bernaerts.eu.

Muziek van Luigi Rossi uit zijn Orfeo. Sirene Veronique Jeans verleidde ons all'imperio d'amore.

Het Nash Ensemble met een tarantelle van Camille Saint-Saëns. Zo, dit was de laatste espresso van deze week. Veel plezier met Carlo Sion en Iedereen Klassiek. En nog een mooie dag.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De besparingen die de Vlaamse regering wil doorvoeren in de cultuursector zullen vooral gevoeld worden door instellingen die zich bekommeren om erfgoed, zoals lokale musea, archieven en bibliotheken. Allesamen bedraagt de besparing op cultuur 47 miljoen euro. Minister Genet benadrukt dat ze niet wil besparen op de makers, wel op structuren. Maar daar is professor erfgoedstudies Mark Jacobs van de Universiteit Antwerpen het niet mee eens.
1: Ze schermt ook met het argument, het zijn allemaal makers, maar wij zijn ook tentoonstellingsmakers, inventarismakers. Dus waarom zijn wij nu niet meer de kern van cultuur, alsof onze geschiedenis, ons DNA, alsof dat niet belangrijk zou zijn? Ik vind het een heel jammere keuze en ik hoop echt dat dit kan rechtgezet worden, zo niet op korte termijn, dan zeker op lange termijn. Want anders zijn we helemaal terug naar af.
0: De digitale ongelijkheid in ons land blijft groot. 4 op de 10 Belgen hebben moeite met eenvoudige digitale vaardigheden, blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Sommige groepen, zoals ouderen, kortgescholden en mensen met een laag inkomen, zijn kwetsbaar, zegt Koen Ponet, professor mediapsychologie aan de Universiteit Gent.
2: We merken dat de digitale evolutie zeer snel gaat. Mensen kunnen zich moeilijk bijblijven. En we raden dan ook aan om, zeker als het gaat om essentiële dienstverlening, bijvoorbeeld online bepaalde zaken te moeten doen voor de overheid, dat er niet online diensten eigenlijk ook worden aangeboden daarom.
0: Volgens de Koning Boudewijn Stichting is er ook sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of bewust met artificiële intelligentie om kunnen gaan. De Verenigde Staten zetten Europa en vooral Frankrijk en Duitsland onder druk om hun noodvoorraden diesel aan te spreken. Door de oorlog met Iran is diesel erg duur geworden en met verkiezingen in november wil president Trump die prijs doen zakken. Maar door noodvoorraden op de markt te brengen zijn er minder reserves wanneer deze winter de crisis erger zou worden. Volgens energie-expert Thijs van der Graaf van de UGent kan de prijs van diesel hierdoor wel tijdelijk zakken.
3: Als je meer voorraad op de markt gooit, dan gaat de prijs naar beneden voor iedereen. We hoeven daarom die diesel uit onze noodvoorraden niet naar de VS te exporteren. En als die op onze markt vrijkomen, dan komt er elders weer extra diesel vrij. En dat zou dan de prijs voor iedereen kunnen drukken. Maar het is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Je gaat er geen raffinaderijen mee repareren die kapotgeschoten zijn in het Midden-Oosten of in Rusland. Het enige wat je doet, is dat je er tijd mee koopt.
0: De Afrikaanse Unie roept Ethiopië op tot terughoudendheid. In dat land is opnieuw een conflict uitgebroken tussen een coalitie van gewapende groepen en het leger. Het vorige conflict, 6 jaar geleden, had meer dan 500.000 burgerslachtoffers geëist. En nu ziet het er nog erger uit, zegt Katrien van der Schoot.
4: Bij het vorige conflict ging het om een strijd tussen het TPLF uit de noordelijke regio Tigray en het Ethiopische leger. De Tigreërs wilden meer zelfbestuur, maar hebben dat niet gekregen. En nu heeft dat TPLF een coalitie gesmeed met 6 andere gewapende groepen uit heel het land. En de gevechten spelen zich ook op verschillende plaatsen af en hebben al 100 mensenlevens geëist. Er zijn ook al droneaanvallen geweest op de hoofdstad Addis Abeba en in de buurt van toeristische plaatsen zoals Lalibela. Het conflict zou wel eens kunnen oversijpelen naar de hele regio, vrezen experts. Want Ethiopië ligt dicht bij de Rode Zee en ook de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië zijn betrokken met militaire steun.
0: Het weer. Na het ochtendgrijs zonnig met hoge wolkensluiers tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Meer op vrtnieuws.be.
5: De krantencommentaren.
6: Stilaan wordt het helemaal duidelijk waar de Vlaamse regering overal zal besparen. En dat valt niet overal goed. Vlaanderen schuift de factuur door naar de lokale besturen, schrijft Christophe Willocks in Gazet van Antwerpen. Steden en gemeenten moeten plots zelf aan de slag om extra miljoenen te vinden, terwijl veel lokale besturen al krap bij kas zitten. Ondoordacht en moeilijk verdedigbaar klinkt het. De Vlaamse overheid houdt haar rekeningen op orde, maar maakt het andere overheden moeilijker om dat ook te doen. De onvrede over de besparingen groeit naarmate er meer details naar boven komen, weet ook Liliana Casagrande van het Belang van Limburg. Zo zijn onder andere de Limburgse bovenlokale musea en erfgoedcellen de pineut. Een knip van 30% weegt serieus op hun overlevingskansen. De verantwoordelijkheid doorschuiven naar de lokale besturen zal op niets uitdraaien, want ook daar krimpen de budgetten en is er dus geen ruimte om de musea te redden. De conclusie van Peter Meijlemans in het Nieuwsblad: de middenklasse betaalt de rekening. Het is ook het makkelijkste doelwit. Dan moeten er geen ideologisch ingewikkelde gesprekken worden gevoerd over een vermogensbelasting of het geld halen waar het zit. Wie de middenklasse opbrandt omwille van de cijfers, legt een zware hypotheek op de toekomst. Liever vroeger dan laat moeten er nu echt ingrepen komen om de sterkste schouders mee te laten betalen. De middenklasse is al voldoende uitgeperst. Barbara de Busseren heeft het in de Morgen over een thema waar bijna niets over te vinden is in de septemberverklaring. De klimaatverandering. En dat na een zomer waarin de hittegolven bijna 3000 levens eisten, de scheepvaart stilviel, de hoge venen in vlammen opgingen en de economische kosten van de extreme hitte in ons land geschat worden op 9,4 miljard euro. Je zou denken dat een regering oog heeft voor zo'n dreiging van formaat. Als je weet dat veel te weinig doen ons een veelvoud zal kosten, dan is zo'n minimalistische politiek kortzichtig. En dan wordt het hier vooral letterlijk een zeer warm Vlaanderen. De financiële toestand van België verschilt niet zo heel veel van die in Frankrijk, lezen we in de Standaard. Daarom vindt Ruben Mooijman het interessant om te kijken naar onze zuiderburen. Het voorstel daar: geen enkele overheidsdienst mag haar uitgaven nog verhogen, behalve defensie. De overheid zal het met minder werknemers moeten stellen en in de publieke sector worden de lonen niet geïndexeerd. Het is goed dit scenario voor ogen te houden bij de beoordeling van de saneringsprojecten van de Vlaamse en de federale overheid. Ook in de Tijd wordt met grote bezorgdheid naar de toestand in Frankrijk gekeken. Het land verliest het vertrouwen van beleggers en België moet opletten dat het niet meegesleurd wordt in de miserie, schrijft Peter de Grote. Beleggers willen zekerheid dat Frankrijk zijn schuld onder controle krijgt, terwijl steeds meer Franse kiezers partijen steunen die andere prioriteiten stellen. Dat maakt de uitweg uit deze crisis bijzonder lastig. Het schouwspel moet de Belgische federale regering tot spoed en ernst aanzetten. We hebben ons lot tenminste nog in eigen handen. Het is wat ondergesneeuwd geraakt door al het nieuws over de Vlaamse begroting, maar Annelies Verlinde heeft haar plan voor euthanasie bij dementie voorgelegd. De vraag is hoe je zo'n keuze uitwerkt. Wie beslist dat de geest wazig en zelfs helemaal weg is? Familie? Artsen? Minister Verlinde lijkt een heel multidisciplinair team te willen betrekken en dat lijkt nobel, schrijft Isolde van den Einde van het Laatste Nieuws. Maar dat brengt de keuze van de vrije wil ook opnieuw in gevaar. Het is eerbaar dat de regering euthanasie bij vergevorderde dementie wil regelen en de wil van een mens wil aanhoren, maar dan moet diezelfde regering er ook voor zorgen dat het de wil van de burger zelf blijft. En daar zijn we bij deze eerste aanzet van Verlinde nog niet van overtuigd. Het is vrijdag 2 oktober. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
5: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
7: Goedemorgen, welkom. Onze dag begint helemaal zoals het moet. U bent hier. Ik ben hier en we delen een passie voor klassieke muziek. Hoe mooi is dat? Het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach komt eraan, na Felix Mendelssohn.

Gewandhaus Orkeste Leipzig onder leiding van Andries Nelsoons in hun recente opname van alle symfonieën van Mendelssohn en ook zijn oratoria's. Dit was het tweede deel uit de vijfde symfonie. Heeft u al tickets voor Iedereen Klassiek in Brugge? Ik hoop van wel, want gisteren ging de ticketverkoop van start en er zijn al een paar concerten uitverkocht. Wacht dus zeker niet te lang om nog een kijkje te nemen op die website van Concertgebouw Brugge. Iedereen Klassiek vindt plaats op zaterdag 31 oktober. En dan is ook Bach Plus, het ensemble van Bart Nasens, weer van de partij. Zij halen dan de koorzanger in elk van ons naar boven met Zot van Bach, een nieuwe productie. En zo kan u deze keer zonder schroom meezingen in het Weihnachtsoratorium, die kerstmuziek van Johann Sebastian Bach. Bart Nasens koos enkele fragmenten uit. Hij maakte een XS-versie van dat Weihnachtsoratorium, een extra small editie. Waaronder dus ook een mooi aantal koorfragmenten waarbij u dan de kans krijgt om mee te zingen. En tussendoor zingen ook solisten mee als Céline Scheen en Herlinde van der Straten. Zing mee tijdens Zot van Bach op Iedereen Klassiek in Concertgebouw Brugge op zaterdag 31 oktober. Maar dan moet u wel een plekje reserveren op de website concertgebouw.be.

Een van de weinige duetten in het kerstmisoratorium van Johann Sebastian Bach, zijn Weihnachtsoratorium. Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, met sopraan Dorothea Rüschmann, Bas Klaus Heger en Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van René Jacobs. Dit duet kwam uit de kantate voor Derde Kerstdag, het moment waarop de herders de Messiah in zijn nederige kribbe aanbidden. Straks duiken we in de kamermuziek van Gabriel Fauré, onze componist van de week. Dat is hij tot en met vandaag, maar eerst kamermuziek van iemand anders, Wolfgang Amadeus Mozart, zijn Kegelstadt-trio.

0: kamermuziek met een glimlach. Sabine Maier op klarinet, Tabea Zimmerman op altviool, Harmoet Heul aan de piano voor dit rondo uit het Kegelstadt-trio van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Iedereen klassiek.
0: Dinsdag kregen we een leuk berichtje uit Nederland. Evert-Jan stuurde een suggestie door in de VRT Max-app. Hij schreef: Gabriel Fauré, componist van de week, dat is toch een mooie gelegenheid om eens te luisteren naar zijn eerste vioolsonate. Echt leuke muziek. Wel, Evert-Jan, we gaan dat gewoon doen. We luisteren naar die eerste vioolsonate van Fauré nu. En wat dacht je van deze opname met twee landgenoten van jou? Isabel van Keulen op viool en Ronald Brautigam aan de piano.

Isabel van Keulen en Ronald Brautigam met het openingsdeel uit de eerste vioolsonate van Gabriel Fauré. Een paar jaar geleden stond Ville de Franc nog op Clara Festival met het vioolconcerto van Edward Elgar. En ik herinner mij nog heel goed hoe ze zichzelf omschreef als solist bij Nicole van Opstal in de Clara Studio. Ze zei toen van ja, als solist ben je een soort van dierenverzorger in de zoo. Je moet natuurlijk elk dier verzorgen, eten geven, maar je mag ook geen al te persoonlijke band opbouwen met wilde dieren. Zo vindt ze in het vioolconcerto van Edward Elgar heel veel technische krokodillen. Die zijn er blijkbaar genoeg. Je moet dus dat vioolconcerto in vorm houden en zelfs de gevaarlijkste passages, de gevaarlijkste krokodillen, voldoende aandacht geven. Misschien ook wel in dit tweede deel.

Wilde Frank in het tweede deel uit het vioolconcerto van Edward Elgar. Robin Ticciati dirigeert het Deutsches Symfonieorkest Berlin. Volgend jaar komt ze twee keer naar ons land, Wilde Frank. Eerst een passage in Antwerpen en Brussel met het vioolconcerto van Robert Schumann. Dat is in februari. En in mei speelt ze dan weer het vioolfrang in het tweede deel uit het vioolconcerto van Edward Elgar. Robin Ticciati dirigeert het Deutsches Symfonieorkest Berlin. Volgend jaar komt ze twee keer naar ons land, Wilde Frank. Eerst een passage in Antwerpen en Brussel met het vioolconcerto van Robert Schumann.

Caroline Shaw en Andrew Yee met Shenandoah. Met welk pianoconcerto brak Lijfoven Ansnes door nog voor zijn 18e verjaardag? Dat is al even geleden, maar hij is het zeker nog lang niet vergeten. We ontdekken het zometeen na het nieuws van 10 uur.

0: Het is 10 uur, een goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. 4 op de 10 Belgen hebben moeite met eenvoudige digitale vaardigheden, zoals online bankieren of reservaties maken. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Door het toenemende gebruik van artificiële intelligentie ontstaat er ook een nieuwe vorm van ongelijkheid, zegt Koen Ponet, professor mediapsychologie aan de Universiteit Gent.
1: We zien dat eigenlijk heel wat mensen artificiële intelligentie gebruiken. Daarin zien we dat er een groot onderscheid bestaat tussen jonge mensen en zeer oude mensen eigenlijk. En vooral zeer oude mensen die gebruiken geen artificiële intelligentie. We zien ook dat voornamelijk studenten artificiële intelligentie gebruiken en mensen die het echt nodig hebben voor hun werk. Maar de rest eigenlijk gebruikt het veel minder.
0: De Koning Boudewijn Stichting pleit voor meer opleiding en begeleiding, maar ook voor volwaardige, niet-digitale alternatieven voor allerlei belangrijke diensten. Optiekketen Hans Anders heeft de verkoop van de camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort in ons land en in Nederland. De bril van Meta ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, meerdere microfoons en ook een assistent die werkt met artificiële intelligentie. Maar er zijn vragen over privacyrisico's. Federaal minister van Digitalisering Vanessa Mats zei eerder dat slimme brillen reële vragen oproepen over privacy en over veiligheid in de openbare ruimte. Minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens wil de bestrijding van everzwijnen opdrijven. Al enkele weken veroorzaken die dieren overlast, vooral in Limburg en de Antwerpse Kempen. Ze woelen tuinen om en gisteren was er ook nog een aanrijding met everzwijnen op de E313. Op verschillende plaatsen in Limburg vinden de volgende weken al drukjachten plaats en Broens wil de maatregelen nog uitbreiden.
2: We zullen in het algemeen de strijdende jacht tegen die everzwijnen moeten opschalen, want ze zorgen voor enorme schade en ook voor onveilige situaties op onze wegen. De efficiëntie van die jacht, daar werken we ook aan. Hè. Dus dat men ook 's nachts kan gaan jagen, bijvoorbeeld met nachtkijkers, geluidsdempers. En we roepen de mensen ook nog altijd op om op wildinzicht.be om daar toch ook alle meldingen te doen.
0: Het Spaanse parlement stemt vandaag over maatregelen om de wooncrisis aan te pakken. De regering van premier Sanchez wil onder meer een verbod op uithuiszettingen tot 2030, strengere regels voor korte termijn verhuur en een automatische verlenging van 2 jaar voor de bestaande huurcontracten. Maar eigenaars van huizen en appartementen zijn daar niet tevreden mee, vertelt Raf Jacobs. Hij is vastgoedmakelaar in Barcelona.
3: Wat zeggen de eigenaars vandaag in Spanje daar rond? Ongeloof. Men zegt, dit kan toch niet. Wat de regering nu beslist, is opnieuw een aanval op de eigenaars, zowel particulieren als bedrijven. Zowel iemand die met zijn spaargeld een appartementje gekocht heeft, daar een lening op heeft en dat verhuurt, als bedrijven die meerdere woningen eigendom hebben en verhuren.
0: Sinds vorige week zijn er in Spanje grote protesten tegen die wooncrisis, nadat Marie Carmen, een vrouw van 87, uit haar huurwoning was gezet. Het weer zonnig met hoge wolken en tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
5: Goedemorgen, heel fijn dat u erbij bent op deze vrijdagochtend. We keren terug naar de beginjaren van Lijf Ove Ansnes. Rond zijn 18e had hij per toeval een visitekaartje te pakken. Een visitekaartje in de vorm van een pianoconcerto waarmee hij plots de wereld mocht rondtrekken. Ja, iedereen wilde hem in dat pianoconcerto horen en hij gebruikte het zelfs voor zijn debuten bij de grote orkesten. Tot in Amerika, bijvoorbeeld bij Cleveland Orchestra, om maar één van die grote orkesten te noemen. Maar 6 jaar later, op zijn 24e, zei hij toch tegen zijn manager: het is nu wel even mooi geweest met dat pianoconcerto van Edvard Grieg.

Live Ove Ansnes in de finale uit dat pianoconcerto van Edvard Grieg. Het pianoconcerto dat ook zijn carrière heeft gelanceerd eind jaren 80. Hij had er op een bepaald moment echt wel genoeg van dat pianoconcerto van Edvard Grieg. Hij moest het overal spelen. Hij raakte het wat beu. Hij schrapte het ook van zijn repertoirelijst een aantal jaren. Maar begin jaren 2000 keerde hij terug naar dat werk. En hij nam het ook op met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Jansons. Edvard Grieg was ook zeer goed bevriend met een zekere Agathe Bakker-Gröndahl. Zij was een zeer goede concertpianist in haar tijd. Ze schreven ook brieven naar elkaar. Ze kwam goed overeen met de vrouw van Edvard Grieg, met Nina. Maar bovendien, ze speelde ook veel muziek van Edvard Grieg in wereldpremière. Dus die band zat blijkbaar echt wel goed tussen beiden. Ze kreeg zelfs ooit eens de kans om dat pianoconcerto van Edvard Grieg, dat we net hoorden, live te spelen in Londen, rond haar 40ste verjaardag ongeveer, van Agathe Bakker-Gröndahl. Maar nadien ging het helaas helemaal mis met die carrière. Ze raakte doof en ze moest dus echt wel stoppen met concerten geven, met optredens geven, en moest zich helemaal omscholen tot docent. Dat was het tweede deel van haar carrière, van die Agathe Bakker-Gröndahl. Dit zijn drie liederen van haar.

Sopraan Isa Catharina Gericke en Sveinung Bjelland aan de piano met drie liederen van Agathe Gröndahl. Straks om 10:30 mag u die VRT Max-app weer bovenhalen, want ook op vrijdag testen we onze muzikale oren. Vandaag is Sander de Keren onze quizmaster en Sander zou Sander niet zijn als hij een wel heel speciaal instrument heeft gevonden waarover hij aan u een vraag wil stellen. Ik zeg het, u bent gewaarschuwd, maar meespelen is altijd leuk, toch?

Chiaro's Coro Quartet met de finale uit een strijkkwartet van Joseph Haydn. Iedereen Klassiek komt eind deze maand voor de laatste keer naar Brugge voor een sprankelende, spetterende, knallende sloteditie. En daar hoort natuurlijk ook een geweldig slotconcert bij. Brussels Philharmonic is traditiegetrouw het orkest dat ook een editie mag afsluiten. En dat doen ze ook nu, op zaterdag 31 oktober. Ze spelen twee keer. Het eerste concert is al uitverkocht, maar u kan er nog bij zijn op het concert om streeks 6:30 in Concertgebouw Brugge. Deze keer hebben ze niemand minder dan Victor Julien Laferrière kunnen strikken voor het celloconcerto van Robert Schumann. En ze spelen ook deze muziek van Maurice Ravel, de Pavane pour une infante défunte.

0: Avant pour un enfant te défunte van Maurice Ravel met Anima Eterna Brugge en Jos van Immerseel.
1: Iedereen klassiek.
0: Binnenkort moet ik zelf weer gaan quizzen op café, dus ik kan maar beter net als u goed opletten voor de quizvraag van vandaag in Iedereen klassiek. Sander de Keere is onze quizmaster vandaag en hij heeft toch wel bijzondere muziek meegenomen, dat mag ik wel zeggen. En daar hoort ook een bijzonder instrument bij. Hij geeft straks drie antwoordmogelijkheden mee, A, B of C. En daarna is het aan u om dat juiste antwoord door te sturen in de VRT Max-app. Begin uw weekend goed met een geestige luistervraag. Het zal u lukken, ik ben er zeker van. Hier komt-ie.
2: Hallo, ik ben Sander de Keere en tijdens het weekend staat mijn wekker altijd goed vroeg voor het ochtendprogramma Clara staat op.
1: Clara staat op met Sander de Keere.
2: Maar ook tijdens de week, vooral op donderdag, staat mijn wekker. Want dan verschijnt er altijd een nieuwe aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek.
2: Ja, en wie al een paar keer naar die podcast heeft geluisterd, die weet dat ik wel hou van een experimentje hier en daar. Een muzikaal uitstapje. En zo heb ik hier een heel bijzondere opname mee van een zekere Clara Rockmore. Het is opgenomen in 1975. Luister even mee.

Clara Rockmore was een Litouwse violiste, maar ze speelde ook nog een ander en een heel experimenteel instrument. Weet u welk instrument dat is? Is het antwoord A een glasharmonica? Of is het antwoord B een muziekzaag? Of is het antwoord C een theremin? Luister goed.

0: Collega Sander de Keere experimenteert al eens graag en dus ook met onze quizvragen, de sloeber. Want hij liet muziek horen met Clara Rockmore op een wel bijzonder instrument. Zij speelde muziek van Maurice Ravel in de vorm van de habanera. Maar welk instrument koos Maurice Ravel voor dat stukje habanera? Was dat A, de glasharmonica, B, muziekzaag of C, theremin? Ja, Gerda was er weer als de bliksem bij. 3 keer op een rij. Gerda, dat vind ik wel heel straf. 3 dagen op een rij stuurde ze als eerste haar antwoord door in de VRT Max-app. Vandaag kiest ze voor het antwoord B, de muziekzaag. Net als Anne, Bertilda, Marie-Claire zie ik ook staan. Jan, Berthe, Marieke. Maar als ik dan ook nog even naar de andere antwoorden kijk, dan zie ik Luc, Leen en Misha bijvoorbeeld. Zij kiezen het antwoord C. En Jos, dat vind ik ook wel een leuke reactie, die schrijft het antwoord is C, theremin of een teledinges. Vond ik wel geestig om even mee te geven, een teledinges. Ik hoop dat de uitvinder dat niet hoort, Jos. Maar in elk geval zie ik eigenlijk nooit het antwoord A verschijnen. Glasharmonica, dat heeft u er uitgestemd door vooral niet te stemmen op dat antwoord. Dus het gaat echt wel tussen antwoord B en C, de muziekzaag of de theremin. En ik geef graag het woord aan onze quizmaster van vandaag, Sander de Keere.
1: En het juiste antwoord is C. Een theremin.
0: Inderdaad, de theremin met dat spookachtige geluid heeft er vooral mee te maken dat het een elektronisch muziekinstrument is dat je dan bespeelt met de twee handen. Er is ook echt geen fysiek contact tussen de muzikus en het instrument. De ene hand bepaalt de toonhoogte en de andere hand bepaalt het volume. En zo moet je heel voorzichtig balanceren langs die twee metalen antennes. Want het elektrische signaal dat dan wordt uitgestuurd, wordt meteen ook versterkt vanuit de luidsprekers. En dat is echt wel een zeer modern instrument. Maurice Ravel was er ook heel snel bij om dat instrument toe te passen in zijn eigen muziek. In 1928 heeft een Russische uitvinder, Leon Theremin, het patent vastgelegd voor dat elektronisch muziekinstrument dat je zou eigenlijk kunnen omschrijven als de voorloper van de moderne synthesizer. Dat was dan weer in de jaren 50. Maar de theremin stamt dus van eind jaren 20. Een bijzonder instrument, een bijzonder geluid. En dat kan je vooral herkennen aan dat spookachtige, dat geestige, dat zowat uit die boksen klinkt. Dankjewel om mee te spelen. En maandag gewoon een nieuwe quiz.
2: Clara. Blijf verwonderd.
0: Kent u Rary Chris nog? Ik ken ze eigenlijk niet, want ze is ondertussen al 94 jaar. Ik heb haar carrière helemaal niet bewust meegemaakt. Maar wat een verhaal, wat een levensverhaal en een carrière ook van die Afro-Amerikaanse sopraan. Ze woont ondertussen ook al jaren in Duitsland. Haar carrière heeft ze voor een stuk te danken aan de dirigent die haar ontdekt heeft. Eind jaren 50, en dat was niemand minder dan Leonard Bernstein. Hij vroeg haar ook in de jaren 60 om mee te helpen, vooral mee te zingen in die 4e symfonie van Gustav Mahler.

Sopraan Rary Grist in de vierde symfonie van Gustav Mahler. 28 jaar was ze toen Leonard Bernstein haar vroeg om mee te werken aan deze opname met de New York Philharmonic. Een paar jaar voordien was ze nog te zien op Broadway. Daar begon haar carrière, want ze was de allereerste ooit om Somewhere te zingen uit die geweldige musical West Side Story opnieuw van Leonard Bernstein, die Rary Grist. Vanavond meer Mahler-amusement hier op Clara, want Clara Live trekt naar Antwerpen, naar de Koningin Elisabethzaal voor het inauguratieconcert van Marc Albrecht. Hij is de nieuwe chef-dirigent van Antwerp Symphony Orchestra. Dat werd gisteren al ruim gevierd in Beaux-Arts in Brussel met dat concert. En Mark Janssens was erbij gisteravond. Hij was al vast enthousiast over de prestatie van het orkest, maar zeker ook over het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen en solist Wiebke Leemkool. Niet de vierde symfonie, maar de derde symfonie van Mahler. Vanavond een thuismatch voor Antwerp Symphony Orchestra in Antwerpen. Clara Live is erbij vanaf 8 uur hier op Clara en op VRT Max.

Iets werd met een van zijn 24 pianosonates. Dit was sonate nummer 20. De Philharmonie, of het Kamerfilharmonisch Orkest van Tsjechië, speelt nog een symfonie van Johann Baptist Vanjal tot aan het nieuws van 11 uur. En daarna gaat iedereen klassiek de Spaanse tour op.

0: prachtig. Toch? Eeuwenoud en nog steeds even indrukwekkend. Dat is Brugge. Beleef de mooiste muziek in de mooiste stad. Kom naar Iedereen Klassiek in Brugge op zaterdag 31 oktober. Tickets en info bij Clara op VRT Max. Met de muzikale steun van KBC Private Banking.
1: Gert van Boksel. In het Vlaams parlement is het debat begonnen over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Voor een begroting in evenwicht bespaart de regering onder meer op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten verhoogd. Volgens Chris Janssens van oppositiepartij Vlaams Belang breken de regeringspartijen daarmee hun beloftes.
2: Uw streven naar een zwarte nul die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan. Wie op de dag van de verkiezingen geloofde dat Vooruit echt zou opkomen voor de koopkracht, dat CD&V de gezinnen zou sparen en dat de N-VA ervoor zou zorgen dat de werkende Vlaming niet langer de meest gepluimde kip van Europa was, die komt nu voor de derde begroting op rij bedrogen uit.
1: Volgens Stefanie Doze van Anders, de vroegere Open VLD, zullen Vlamingen ook de besparing op de gemeente voelen.
3: Of wanneer dat jullie de factuur gewoon doorschuiven, ook naar de lokale besturen. 94 miljoen wordt bespaard op lokale besturen. En wat denkt u wat dat ze gaan doen? Wel, dan hebben ze twee opties. Oftewel moeten ze cruciale investeringen uitstellen. Bijvoorbeeld in onderwijs, bijvoorbeeld in politie, ofwel moeten ze de lokale belastingen verhogen. Wat er ook van zij, het is opnieuw de belastingbetaler die slachtoffer gaat zijn.
1: In Luik protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren verliepen die betogingen erg onrustig toen zo'n 400 scholieren samenkwamen bij één van de scholen. Er werden voetzoekers gegooid en het verkeer werd geblokkeerd. 6 mensen werden opgepakt. Nu verloopt voorlopig alles vrij rustig, al zijn er volgens de brandweer wel schermutselingen in Ans. Telecomoperator Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al gezegd na een klacht van concurrent Proximus. Telenet was toen in beroep gegaan, maar krijgt dus ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen, riskeert de dwangsommen tot 1 miljoen euro. Het Spaanse parlement stemt vandaag over maatregelen om de wooncrisis in Spanje aan te pakken. De regering van premier Sanchez wil onder meer een verbod op uithuiszettingen tot 2030, strengere regels voor korte termijn verhuur en een automatische verlenging van 2 jaar voor bestaande huurcontracten. Maar eigenaars van huizen en appartementen zijn daar niet tevreden mee, zegt Raf Jacobs. Hij is vastgoedmakelaar in Barcelona.
4: Als je de juridische zekerheid wegneemt bij de eigenaars, als je als eigenaar een huurcontract niet kan afdwingen bij wanbetaling of bij het verlopen van een contract, want daar gaat het ook over nu, ja, dan haalt die persoon zijn woning van de huurmarkt, dat is evident. Wat er gaat gebeuren nu is zonder twijfel dat het aanbod verder gaat zakken en er gaan nog minder woningen op de markt komen. Dit gaat het verslechteren en ik denk dat het woningaanbod makkelijk met 20% kan zakken.
1: Sinds vorige week zijn er grote protesten in Spanje nadat een 87-jarige vrouw Marie Carmen uit haar huurwoning was gezet. Het weer zonnig met hoge wolken tot 20 graden ook het weekend en begin volgende week zacht en droog met vaak zon. Vanaf midden volgende week wellicht enkele graden frisser met regen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Van verstilde bewegingen tot stuwende finales. Laat je bij Bozar meeslepen door de overweldigende kracht van een symfonieorkest. Met Cleveland Symphony Orchestra, Camerata Salzburg en het City of Birmingham Symphony Orchestra. Alle info op bozar.be. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Goedemorgen, welkom bij het laatste uur van Iedereen Klassiek voor deze week. En we begonnen met een vurige Spaanse dans van Pablo de Sarasate. Een zapateado met Vadim Repin op viool en Alexander Markovic aan de piano. Vorige week was ze nog de ster van de galaavond bij Antwerp Symphony Orchestra. En ze duikt ook op in onze playlist hier. Fatma Said.

Twee Spaanse liederen uit de debuutplaat van sopraan Fatma Said van toch alweer een aantal jaren geleden met Rafael Aguirre op gitaar. Jeroen houdt me al de hele week op de hoogte van zijn fietsavontuur van Genève naar Barcelona in de VRT Max-app. En onderweg zag hij ook een conservatorium dat vernoemd is naar Manitas de Plata. Hij was een flamenco-gitarist die in Frankrijk geboren was. En hij wakkerde de liefde aan voor flamenco-muziek bij Jeroen. Dat schrijft hij ook in zijn berichtje in de VRT Max-app. Wel, Jeroen, ik hoop dat je ook kan genieten van deze flamenco-zangeres, Marina Heredia, in El Amor Brujo van Manuel de Falla.

Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Pablo Heras Casado met El Amor Brujo. Enkele fragmenten daaruit uit die muziek van Manuel de Falla. Het was vorige week best wel spannend voor het Danish String Quartet, want het strijkkwartet moest hun recital in de Wigmore Hall in Londen annuleren. De violist, of één van de violisten, Frederik, had een schouder uit de kom. Herstel was niet meteen mogelijk. Ze wouden ook geen risico's nemen natuurlijk. Je blijft een muzikant met een lichaam dat in topconditie moet zijn. Dus dat concert werd geannuleerd en het publiek kreeg gewoon zijn ticketgeld terug. Hier is Danish String Quartet met het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn.

Zo begint dat tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn met het Danish String Quartet. Ze spelen niet alleen het klassieke repertoire, ze vragen ook aan hedendaagse componisten om nieuwe muziek voor hen te componeren, maar heel opvallend, al meer dan 10 jaar spelen ze ook traditionele volksmuziek uit Scandinavië op het podium. Dat vinden de muzikanten enorm belangrijk, want het is uiteindelijk ook wel een deel van hun muzikale achtergrond, van hun muzikale DNA, dat ze heel graag met hun publiek delen. Een aantal jaren geleden brachten ze daar rond Keel Road uit, een album met een ode aan die volksmuziek uit Noord-Europa, muziek uit Denemarken, Noorwegen, de Faroe-eilanden, Ierland en zelfs muziek uit Engeland. Uit dat album Keel Road plukken wij nu 2 nummers, te beginnen met Once a Shoemaker, en in dat nummer hoor je wat wij in het Nederlands een klomp viool noemen. En ja, u mag dat letterlijk in uw hoofd doen samensmelten, een klomp en een viool, want dat is ook effectief hoe het instrument eruit ziet. Een klompachtig voorwerp met snaren erop, en dat is een traditioneel instrument uit het zuiden van Zweden.

0: Once a Shoemaker and As I Walked Out met Danish String Quartet.
1: Iedereen klassiek.
0: Vanaf volgende week woensdag staat Gent weer helemaal in het teken van film en filmmuziek. Filmfest Gent is terug, net als de World Soundtrack Awards, de awardshow waar dan de film- en gamemuziek worden gevierd met prijzen en live muziek uiteraard. En zo zal er ook muziek zijn van hun Guest of Honor van dit jaar. En dat is de enige echte Hildur Kotnadottir. Bij het grote publiek is ze vooral bekend als film- en televisiecomponist. Denk maar aan de soundtracks voor Joker en de HBO-reeks Chernobyl. Die twee waren haar grote doorbraak. Ze kreeg trouwens ook een Oscar voor de muziek bij Joker. U kan die awardshow dan allemaal live volgen hier op Clara en ook op VRT Max. Wij genieten nu van hele andere muziek van die Hildur Kotnadottir.

Ze werken wel vaker samen, deze twee. Hildur Gudnadottir en Skolis Ferrisson op gitaar met Heima. Het worden twee bijzondere zaterdagen op een rij hier op Clara. Morgen viert Olaf de 90ste verjaardag van Steve Reich. En volgende week zaterdag staat dan weer helemaal in het teken van filmmuziek. Clara en Robin presenteren dan opnieuw van 10 tot 6 uur 's avonds die original soundtrack. En ze kunnen uw filmmuziekkennis goed gebruiken. U kan gewoon uw favoriete filmmuziek aanvragen bij Clara in de app van VRT Max. Gewoon even de app openen, naar de hoofdpagina van Clara klikken op VRT Max en dan gewoon even op zoek gaan naar die foto van Clara en Robin. En via die weg kan u dan uw filmmuziekverzoekje insturen. Eerlijk woord toch, filmmuziekverzoekje. Zij zijn zeker welkom in de app van VRT Max. En wij ruilen ondertussen de cinemazaal in voor een balletzaal.

Twee dansen uit het allereerste ballet dat Leo de Liebe componeerde, La Source, met Royal Scottish National Orchestra, dirigent Neeme Jervy. Kathleen van Bavel is er deze namiddag met Eau de Vie. Zij kiest beter elke week een muzikaal opkikkertje in de VRT Max-app. Dus u kan uw verzoekje nu al doorsturen. Een opbeurende plaat, een plaat waar u gelukkig van wordt. Allemaal muziek waarmee we helemaal aan dat weekend kunnen beginnen. Daar Bavel is er deze namiddag met Eau de Vie. Zij kiest beter elke week een muzikaal opkikkertje in de VRT Max-app. Dus u kan uw verzoekje nu al doorsturen. Een opbeurende plaat, een plaat waar u gelukkig van wordt.

0: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara.
1: Articulate this small note with care and with time.
2: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
1: Good, wonderful. This is nice.
2: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
3: Ja, yeah, I was amazed about the warm welcome.
2: Mahler 3 door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vanavond vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.
4: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Vlaams parlement debatteert

0: Over het begrotingsakkoord. Op het assiseproces in Brugge vraagt de aanklager levenslang voor de man die zijn dochtertjes vermoordde. En in Frankrijk en in Franstalig België duurt het scholieren- en studentenprotest voort. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositiepartijen is vooral de middenklasse het slachtoffer van de nieuwe besparingen. Sisse Michiels.
1: Uw streven naar een zwarte nul, die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan.
2: Dat de regering de rekeningen op orde heeft gekregen, dat maakt weinig indruk op Chris Janssens van Vlaams Belang. En ook Anders en PvdA kloppen op diezelfde nagel. Deze begroting treft vooral de middenklasse.
3: En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
1: En op het moment dat de inflatie naar 5% gaat, beslissen jullie om het leven voor heel veel mensen in Vlaanderen nog duurder te maken.
2: Ook bij Groen vooral kritiek, maar fractieleider Mieke Schouwvliegen had toch één lichtpuntje opgemerkt in de tabellen.
4: Jaren aandringen van Groen verdwijnen eindelijk de subsidies op de olieraffinaderijen. Maar collega's, waarom stoppen jullie bij die raffinaderijen? Want in de context van deze grote besparingsoefening is dat gewoon een druppel op de hete plaat.
2: De regering krijgt straks uitgebreid de tijd om zich te verdedigen in een debat dat waarschijnlijk nog de hele namiddag zal doorgaan.
0: Op het assiseproces in Brugge zijn de laatste pleidooien aan de gang. Een man uit Waardamme is er gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn jonge dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw. Het assisehof moet nu nog zijn straf bepalen. Philippe Heijmans in Brugge, de aanklager, heeft al gepleit. Wat vraagt hij precies?
5: Hij vraagt eigenlijk zo goed als de absolute maximumstraf, want die aanklager ziet geen enkele verzachtende omstandigheid. Het gaat om gruwelijke feiten tegenover kinderen van 5 en 8 en tegenover hun moeder. Meer nog, de aanklager is bang voor wat er zou gebeuren als die man weer vrijkomt. De aardappelboer is zijn ex-vrouw blijven belagen vanuit de gevangenis en er is dan ook volgens experts een torenhoog risico voor zijn ex-schoonfamilie en voor onze samenleving, zegt de aanklager. En daarom vraagt hij dus een levenslange opsluiting, waarvan hij minstens 20 jaar zou moeten uitzitten in plaats van de gebruikelijke 15 jaar, dus nog 5 jaar erbij, met daarbovenop nog eens een periode van 15 jaar waarin de rechtbank hem nog extra kan opvolgen. Op dit ogenblik is de advocaat van de man aan het pleiten, die zegt dat de aanklager hier eigenlijk de doodstraf vraagt voor zijn cliënt, waardoor hij pas als bejaarde man eventueel kan vrijkomen, een zwaardere straf dan Freddy Horion of Marc Dutroux, en dat is deze man toch ook niet, zegt zijn advocaat.
0: Dankjewel, Philippe, en straks horen we van jou wat het wordt. Telecomoperator Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. Dat zegt nu ook het Hof van Beroep. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al gezegd na een klacht van concurrent Proximus. Telenet was in beroep gegaan, maar krijgt dus ongelijk. Als Telenet toch nog verkeerdelijk gebruik maakt van de begrippen, riskeert het dwangsommen tot 1 miljoen euro. In Wallonië protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik, waar er gisteren rellen waren, zijn verschillende scholen uit voorzorg dichtgebleven. Enkele honderden scholieren trekken van school naar school door de stad. En Gunter Joosse volgde het protest.
6: Een chaotische ochtend hier in Luik. We vinden de scholieren vanmorgen aan het Atheneum Charles Roger, een van de scholen die wel open is vandaag. Vandaar trekken ze spontaan in groep verder naar de volgende school, kriskras over de weg, met veel lawaai, voetzoekers en af en toe steken ze vuurwerk af. De jongeren willen hun leerkrachten steunen, zeggen ze.
7: Soutenir aussi les professeurs qui font les grèves pour changer l'enseignement scolaire. On passe d'école à école juste pour essayer de faire comprendre le message.
8: Bah, c'est pour aider les professeurs. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
6: Volgens de politie is er voorlopig alleen verkeershinder waar de optocht voorbij komt. Er is tot nu toe geen sprake van vandalisme of geweld hier in Luik.
0: Ook in de omliggende gemeente zijn er betogingen. In Herstal heeft de politie 18 jongeren opgepakt. En ook in Ans zijn schermutselingen gemeld. En ook in Frankrijk wordt op verschillende plaatsen opnieuw gedemonstreerd tegen de toestand in het onderwijs. Uit voorzorg zijn 400 scholen gesloten. Maar op verschillende plaatsen loopt het protest opnieuw uit de hand. Veerle de Vos.
9: Voetzoekers en vuurpijlen worden afgevuurd op de politie in de buurt van Parijs. De brandweer rukt uit om brandjes te blussen die zijn aangestoken door boze scholieren. In Rennes, in Bretagne, chargeert de politie wanneer enkele tientallen gemaskerde jongeren verzamelen voor hun gesloten school.
10: Mais quoi? Je vais vous voir changer, c'est des gamins.
9: Overdreven geweld vindt deze vrouw voor jongeren die willen studeren in menswaardige omstandigheden.
11: Nous on est choqués par un tel déploiement par rapport à juste des jeunes qui essaient d'étudier dans des conditions dignes.
9: In veel klassen ontbreken zelfs tafels en stoelen, zegt deze scholier.
12: Dans les classes, on n'a pas assez de tables, on n'a pas assez de chaises. Enfin, ce genre de choses, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de ressources financières, etc.
9: Volgens de Franse minister van Onderwijs zijn de voorbije dagen meer dan 100 scholen zwaar beschadigd. Een oplossing voor het protest is nog niet in zicht.
0: In het Spaanse parlement stemt vandaag over maatregelen om de wooncrisis in Spanje aan te pakken. De regering van premier Sanchez wil onder meer een verbod op uithuiszettingen tot 2030, strengere regels voor korte termijn verhuur en een automatische verlenging met 2 jaar voor bestaande huurcontracten. Maar eigenaars van huizen en appartementen zijn daar niet tevreden mee, zegt Raf Jacobs, vastgoedmakelaar in Barcelona.
13: Als je de juridische zekerheid wegneemt bij de eigenaars, als je als eigenaar een huurcontract niet kan afdwingen bij wanbetaling of bij het verlopen van een contract, want daar gaat het ook over nu, ja, dan haalt die persoon zijn woning van de huurmarkt, dat is evident. Wat er gaat gebeuren nu is zonder twijfel dat het aanbod verder gaat zakken en er gaan nog minder woningen op de markt komen. Dit gaat het verslechteren en ik denk dat het woningaanbod makkelijk met 20% kan zakken.
0: Sinds vorige week is er veel protest in Spanje nadat een vrouw van 87 uit haar huurwoning was gezet. Sport op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Winter. Zij was de snelste van een kopgroep van 4. Daarbij zat geen Belgische. Tess Moerman werd de eerste landgenote op de 10e plaats. Het weer, zonnig met hoge wolkensluiers en maxima rond 20 graden. De volgende dagen kan er 's ochtends hier en daar mist hangen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zacht. Vanaf woensdag neemt de kans op buien toe. We begonnen met het debat in het Vlaams parlement over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. De oppositie is streng, spreekt van verbroken beloftes en zegt dat de Vlaamse middenklasse de besparingen zal betalen. Meer op vrtnieuws.be.
14: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Leenart Jolijn.
15: Een heel goede middag. We zijn hier volop met de collega's van Clara aan het toeleven naar 31 oktober. Dat is een zaterdag en dan is het Iedereen Klassiek. Dat is de naam van ons nieuw voormiddagprogramma, maar ook ons jaarlijks evenement in Brugge. Een hele dag gewijd aan de klassieke muziek voor jong en oud. Het zal de laatste editie zijn, jammer genoeg, maar we kunnen toch terugkijken op een mooie 13 jaar samenwerking met onze partners en de stad Brugge. Dus mocht u het al 13 keer gemist hebben, dan is het misschien wel uw kans om te gaan. De ticketverkoop is net van start gegaan, er is van alles te horen en te zien. Op de website van het Concertgebouw Brugge vindt u het volledig programma terug. Maar ook vandaag gaan we op ontdekkingstocht, nieuwe albums en muziek. En we hebben ook een heel fijne gast vandaag in de studio, violiste Sarah Baaiens. Iets na 1 uur komt ze ons vertellen over haar pas uitgekomen debuutplaat met haar trio. Welkom bij Music Matters.

Muziek waar je meteen vrolijk van wordt. Marinette. Het is van Gilles Carle en hij is gitarist bij het Amestois trio. Daarnaast heb je ook nog Jean-Luc Amestois, vandaar de naam, op accordeon en Nicolas Calvet op tuba. Sommige combinaties van instrumenten zijn meer voor de hand liggend dan andere. Constantin Reinfeldt en Benjamin Noos sloegen de handen in elkaar voor hun nieuw album in wel heel origineel repertoire. Want de een speelt mondharmonica en de andere piano. Voeg daar nog een kamerorkest aan toe en dan krijg je deze muziek.

Een dansvorm uit de barok die een beetje buiten de lijntjes durft te kleuren en de jazzy tour opgaat. Niet voor niets een Courageous Courante uit de orkestsuite voor mondharmonica, piano en kamerorkest van de Duitse componist Wolf Kerschek. Het Detmolder Kammerorkest stond hier onder zijn leiding en samen met Constantin Reinfeldt op mondharmonica en Benjamin Noes aan de piano. Het is een wereldpremière, deze opname staat ook samen met een concerto van de pianist voor dezelfde bezetting op dat album. Ja, dat ook trouwens een wereldpremière is. Dus ja, dat heel nieuw album Elevation enkel maar wereldpremières. Nog meer nieuwe opnames met La Reverdie. Het ensemble uit Italië viert zijn 40ste verjaardag dit jaar. En dat doen ze met heel veel danspasjes.

La sesta estampie en Amor mi fa cantar a la Francesca. Twee anonieme middeleeuwse dansen hier door het ensemble La Reverdy. Het staat op een nieuw album, Venite alla danza, en beslaat twee eeuwen muziek. En ja, eerlijk gezegd, de titel Venite alla danza, letterlijk kom dansen, is een ode aan het leven en het geluk. Dus als u even een moeilijk momentje heeft, hier alvast een heel doeltreffende remedie. We draaien de klok nog een paar eeuwen terug naar de 12e eeuw. Toen liep deze getalenteerde vrouw op onze aardbol, Hildegard von Bingen.

Ter ere van de 12 apostelen, O cohors miliciae floris, uit het Dendermonde manuscript. Een van de belangrijkste bronnen voor de muziek van Hildegard von Bingen, met de heer Baptiste Romain op de vetel. Francis Poulenc, hij schreef in de jaren 40 muziek voor 12 stemmen, a cappella, La figure humaine heet het, waarmee hij één aspect van de mensheid wou belichten, en dat was vrijheid. Pianiste, componiste en ook landgenoot Paulette Verlet baseerde zich op die muziek van Poulenc voor haar nieuw album. Maar voor haar was het ook belangrijk om nog meer facetten van de mens te laten zien. En niet met 12 stemmen, maar met 1 piano.

Als je goed luistert, kan je er zelfs de muziek van Billie Eilish en Dua Lipa in horen. Het nieuwe album van pianiste en componiste Paulette Verlet combineert oud en nieuw. En dat is vandaag primetime uitgekomen. Het heet Figure Humaine en daar staat ook onder andere deze mooie A Peine op. Arvo Pärt werd vorig jaar 90, Philip Glass die wordt er volgend jaar 90... Maar ook nog een andere grote naam komt op die gezegende leeftijd. Morgen is het de verjaardag van Steve Reich.

als hier een van de klarinetisten even afgeleid is, dan loopt de hele boel fout, zou je denken. Ware het niet dat er hier maar één klarinet speelt. Met behulp van vooropgenomen tracks krijg je deze New York Counterpoint. Muziek van de Amerikaanse minimalist Steve Reich, hier gespeeld door Roeland Hendricks. En ja, Reich blaast morgen 90 kaarsjes uit en dat gaan we hier natuurlijk ook stevig vieren op Clara. Olaf heeft de man in hoogst eigen persoon ontmoet en ermee mogen babbelen. Dus als u dat samen met zijn levensverhaal en natuurlijk heel veel muziek wil horen, zet dan zeker uw radio aan op Clara morgen van 2 tot 6 uur. Dan doen we een special hier voor zijn verjaardag. Rond 1:15 komt violiste Sarah Baiens naar hier om te vertellen over haar nieuw project met haar Suzato Trio. Hier horen we de drie muzikanten alles in muziek van Boris Liatoshinsky.

Een en al emoties, deze 20e eeuwse muziek van de Oekraïense componist Boris Liachovsky. Het eerste en tweede deel uit zijn tweede pianotrio live vanuit de Mirizaal in Gent in 2024 door het Suzato Trio. Een en al emoties, deze 20e eeuwse muziek van de Oekraïense componist Boris Liachovsky. Het eerste en tweede deel uit zijn tweede pianotrio live vanuit de Mirizaal in Gent in 2024.

0: Amuse presenteert dit concertseizoen topartiesten. Zoals Victoria Mulova, Léa Desandré en Thomas Dunford, Olga Pashenko, Lucille Richardot, Margreet Keul en Benjamin Allard. Ontdek muziek van de middeleeuwen tot vandaag in een van de mooiste concertzalen van het land. Beleef het in Amuse. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord. Op het assiseproces in Brugge vraagt de aanklager levenslang voor de man die zijn 2 dochtertjes heeft vermoord. En in Frankrijk en in Franstalig België duurt het scholieren- en studentenprotest voort. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositiepartijen is vooral de middenklasse het slachtoffer van de nieuwe besparingen. Sisse Michiels volgt het debat in het parlement.
2: Uw streven naar een zwarte nul, die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan. Dat

0: De regering de rekeningen op orde heeft gekregen, dat maakt weinig indruk op Chris Janssens van Vlaams Belang. En ook Anders en PvdA kloppen op diezelfde nagel. Deze begroting treft vooral de middenklasse.
1: En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
2: En op het moment dat de inflatie naar 5% gaat, beslissen jullie om het leven voor heel veel mensen in Vlaanderen nog duurder te maken.
0: Ook bij Groen vooral kritiek, maar fractieleider Mieke Schouwvliegen had toch één lichtpuntje opgemerkt in de tabellen.
3: Na jaren aan van Groen verdwijnen eindelijk de subsidies op de olieraffinaderijen. Maar collega's, waarom stoppen jullie bij die raffinaderijen? Want in de context van deze grote besparingsoefening is dat gewoon een druppel op de hete plaat.
0: De regering krijgt straks uitgebreid de tijd om zich te verdedigen in een debat dat waarschijnlijk nog de hele namiddag zal doorgaan.
4: De Nationale Veiligheidsraad komt op dit moment samen over een plan tegen de toenemende bedreigingen op het Europese continent. In die raad zitten bevoegde federale ministers samen met veiligheids- en inlichtingendiensten. De afgelopen maanden is het aantal incidenten in Europa toegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig in Duitsland of de mogelijke aanslag afgelopen weekend op een Britse luchtmachtbasis. Minister van Defensie Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin willen dat ons land beter tegen die dreiging gewapend is.
5: We hebben nood, zoals in Duitsland, aan een plan tegen hybride dreiging. Dat moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten ervoor zorgen dat we kunnen attribueren. Zijn er dus, ja, wie zit erachter? En dat we daarnaast ook kunnen terugslaan met gepaste maatregelen.
6: Ik pleit voor een operationele platform voor onze diensten tegen deze hybride dreigingen. Het zou heel goed zijn om zeker te zijn dat we goede beelden van de zaken krijgen.
4: Op het assiseproces in Brugge zijn de pleidooien zo net afgelopen. Een aardappelboer uit Waardamme is er gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het assisehof moet nu nog zijn straf bepalen. Philip Heijmans in Brugge, de aanklager ziet geen verzachtende omstandigheden?
7: Nee, geen enkele. Het gaat om een gruwelijke moord op kinderen van 5 en 8 en een moordpoging op hun moeder. Daar moeten we als maatschappij een heel sterk signaal tegen geven, vindt de aanklager. En zijn ex-schoonfamilie moet ook tegen hem beschermd worden. Daarom vraagt de aanklager zowat de absolute maximumstraf, levenslang, waarvan hij minstens 20 jaar zou moeten uitzitten. En daarna nog een periode van 15 jaar waarin justitie hem extra kan opvolgen. De advocaat van de man vindt dat sterk overdreven. Die man is geen sadist. Hij zag zijn kinderen graag op zijn manier. Hij was ook een harde werker en toen zijn vrouw wilde scheiden, stortte zijn wereld in. Hij was de weg helemaal kwijt. Dus hij is niet het monster dat het parket en de media van hem gemaakt hebben. De man heeft zo pas het laatste woord gekregen. Hij zei, ik heb vreselijk veel spijt van wat ik gedaan heb. Ik kan de klok niet terugdraaien. Mijn schoonfamilie wordt niets verweten. Ze moeten niet bang zijn voor mij. En daarmee kunnen de rechters en de jury nu aan hun beraad beginnen.
4: Dankjewel, Philippe. In Wallonië protesteren scholieren opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik, waar er gisteren rellen waren, zijn verschillende scholen uit voorzorg dichtgebleven. Enkele honderden scholieren trekken van school naar school door de stad. Gunter Joossen met een verslag vanuit Luik.
8: Een chaotische ochtend hier in Luik. We vinden de scholieren vanmorgen aan het Atheneum Charles Roger, een van de scholen die wel open is vandaag. Vandaar trekken ze spontaan in groep verder naar de volgende school, kriskras over de weg, met veel lawaai, voetzoekers en af en toe steken ze vuurwerk af. De jongeren willen hun leerkrachten steunen, zeggen ze.
9: Soutenir aussi les professeurs qui font les grèves pour changer l'enseignement scolaire. On passe d'école à école juste pour essayer de faire comprendre le message.
10: Bah, c'est pour aider les professeurs. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
8: Volgens de politie is er voorlopig alleen verkeershinder waar de optocht voorbij komt. Er is tot nu toe geen sprake van vandalisme of geweld hier in Luik.
4: In de omliggende gemeenten zijn er ook verschillende protesten. In Herstal heeft de politie 18 jongeren opgepakt. Ook in Ans zijn schermutselingen gemeld. En ook in Frankrijk wordt er op verschillende plaatsen opnieuw gedemonstreerd tegen de toestand van het onderwijs. Uit voorzorg zijn daar 400 scholen gesloten. Maar op tientallen plaatsen loopt het protest opnieuw uit de hand. Veerle de Vos.
11: Voetzoekers en vuurpijlen worden afgevuurd op de politie in de buurt van Parijs. De brandweer rukt uit om brandjes te blussen die zijn aangestoken door boze scholieren. In Rennes, in Bretagne, chargeert de politie wanneer enkele tientallen gemaskerde jongeren verzamelen voor hun gesloten school.
12: Mais quoi? Je vais vous voir changer, c'est des gamins!
11: Overdreven geweld, vindt deze vrouw, voor jongeren die willen studeren in menswaardige omstandigheden.
12: Nous on est choqués par un tel déploiement par rapport à juste des jeunes qui essaient d'étudier dans des conditions dignes.
11: In veel klassen ontbreken zelfs tafels en stoelen, zegt deze scholier.
13: Dans les classes, on n'a pas assez de tables, on n'a pas assez de chaises. Enfin, ce genre de choses, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de ressources financières, etc.
11: Volgens de Franse minister van Onderwijs zijn de voorbije dagen meer dan 100 scholen zwaar beschadigd. Een oplossing voor het protest is nog niet in zicht.
4: En op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Winter. Ze was de snelste van een kopgroep van 4. Daarbij zat geen Belgische. Tess Moorman werd de eerste landgenote op de 10e plaats. Veel zon vanmiddag met hoge wolkensluiers en temperaturen rond de 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig en zacht, met 's morgens plaatselijk kans op mist. We begonnen met het debat in het Vlaams parlement over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. De oppositie is streng en spreekt van verbroken beloftes en zegt dat de Vlaamse middenklasse de besparingen zal betalen. Meer op vrtnieuws.be.
14: Verwonderd. Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara. Music Matters met Leenert Jolijn.
7: Welkom terug. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over Mozart met Sarah Bayen. Zij is onze gast vandaag in Music Matters. Maar we leggen eerst nog even onze badhanddoek uit met een Mozart op vakantie in Cuba.

De Romanza van Wolfgang Amadeus Mozart hier in een hedendaagse bewerking van de Cubaan Edgar Olivero met de Sarah Willis op horen en haar ensemble de Sarah Banda. Het Suzzato Trio is recent in muziek van Mozart gedoken voor hun nieuw album. Nog even en violiste Sarah Baijens vertelt er ons meer over. Hier al een kleine spoiler.

0: het laatste deel uit het vijfde pianotrio van Mozart, hier door het Suzzato Trio. Sarah Baijens is violiste bij dit trio, geen onbekende hier bij ons. Ze was een van onze twintigers in 2023 en met haar trio dan ook een van de winnaars van de Supernova-wedstrijd van 2024. Ze is ondertussen naast mij komen zitten. Sarah, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Muziek van Mozart kiezen, ik ben zelf muzikant, pianist. Voor je debuutplaat, ja, dat is toch echt wel een gedurfde keuze, zou ik zeggen. Het is niet dat de muziek van Mozart onbekend is, hè? Maar ja, waarom die keuze en dan ook waarom zijn pianotrio's?
1: Ja, met trio zijn wij al sinds 2022 actief. En ja, dan kwam er ook een moment dat de samenwerking met het label Evil Penguin begonnen is. En dan waren we ook aan het zoeken naar wat zouden we graag willen opnemen. Want dat is natuurlijk een groot project en dat moet iets zijn waar je echt gepassioneerd door bent. Mm-hmm. En ja, Mozart is sinds het allerbegin van trio een echte passie. Het was ook een van de eerste stukken. Trouwens, wat we net gehoord hebben, was een van de eerste stukken die we met trio samen gedaan hebben. En we merkten echt dat ja, elke keer opnieuw als we het repeteren of op concert spelen, het is altijd anders. En we ontdekken elke keer meer dingen in de partituur. En natuurlijk, ja, er wordt wel eens gezegd, Mozart is echt geniaal. En dat is ergens ook wel zo, maar zijn muziek is zo menselijk. En voilà, dus het is een echte passie geworden. En dan hebben we gezegd, wat kan er beter zijn dan Mozart opnemen? Maar het is inderdaad gedurfd.
0: Ja, dat is inderdaad heel gedurfd. Maar en dan ook zijn pianotrio's. Ja, er zijn natuurlijk veel bekendere werken van hem. Waarom denk je dat die pianotrio's minder vaak worden opgenomen en ja, minder dan zijn strijkkwartetten? Bijvoorbeeld, of zijn pianosonates. Is daar een reden voor?
1: Dat is eigenlijk een heel erg goede vraag. Dat is een vraag waar wij ook het antwoord naar blijven zoeken. Maar ja, de pianotrio's van Haydn zijn bijvoorbeeld heel erg gekend. Die worden ook heel vaak gespeeld. En het zijn er natuurlijk veel meer. Het zijn er 42 of zo, terwijl Mozart er maar 6 geschreven heeft. En, maar ja, het is fantastische muziek, maar door heel veel mensen wordt dat als minder waardig afgeschreven in zijn oeuvre. Okay. Daar is echt over geschreven, ook in verschillende biografieën. Dat vinden wij heel jammer, want daar zijn we niet mee akkoord.
0: Wel, dat is goed dat jullie dat dan opgenomen hebben. Voilà. Heel goed. Nu, ja, Mozart's muziek kan als luisteraar moeiteloos klinken. Gemakkelijk, zo gezegd. Ik weet dat, jij weet dat. Mozart's muziek is eigenlijk helemaal niet gemakkelijk om te spelen. Mm-hmm. Dus deel je ook die mening?
1: Ja, uiteraard. Maar ja, wat het moeilijk maakt is dat het zo enorm transparant is. Heel de tijd eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat ja, bij het minste onzuiverheden dat we dat echt kunnen horen. En heel vaak wordt Mozart gespeeld met witte handschoentjes aan, zeggen we dan. Van ja, je mocht er niet te veel mee doen.
0: Ja, niet te veel pedalen, bijvoorbeeld ook zien.
1: En ja, dat hebben we eigenlijk geprobeerd niet te doen. Om echt de mens achter de muziek te zoeken. En het is daarom dat we ook zoveel research hebben gedaan over de werken, over hem als persoon. En ja, ik denk dat we dat allemaal veel meer kunnen loslaten. En dan komt dat bij de mensen meestal ook beter binnen. Want soms klinkt dat zo op een podium, zoals ik al zei, met witte handschoenen aan. En dat is jammer, want daarvoor is het niet geschreven, denk ik.
0: Nee, inderdaad. Het is eigenlijk ook echt kamermuziek. Het is geschreven voor salons en zo verder.
1: Ja,
0: hè?
1: Dus,
0: voor een intieme sfeer. Ja, je hebt het net gezegd. Hij heeft 6 pianotrio's geschreven. Nu, jullie hebben een eerste deel af. Hè? 3 pianotrio's, maar het is ook niet gewoon 1, 2, 3. Jullie hebben voor een bepaalde volgorde gekozen. En waarom dan die volgorde?
1: Er zit een hele grote tijdspanne tussen het eerste trio en het laatste trio van Mozart. En die hebben we een beetje proberen tonen. Het eerste trio is namelijk geschreven in 1776.
0: Ja.
1: En pas 10 jaar later schreef hij het tweede trio. En dat is ook een enorm verschil in stijl. En dan ja, die nummer 5, een van de laatste trio's die hij schreef, is ook ja, een van onze eerste stukken. Dus wat kan er beter zijn dan dat ook op ons eerste album opnemen? Maar het is vooral die tijdspanne en dat verschil in stijlen dat we dachten dat echt wel heel erg mooi zou samenpassen op een cd.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Maar dan denk ik, jullie beginnen met pianotrio nummer 2 mm-hmm. en dan pianotrio nummer 1.
1: Ja.
0: Dus waarom dat dan?
1: Ja, piano nummer 2, het trio, heeft hij dus 10 jaar na de nummer 1 geschreven. Ja. En de nummer 1 was echt, komt echt nog uit een traditie van de begeleide sonaten, waarbij een professionele pianist eigenlijk komt improviseren en bij door amateurs, dus meestal violisten, cellisten, fluitisten, wordt begeleid. En dus meestal de cellist dubbelt de linkerhand van de piano en de violist of fluitist de rechterhand.
0: En, als de pianist improviseert, nee?
1: Wat blieft?
0: Moeilijk als die pianist improviseert om dan als cellist of violist die lijn te dubbelen. Hoe doe je dat dan?
1: Gewoon? Daarom net dat heel veel componisten uit die tijd die muziek hebben opgeschreven en ook echt de partijen van viool en cello uitgeschreven om het gemakkelijker te maken voor amateurs die meespelen. Mm-hmm. En dus natuurlijk is dit werk niet alleen dat, het is meer dan dat, maar het komt duidelijk nog uit die traditie. En dan 10 jaar later, toen hij het tweede trio schreef, waren er heel veel veranderingen geweest in de instrumenten. Dus zowel de pianoforte was veranderd, mm-hmm. Maar ook de bogen van de viool en cello. En dus er was veel meer mogelijk qua verschil eigenlijk. En het tweede trio begint dus ook met een grote pianosolo. En dat is heel erg vreemd voor
0: ongewoon,
1: die tijd.
0: Heen.
1: Ja, heel erg ongewoon. En hij heeft dat trio echt geschreven uit eigen artistieke inspiratie. Hij heeft dat niet gedaan in opdracht van iemand. Mm-hmm. Niet voor geld, niet voor het publiek te pleasen. Hij heeft dat echt voor zichzelf gedaan. En het laatste deel daarvan is het prachtigste voorbeeld van hoe fantastisch dat trio is. Namelijk dat in de minore variatie van het laatste deel komt er zo'n fantastisch contrapunt dat zelfs Beethoven dat heeft uitgeschreven om te kunnen bestuderen, omdat dat zo nieuw mm-hmm. en zo prachtig. En voilà, wij zijn dus gewoon kei fan van die nummer 2. Ja. En daarom staat hij eerst op de cd. Lang verhaal kort.
0: Oké, okay. Dus als je geen geld geeft aan Mozart en hem gewoon de vrije loop laat gaan, is het eigenlijk nog fantastischer dan dat hij eigenlijk is.
1: Ik denk van wel, ja.
0: Nu, er zit 10 jaar tussen dat eerste pianotrio en dat tweede. Ligt daar een reden achter? Heeft dat een bepaalde reden waarom dat hij 10 jaar effectief niks gedaan heeft en dan opeens op 2 jaar tijd was het die 5 andere pianotrio's geschreven heeft?
1: Ja, we hebben door al zijn brieven gefietst en we hebben daar niks over teruggevonden van een reden. En hij is natuurlijk heel actief geweest in die 10 jaar, dus dat is een heel erg goede vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat de eerste nog van die, accompanied sonata traditie mm-hmm. komt. En dat toen hij zijn nieuwe piano had aangeschaft, die dus veel meer en andere mogelijkheden had dan ervoor. Ik denk dat dat hem misschien geïnspireerd kan hebben om terug pianotrio's te schrijven. Maar dat is niet bewezen. Dat is echt mijn eigen visie daarover. Dus don't come at me. Voilà.
0: Oké. Okay. Dat is misschien voer voor later. Hè. Misschien komen we er dan toch nog wel op uit, op de waarheid.
1: Ja,
0: waarom?
1: Misschien,
0: hè. Nu, jullie spelen Mozart voor jullie debuutalbum, maar jullie gaan normaal gezien met het trio wel wat breder. Hè. Mm-hmm. Muziek van Ravel, Schumann, Lili Boulanger en ook nog een paar andere minder bekende componisten. Mm-hmm. Hoe bepaal je dat als trio om de muziek te vinden waar je op wilt werken? Want ik veronderstel dat je 3 verschillende persoonlijkheden bent.
1: Ja,
0: en hoe gebeurt dat? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, we zijn, zoals je zegt, alle 3 heel verschillend. En dat is ook altijd het boeiendste aan kamermuziek, dat er 3 verschillende meningen zijn. Maar dat komt dus ook gepaard met verschillende smaken in muziekkeuzes. En meestal voelen wij dat al vanaf het begin dat we aan een stuk werken van hier zijn we echt alle 3 super geïnteresseerd en dat is echt ons ding. En soms zegt iemand, dat is niet voor mij. Dat gebeurt best vaak. Maar wanneer het gebeurt dat we alle 3 even enthousiast zijn, dan is dat echt een magisch moment. En dat is bij Mozart zo gebeurd.
0: Ja. Oké, dus het gebeurt wel vaker dan minder vaak. Dat jullie wel...
1: het gebeurt wel vaker. Ja.
0: Gelukkig, hè? Anders zou het trio niet meer bestaan. En jullie zijn nog maar net begonnen. Oké, Sarah, jullie waren de winnaar, of een van de winnaars van het concours van Supernova in 2024. Hoe was dat voor jullie? Kan je daar iets meer over vertellen? Heeft dat deuren geopend?
1: Maar is al 2 jaar geleden.
0: Ja, 2024. Bijna 3 jaar.
1: Ja, voor ons, dat was een supergoeie ervaring. Niet alleen de wedstrijd zelf, want een wedstrijd motiveert je altijd om echt tot in de puntjes voorbereid te zijn voor iets. Daar ga je altijd enorm van vooruit. Maar het is vooral ook nadien, ja, ik ben hier op Clara geweest, redelijk vaak. We hebben heel wat concerten mogen spelen. En ja, dat geeft u een push, ja, die echt wel heel erg nuttig kan zijn voor een beginnend ensemble, denk ik. Ja.
0: Oké, mooi. Sarah, dankjewel voor ons gesprek. We gaan moeten afronden, denk ik. Ja, het nieuwe album verschijnt vandaag, hè, bij Evil Penguin Classic. Heel spannend. Dus ja, het eerste, het vijfde en het tweede pianotrio van Mozart met je Suzzato trio. Ja, jullie hebben er trouwens ook nog een heel mooi artikel bij gekregen in de Standaard over het nieuwe album. Misschien heb je het al gelezen?
1: Ja, ik waarschijnlijk heb het deze ochtend gelezen.
0: Mooi. Ja, en dus nu nog wachten op die andere pianotrio's, op dat tweede volume. Mm-hmm. Heb je al een idee wanneer dat gaat uitkomen? Of zijn jullie nog volop bezig met...
1: We zijn het nog aan het plannen. Ofwel nemen we het over een jaar op, ofwel anderhalf. Dus waarschijnlijk komt het... Ja, ten laatste over 2 jaar uit, zou ik zeggen.
0: 2028 ongeveer.
1: Zoiets, ja.
0: Oké. Alleszins heel veel succes ermee.
1: Dank je.
0: Wij horen ze hier nog eens. Sarah Baeyens, Mico Pablo en Marc-Jan Popiel. Samen zijn ze het Suzzato Trio. In muziek van Mozart natuurlijk.

0: Allegretto uit het tweede pianotrio van Mozart hier door het Suzzato Trio. Staat op hun debuutalbum dat vandaag in de rekken ligt en wij geven er ook een paar weg. Laat uw naam en uw adres achter op het Clara kanaal in de app van VRT Max. En dan ook voor de jonge muzikanten die luisteren.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Spelen jullie in een kamermuziekensemble? Zijn jullie professionals in spe? Wel, dan kan je je nu inschrijven voor het Supernova-concours. Sarah Bynes zei het daarnet al tijdens het interview. Haar trio Suzzato was in 2024 een van de winnaars. En wat krijg je als winnaar? Een Belgisch concerttournee. Heel veel media-aandacht en airplay op Clara en Muziek 3. Rep je dus als de bliksem naar de website van het Clara Festival. Daar kan je je inschrijven nog tot en met 5 november.

Sarah Baaiens, onze gast vandaag in Music Matters, kreeg met haar trio coaching kamermuziek van Guy Danelle. We hoorden hem hier op cello samen met zijn kwartet in het eerste deel uit het zesde strijkkwartet van Dmitri Shostakovich. Er staan weer een heleboel mooie namen op de affiche van Bozar dit najaar. En één ervan is Cecile McLaurin-Salvant. Ze is Amerikaans, zingt jazz als geen ander en is op dit moment aan het rondtoeren met een nieuw project. Allemaal ballads binnen één groter geheel.

De New York Times plaatste haar in één adem met Billie Holiday, Sarah Vaughan en Ella Fitzgerald. Drie keer kreeg ze de Grammy voor Best Jazz Vocal Album, Cecile McLaurin-Salvant. We hoorden haar hier samen met het Metropole Orchestra onder leiding van Jules Buckley in Lush Life, muziek van Billy Strayhorn. Het is maar een fractie van Salvant, haar nieuw album With Every Breath I Take. En dat nieuw album, dat project, brengt ze bij ons ook op de planken op 19 november in Bozar met het Belgian National Orchestra. En november is ook de maand waar het te doen is in Bozar rond John Coltrane. Een heleboel concerten staan op het programma rond het jazz-icoon op sax.

John Coltrane zou 100 jaar geworden zijn dit jaar. Daarom ging Branford Marsalis de studio in met zijn kwartet en zangeres Diane Reeves. En dat werd hun nieuw album Dedicated to You. Een heel eerbetoon aan Coltrane en tegelijkertijd ook onze keuze van Clara van vorige week. Marsalis hier op sopraansax samen met de pianist van het kwartet Joey Calderazzo in een van de tracks van op dat album Central Park West. Music Matters loopt stilaan op zijn eind. Kathleen brengt na 2 uur een ode aan de muziek in ons nieuw programma Ode de Vie. En wij doen dat hier tegelijk ook nog. L'Île Joyeuse van Claude Debussy met Alain Planis aan de piano. Een heel mooie start van het weekend.

0: is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Mechelen is een basis- en middelbare school ontruimd na een bommelding. 1700 leerlingen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De bommelding gebeurde telefonisch rond de middag. Alle afdelingen van de Ursulineschool zijn uit voorzorg ontruimd, omdat het niet duidelijk was welk deel van de school geviseerd werd. De Nationale Veiligheidsraad komt op dit moment samen over een plan tegen de toenemende bedreigingen op het Europese continent. In die raad zitten bevoegde federale ministers samen met veiligheids- en inlichtingendiensten. De afgelopen maanden is het aantal incidenten in Europa toegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig in Duitsland of de mogelijke aanslag afgelopen weekend op een Britse luchtmachtbasis. Minister van Defensie Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin willen dat ons land beter tegen die dreiging gewapend is.
1: We hebben nood, zoals in Duitsland, aan een plan tegen hybride dreiging. Dat moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten ervoor zorgen dat we kunnen attribueren, wie zit erachter, en dat we daarnaast ook kunnen terugslaan met gepaste maatregelen.
2: Ik pleit voor een operationele platform voor onze diensten tegen deze hybride dreigingen. Dat zou heel goed zijn.

0: zijn om zeker te zijn dat we goede beelden van de zaken krijgen.
1: Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositie wordt vooral de middenklasse getroffen. Het gaat dan over de vele besparingen, onder andere op de kinderbijslag en subsidies, en de verhoging van registratierechten. Maar volgens minister-president Matthias Diependalen is er geen andere optie dan pijnlijke maatregelen nemen.
2: Dat is geen gemakkelijke opgave, hè? Iedereen hier achter mij zou heel graag doen van wat de oppositie ook graag doet. En begrijpelijk, dat is uw taak. Maar allemaal maar doen alsof het allemaal mogelijk is om te combineren. En meer uitgeven. En minder belastingen. En meer investeren. Doe maar op. Dat gaat niet, dat lukt niet. En daar willen wij eerlijk over zijn en dat ook uitleggen aan de Vlamingen.
1: In Zweden krijgt oud-premier Magdalena Andersson een tweede kans om een regering te vormen. De Sociaaldemocraten gaf maandag nog op, omdat links en het centrum het niet eens raakten. Haar linkse blok won de verkiezingen vorige maand nipt met 176 zetels tegen 173 zetels voor rechts en extreemrechts. Andersson moet uiterlijk op 12 oktober verslag uitbrengen. In Zweden zijn er maximaal 4 pogingen om een regering te vormen. Mislukken die allemaal, dan volgen er nieuwe verkiezingen. Veel zon vanmiddag met hoge wolkensluiers en temperaturen rond 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig en zacht, met 's morgens plaatselijke kans op mist. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd.
4: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
5: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian Radio speaking to all of you.
4: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Morgen namiddag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
3: De Vie met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen of goedemiddag, liever. Heel fijn dat u luistert. Tot 6 uur houd ik u gezelschap met veel kleurrijke muziek. Ik heb onder andere een concerto mee van de Venezolaanse componist Gonzalo Grau. We trekken naar Hamburg voor een glaasje Alsterwasser aan het Alstermeer. Op de tonen van de Alster-ouverture van Georg Philipp Telemann. En wat hebben Mozart en Cuba met elkaar gemeen? Horniste Sarah Willis geeft ons het antwoord. En verder ben ik natuurlijk ook benieuwd naar uw eau de vie. Muziek waar u instant een goed gevoel bij krijgt. Muziek die u opzet als u een opkikker nodig heeft. Aarzel niet om mij iets te laten weten. eaudevie@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max. Intussen brengt pianiste Jorun Bradley ons in hogere sferen. Dat mogen we gerust letterlijk nemen. Hier is muziek van Anna Lindemann in High Spirits.

0: Hij was de zoon van een arts uit Sierra Leone. Zijn moeder was Engels, Samuel Coleridge Taylor. Taylor was zo geboeid door zijn Afrikaanse roots dat hij regelmatig Afrikaanse elementen verwerkte in zijn composities. Of beter, wat hij zelf dacht dat Afrikaans klonk. Zoals hier in zijn African Suite, een werk dat hij componeerde toen hij 23 was. Het Chineke Orchestra speelde er een wals uit. Een geestig lied nu van Charles Villiers Stanford, The Little Admiral, uit zijn Songs of the Fleet, over een jongetje dat in zijn verbeelding admiraal speelt. In zijn gedachten ziet hij zichzelf al het bevel voeren over een hele vloot. Bariton Gerald Finley.
1: Stand by to reckon up your battleships. 10, 20, 30, there they go. Brag about your cruisers like leviathans. A

Ik weet niet waar u als kind van droomde. Misschien zag u zichzelf wel de wereld rondvaren. Net als de jongen in The Little Admiral uit Songs of the Fleet van Charles Villiers Stanford. We hoorden bariton Gerald Finlay samen met het National Chorus of Wales en het BBC National Orchestra of Wales. En dat allemaal onder leiding van Richard Hickox. Muziek nu van een echte admiraal, Jean Krah. Krah combineerde een carrière in de marine met het componeren van klassieke muziek. Op zijn schepen liet hij zelfs een aangepaste piano installeren, zodat hij ook op zee kon blijven schrijven. Een bijzonder leven. Van Krah horen we nu twee delen uit zijn suite en duo.

Juliette Hurel op fluit en Marie-Pierre Langlamet op harp, met twee delen uit de suite en duo van Jean Krah. Of Krah dit op zee componeerde, weet ik niet. Hij was natuurlijk niet altijd onderweg, maar toch veel. Als marineofficier voer hij naar Amerika, de Caraïben, Afrika en dichterbij huis. Ook op de Middellandse en de Adriatische Zee. En ja, misschien leerde Krah tijdens zijn zeereizen wel de volgende muziek kennen. Duerme Negrito, een wiegelied uit Zuid-Amerika van Atahualpa, of Atahualpa liever, Yupanqui.

0: Uit een keuze van Clara, ensemble Mavis met Duerme Negrito van Atahualpa Yupanqui. Echte feel-good muziek. Welke plaat zet u trouwens op als u een opkikker nodig heeft? Een plaat waar u instant een goed gevoel bij krijgt? Of die u helpt rechtkrabbelen wanneer het allemaal eventjes tegen zit? Een plaat ook die net dat beetje extra energie geeft bij een dip. Laat maar weten, odevie@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max. Uit alle inzendingen pik ik er eentje of twee uit. En de suggesties die vandaag niet aan bod komen, die hou ik bij. En wie weet duikt uw keuze dan wel op in een volgende Odevie.
1: Odevie met Kathleen van Bavel.
0: Intussen trekken we naar Venezuela met de Venezolaanse componist Gonzalo Grau. Die componeerde rond 2022 Odisea, een concerto voor cuatro en orkest. En een cuatro, dat is het nationale instrument van Venezuela. Het gaat hier om een soort van kleine gitaar met vier snaren. U kan zich misschien wel indenken dat dit een kleurrijk werk moet zijn, en dat is het ook. Odisea is opgevat als een denkbeeldige reis door Venezuela. Onderweg horen we volksdansen, Afro-Venezolaanse ritmes en feestelijke straatmuziek. Een avontuurlijk concerto, dat is wel het minste wat je kan zeggen van dit stuk. Vorig jaar zette quattrospeler Jorge Glem dit concerto op plaat. En hij werkte daarvoor samen met het Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela, onder leiding van Gustavo Dudamel. Hier zijn ze met Odisea van Gonzalo Grau.

Een kleurrijk concerto, dat is wel het minste wat je kan zeggen van dit werk. Een concerto diep geworteld in de tradities van Venezuela, maar tegelijkertijd ook een beetje thuis in de wereld van de klassieke muziek. Odissea was dat van Gonzalo Grau met Jorge Glem op cuatro, dat is een kleine gitaar, en het Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela. En dat allemaal onder leiding van Gustavo Dudamel. En dan laten we Venezuela achter ons en reizen verder door naar Argentinië, naar de warme muziek, de warme melodieuze muziek van Carlos Guastavino, ook wel de Schubert van de Argentijnse Pampa genoemd. Sergio Tempo en Nelson Freire spelen van hem Bailecito.

Maar daarnaast speelde hij ook graag muziek uit zijn thuisland Brazilië, zoals hier in zijn album Brasileiro, dat hij uitbracht in 2012. We hoorden daaruit Vals Elegant, Marocca en Congada van Francisco Mignone, na Heitor Villa-Lobos, een van de belangrijkste Braziliaanse componisten. Sarah Willis is hoorniste bij de Berliner Philharmoniker. Maar naast het spelen in orkest heeft ze nog wel wat meer pijlen op haar boog. Zo bracht ze in 2020 een album uit, Mozart y Mambo, waarin ze klassieke hoornmuziek van Mozart combineert met traditionele Cubaanse dans- en volksmuziek. Dit is een fragment uit dat album.

Hij speelde al piano toen hij 3 jaar oud was. Wonderkind, pianist Nelson Freire. Hij overleed 5 jaar geleden op zijn 77ste in zijn huis in Rio de Janeiro. Freire speelde graag Chopin, Beethoven, Schumann, Debussy en Liszt.

0: Uit het album Mozart in Mambo, horniste Sarah Willis en haar ensemble Serenade, met een bijzondere bewerking van Eine kleine nachtmuziek van Mozart. Sarah Willis is gek op salsa dansen. Die passie bracht haar naar Cuba en daar kwam ze in contact met het Havana Lyceum Orchestra. Willis was zo verrast door dat orkest, de frisheid en de passie waarmee ze klassieke muziek brengen, dat ze zich afvroeg of het geen goed idee zou zijn om Mozart met Cubaanse muziek te combineren. En zie daar. Intussen heeft Willis nog 2 vervolgalbums opgenomen, Mozart in Mambo 2 en 3. Voor wie daar meer over wil weten, er bestaat een documentaire over van ongeveer een half uurtje. Mozart in Mambo, A Cuban Journey with Sarah Willis. Die vind je gewoon terug op het net via YouTube.
1: Eau de vie.
0: En daarmee zijn we bij Mozart zelf beland. Ik heb van hem zijn 18e pianoconcerto mee. Het volledige concerto in 3 delen in een opname van Il Gardellino en Olga Paschenko.

Toen Mozart in de jaren 1780 in Wenen kwam wonen, moest hij daar zijn eigen boontjes weten te doppen, los van een broodheer. Een van de manieren om geld te verdienen was intekenconcerten organiseren. En ja, dat principe was vrij eenvoudig. Muziekliefhebbers betaalden vooraf een abonnement of intekening voor een reeks concerten. Met dat geld kon Mozart dan een zaal huren, muzikanten betalen en nieuwe werken laten uitvoeren. Een soort van 18e-eeuwse crowdfunding. In die periode schreef Mozart zijn 18e pianoconcerto. We hoorden een opname met Olga Paschenko aan de pianoforte en Il Gardellino. Die zijn trouwens bezig met de opname van alle pianoconcerti van Mozart. En dan trekken we richting Schotland met een van de 25 Schotse liederen van Ludwig van Beethoven. Van hem luisteren we nu naar The Sweetest Lad Was Jamie, over een lieve jonge Jamie, de zoetste, de liefste, die naar de oorlog moest vertrekken en daarmee menig hart brak. Bariton Wolfgang Holzmaier.

Ja, mooi hè. Sunset van Ludwig van Beethoven uit zijn 25 Schotse liederen. Hier met bariton Wolfgang Holzmaier en het trio Wanderer. Een van mijn lievelingsliederen, althans toch van Beethoven. En Clara Schumann is er ook bij vandaag. Het Intercontinental Ensemble speelt van haar twee romances.

Het Intercontinental Ensemble met twee romances van Clara Schumann. En intussen werd het bijna 4 minuten voor, of 6 minuten voor vier liever. Straks laat ik een paar verzoeken horen van luisteraars en heb ik ook de volledige Alster-ouverture mee van Georg-Philipp Telemann. Dat is een suite waarvoor Telemann zich liet inspireren door het Alstermeer in Hamburg. Daar hoort eigenlijk een glaasje Alsterwasser bij, een specialiteit van de stad, samengesteld uit bier en citroenlimonade. Maar eerst heb ik nog muziek voor u van Isaac Albéniz. Raphaël Feuillatre speelt van hem nog Asturias uit zijn Spaanse suite.

0: prachtig. Toch? Eeuwenoud en nog steeds even indrukwekkend. Dat is Brugge. Beleef de mooiste muziek in de mooiste stad. Kom naar Iedereen Klassiek in Brugge. Op zaterdag 31 oktober. Tickets en info bij Clara op VRT Max. Met de muzikale steun van KBC Private Banking.
1: Articulate this small note with care and with time.
2: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
1: Good, wonderful. This is nice.
2: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
1: Ja, yeah, I was amazed about the warm welcome.
2: Mahler 3 door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vanavond vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De man uit Waardamme die zijn twee dochtertjes heeft vermoord, moet levenslang naar de cel. Dat heeft het Assisehof in Brugge beslist. Filip Heijmans, het Assisehof heeft daar niet lang voor nodig gehad, blijkbaar.
4: Nee, na amper een uur waren ze al klaar. Ze hebben geen enkele verzachtende omstandigheid gevonden. De man was niet depressief. Hij vermoorde zijn dochtertjes en probeerde zijn ex-vrouw te vermoorden alleen om zich op haar te wreken omdat ze wilde scheiden. En daarvoor moest zelfs zijn vaderliefde wijken. De man is ook op dit ogenblik nog altijd erg gevaarlijk, zegt het Hof. De voorzitter, opvallend trouwens, spoorde hem ook aan om zijn ex-schoonfamilie nu verder met rust te laten. En om al die redenen krijgt hij de zwaarste straf, levenslang, met nog een extra periode van 5 jaar waarin justitie hem kan opvolgen. Hij kan voor het eerst zijn voorwaardelijke vrijlating vragen na 15 jaar. Die termijn heeft het Assisehof niet langer gemaakt. De man zelf gaf geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde. Bij zijn ex-vrouw en haar familie was de tevredenheid wel groot.
3: Dankjewel, Filip. In Mechelen zijn de schoolgebouwen van de basis- en de middelbare school Ursuline opnieuw vrijgegeven. De gebouwen werden ontruimd na een bommelding vanmiddag. Leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt. Dat vertelt scholier Bieder van het tweede middelbaar.
5: We waren in Drifter en dan waren wij klaar met eten. We waren naar boven gegaan. Ja, en dan hoorden wij het alarm en iedereen was zo aan het roepen, net als rillen. En dan had de leerkracht gezegd dat dat niet echt was om ons te kalmeren. En dan was iedereen naar buiten gegaan, waren we naar de kerk gegaan. En ja, dan had ze gezegd dat er een bommelding was en zo.
3: Alle leerlingen zijn intussen naar huis. De federale politie controleerde ruim 200 lokalen met 3 explosieve honden. Er loopt nog een onderzoek naar degene die de bommelding deed. Een 500-tal mensen hebben deze voormiddag deelgenomen aan de leerlingenprotesten in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij zijn 9 mensen gearresteerd. Volgens de politie hebben jongeren geprobeerd de ingang van verschillende scholen te forceren, hebben ze straatmeubilair omvergeworpen en met stenen naar politieagenten gegooid. Ook verschillende winkels hebben schade opgelopen. In Beaux-Arts in Brussel opent vandaag een expo met zo'n 120 schilderijen van Jean Brusselmans, een kunstenaar die actief was in de eerste helft van de 20e eeuw, vooral in Dilbeek en in Brussel. Hij had een heel eigen stijl en experimenteerde.

0: eerder graag. Dat zegt curator Anne Geraerts van Bozar.
1: Zijn spel met de verf, dat is ongelooflijk. Die luchten die er echt op liggen in dikke, pasteuze klodders. De golven idem dito, of de manier waarop hij bijvoorbeeld bloesems in dikke knopjes verf op het doek legt. Maar op andere plaatsen schildert hij dan heel glad. Soms is het schetsmatig, dus je ziet hem eigenlijk experimenteren met die verf binnen soms hetzelfde werk.
0: De tentoonstelling Jean Brusselmans in Bozar is te bezoeken tot eind januari. Bozar kreeg gisteren te horen dat het geen Vlaamse subsidies meer krijgt. En John de Wilde, de laatste van de originele Strangers, is overleden. De Strangers, de iconische muziekgroep uit Antwerpen, maakte liedjes in het Antwerpse dialect, waaronder ook dit, het officieuze Antwerpse volkslied.

0: De Strangers kenden hun hoogtepunt in de jaren 70 en 80. John de Wilde is 93 geworden. Veel zon vanmiddag, hoge wolkensluiers ook en temperaturen rond 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig en zacht met 's morgens plaatselijk kans op mist. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara. Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
2: Goedemiddag. Ik riep daar straks op naar uw eau de vie, die ene plaat waar u instant goedgezind van wordt. Voor Jeff is dat het Vivace uit Bach's Concerto voor twee violen. Muziek die opkikkert, schrijft hij. Muziek waarin hij bijna het goddelijke ontmoet. Tegelijkertijd ingewikkeld en eenvoudig.

Muziek van Johann Sebastian Bach, het Vivace uit zijn concerto voor twee violen met Isabelle Faust en Bernard Vork, die hier ook Vork die dirigeerde hier ook die Academie für Alte Musik Berlin, een verzoek van Jeff. Vrijdag is genoemd naar Freya, de Noorse godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Daarom dat ik in Eau-de-Vie graag plaats maak voor muziek rond de liefde. Zoals hier bijvoorbeeld in Je vole amour van Jean-Philippe Rameau. Een aria waarin het hoofdpersonage reikhalzend uitkijkt naar een ontmoeting met haar geliefde Sandrine Pillaud.

Bijzonder kleurrijk georchestreerd Je vole amour uit Les Paladins van Jean-Philippe Rameau met sopraan Sandrine Pillon en La Paladin onder leiding van Jérôme Coria. Les Paladins, dat is een opera die het verhaal vertelt van Argie en Attis, twee geliefden die door een bemoeizieke voogd uit elkaar worden gehouden. Gelukkig schieten een tovenaar en een groep dolende ridders hen te hulp met een happy end als gevolg. En ook, er zijn ook heel wat komische verwikkelingen in te horen en te zien. Er zijn maar weinig wereldsteden die een meer midden in hun stad hebben. Hamburg is zo'n plek. De binnenalster en de buitenalster vormen er al eeuwenlang het kloppende hart van de stad. Ook Georg Philipp Telemann, die jarenlang muziekdirecteur was van Hamburg, liet zich inspireren door de Alster. Vooral dan in zijn Alster-ouverture, een suite waarin hij het meer schildert en ook de omgeving van het meer in 11 kleurrijke taferelen. We horen onder andere een groet van de godin Pallas, een echo over het water, klokken die over de stad klinken, zwanen op het meer, kraaiende vogels, kwakende kikkers, het volkse leven met doedelzakken. Er passeren ook herders en nimfen. Kortom, Telemann op zijn best.

0: De Alster is voor Hamburg, wat de Theems is voor Londen of de Seine voor Parijs. Telemann liet er zich door inspireren in zijn Alster-ouverture. Een prachtige suite in 11 delen, hier in een uitvoering door die Académie für Alte Musik Berlin.
1: Eau de vie, met Kathleen van Bavel.
0: En ik vroeg daarnet of daarstraks via eau-de-vie@clara.be of met een berichtje via VRT Max naar uw muzikale eau-de-vietjes. Muziek die instant een goed gevoel oproept of die zwier geeft aan uw dag. Voor Ludo is dat Pur Timiro van Claudio Monteverdi uit diens opera L'Incoronazione di Poppea. De allermooiste ode aan de liefde die er bestaat, schrijft hij. Want uiteindelijk is liefde het belangrijkste in een mensenleven. Hij vindt dit bovendien een van de mooiste stukken ooit geschreven. Eenvoudig, sober en recht naar het hart. En ook het verhaal erachter maakt de muziek bijzonder menselijk. Ik heb hier een versie van die aria met de stemmen van Anne-Sophie van Otter en Sandrine Pio, Pur Timiro.

Rolf Lislevand met een chaconne van Robert de Vizé. En dan heb ik nog Luigi Boccherini voor u. Het menuet uit zijn strijkquintet in A, Folías de España. Met Rafael Fe op cello en het Karski-kwartet.

0: Van verstilde bewegingen tot stuwende finales. Laat je bij Bozar meeslepen door de overweldigende kracht van een symfonieorkest. Met Cleveland Symphony Orchestra, Camerata Salzburg en het City of Birmingham Symphony Orchestra. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De man uit Waardamme die zijn twee dochtertjes heeft vermoord, krijgt levenslang. De oppositie in het Vlaams parlement vindt dat de middenklasse geviseerd wordt in het begrotingsakkoord. En in Spanje is het regeringsvoorstel om huurders beter te beschermen weggestemd in het parlement. Het Assisehof in Brugge heeft een aardappelboer uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. De rechters en de jury zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. Vanuit Brugge, Filip Heijmans.
2: Amper een uur hadden de jury en de rechters nodig om tot een uitspraak te komen. Ze vonden alleen levenslang passend voor de gruwelijke feiten.
3: De beschuldigde wist dat Maud en Ona er zich van bewust waren dat zij door hun vader werden gedood.
2: Dat de man zijn ex-vrouw en haar familie vanuit de gevangenis nog lastig viel, bewijst voor het hof dat hij nog gevaarlijk is.
3: Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Mocht ooit vastgesteld worden dat u vanuit de gevangenis de familie nog lastig valt, dat vooruitzicht nog veel kleiner zal zijn.
2: Volgens advocaat Christian van den Bussen zijn de ex-vrouw en haar familie erg opgelucht.
4: Die mensen dragen een rugzak vol tranen. En ja, voor het eerst is dat toch een beetje een glimlach vandaag die verschijnt.
2: De man aanvaardt zijn straf, zegt advocaat Chris Vinke.
5: Hij is niet naar hier gekomen met het idee van ik ga een straf hebben van 25 of 30 jaar. Het zou mij zelfs niet verwonderen dat hij nooit de invrijheidstelling vraagt.
2: Zelf toonde hij geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde.
3: De beschuldigde mag weggebracht worden.
1: Ex-politica Sihem El-Kawakibi vraagt de vrijspraak op haar proces over subsidiefraude. El-Kawakibi staat terecht omdat ze geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap niet zou hebben gebruikt voor haar sociaal dansproject, maar voor haar privébedrijven. Zij zelf zegt dat ze geen slechte bedoelingen had. Het dansproject was volgens haar te snel gegroeid en daardoor kon ze de boekhouding niet meer bijhouden. Ook haar partner staat terecht voor die fraude. Het parket vraagt voorwaardelijke straffen. In het Vlaams parlement wordt al de hele dag gedebatteerd over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositiepartijen is vooral de middenklasse het slachtoffer van de nieuwe besparingen. Een verslag van Sisse Michiels.
6: Maar allemaal maar doen alsof dat het allemaal mogelijk is om te combineren. En meer uitgeven. En minder belastingen. En meer investeren. Doe maar op. Dat gaat niet, dat lukt niet.
7: Volgens minister-president Matthias Diependalen is het onmogelijk om geen pijnlijke maatregelen te nemen. Maar Stefanie Doze van Anders die vindt dat er wel degelijk alternatieven zijn.
8: Weten wie dat wij willen dat het voelt, hè? Dat is de vette staat. Ik lees in de tabellen dat er 155 miljoen wordt bespaard op onszelf. Dat is 0,23% van die begroting.
7: De linkse oppositie viseert vooral vooruit. Jos Daze van PVDA.
9: Al die gebroken beloftes die jullie de afgelopen jaren op sociale media hebben gegooid, rond het kindergeld, rond de renovaties.
7: Vooruit minister Melissa de Prater, die kan zich niet.

0: niet vinden in die kritiek.
1: Hier staan maatregelen in voor ons klimaat die net zorgen dat het beter wordt, die geen impact hebben op mensen, maar zelfs dan is het niet goed. Allee, doe een keer een beetje ernstig.
0: Ook de besparingen op welzijn en de gemeente die komen hier straks nog aan bod.
2: De verwachte jaarfactuur voor energie ligt in oktober ruim 900 euro hoger dan in maart. Dat blijkt uit een analyse door onze redactie van de contracten in de V-test, de Vlaamse prijsvergelijker. De contracten van maart waren nog gebaseerd op de prijzen van februari. Toen was er nog geen sprake van een blokkade van de olie- en gasuitvoer uit de Perzische Golf. Sindsdien zijn vooral de gasprijzen gestegen. Sinds maart kwam er ruim 50% bij. Voor elektriciteit is er een stijging van zowat 20%. Dat zijn gemiddelde. De verschillen tussen de leveranciers zijn groot. Hoe dan ook, wie in maart zijn energieprijs vastklikte in een vast contract, heeft een goede zaak gedaan. De G7-landen, de groep van de 7 belangrijke industrielanden, gaan 100 miljoen vaten olie vrijgeven uit hun reserve. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. De vrijgave van de olie wordt gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap. Volgens Macron moet de ingreep de prijs van olie doen dalen. De vrijgave van de olie gebeurt op vraag van de Amerikaanse president Trump. Die vreest dat de hoge olieprijs het resultaat van zijn partij in de komende tussentijdse verkiezingen negatief zal beïnvloeden. Het Spaanse parlement heeft 2 woondecreten van de Spaanse regering verworpen. De woondecreten moesten huurders beter beschermen tegen uithuiszettingen en de hoge huurprijzen. Ze kwamen er na het grote protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. Mieke Strings, waarom heeft het parlement tegengestemd?
3: Wel, de Spaanse regering is een minderheidsregering. Die is dus afhankelijk van de steun van andere partijen in het parlement. En de grootste gedoogsteunpartner is de Catalaanse partij Junts van Carles Puigdemont. En die heeft tegengestemd samen met de rechtse oppositiepartijen. Want volgens Junts zouden eigenaars van woningen lijden onder die decreten en bijvoorbeeld veel moeilijker wanbetalers kunnen uit hun huis zetten.
2: Ja, en wat moet er nu gebeuren?
3: Ja, er was al veel protest in Spanje met tentenkampen in Madrid en in andere steden. Nu, die manifestanten zijn nu bijzonder boos en roepen op tot betogingen en een algemene staking. En de Spaanse premier Sanchez zal dit weekend beslissen of er ook vervroegde verkiezingen komen.
2: Dankjewel, Mieke. Het laatste originele lid van de Antwerpse groep The Strangers is overleden. John de Wilde, hij werd 93. Een portret door Alain de Korte.
4: Daar wilde win nu wel een mengt.
5: In de Navy van Village People is het origineel De Strangers ten voeten uit op een bekend nummer een tekst in het Antwerps dialect brengen. Ook over Antwerpen zelf maakten ze zo'n liedjes. De Strangers werden in 1952 opgericht door Alex Boeien, Paul Balancé, Gus Torres en dus ook John de Wilde. In 2002 werden John & Co. opgenomen in de eregalerij van Radio 2. En ze schreven ook het officieuze Antwerpse volkslied op de tonen van Si tu t'appelles Mélancolie van Joe Dassin.

0: En op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. Driessen moest enkel de Spanjaard Hector Alvarez en de Pool Jan Jakovic voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het wereldkampioenschap voor belofte in het Canadese Montreal. Vannacht licht bewolkt, maar tegen de ochtend lokaal kans op mist, minimaal rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maximaal rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht weer. We begonnen met de uitspraak voor de man uit Waardamme die terecht stond voor de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij is tot levenslang veroordeeld. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd. Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
2: Goedemiddag. Het is 5 uur intussen. Happy hour. De kantoren lopen leeg, het weekend komt eraan. Wat dacht u van een terrasje met een paar vrienden op een zonnig pleintje ergens in Italië om de werkweek af te sluiten? Met een glaasje, een paar olijven en dan deze muziek van Giuseppe Verdi erbij.

En daar hoorden we een plakje Parmezaanse kaas bij. Het Parma Opera Ensemble was dat samen met Bas-Michel Pertusi in Ad Una Stella van Giuseppe Verdi. En daarvoor speelden ze een selectie uit Rigoletto, ook van Verdi. En we blijven nog even in Italië, want deze is voor Marie. De muziek die zij opzet als ze wat zon nodig heeft, is Voglio una casa van en met Lucilla Galeazzi.

Blijft een heerlijk nummer, Voglio una casa van en met Lucilla Galeazzi en L'Arpeggiata, de feel-good plaat van Marie. Naar Sicilië nu. In 1969 componeerde Ennio Morricone de muziek voor Le Clan des Siciliens, een gangster-epos met Jean Gabin, Alain Delon en Lino Ventura in de hoofdrollen. Het hoofdthema werd een van Morricone's meest iconische creaties. Spannend, elegant en met precies dat vleugje mysterie dat bij een maffiafamilie hoort. Ocelli.

Anastasia Kobekina met Canto della Boranella, het lied van de vrouw uit Burano, muziek van Nino Rota. We kennen allemaal wel de Decamerone van Giovanni Boccaccio, maar kent u ook de Pentamerone van Giambattista Basile? Dat is een bundel uit 1634 met 50 verhalen in het Napolitaanse dialect. Het gaat hier om bestaande verhalen die door Basile zelf dichter bij elkaar gebracht werden. Het ensemble Oni Vitars nam die Pentamerone als uitgangspunt voor een album. Die heet dan ook heel toepasselijk Pentameron en dit is een selectie daaruit. We beginnen met Beda, ci dormi.

0: Ensemble Oni Witars met O Fronte Serena, muziek van Giovanni Girolamo Kapsberger.
1: Eau de vie, met Kathleen van Bavel.
0: Deze week vierde Maestro, het namiddagprogramma van maandag tot en met donderdag hier op Clara, de 85ste verjaardag van gambist, dirigent en onderzoeker Jordi Savall. Een icoon uit de wereld van de oude muziek. Savall heeft enorm veel projecten gerealiseerd. En daarvoor heeft hij dit jaar wel een heel bijzondere prijs gekregen. De Ernst von Siemens-prijs. Dat is een van de belangrijkste onderscheidingen in de klassieke muziek. Ook wel de Nobelprijs van de klassieke muziek genoemd. Hier is hij, Jordi Savall, met zijn ensemble Hesperion Bentiuno in een traditional Greensleeves on the Ground.

Hesperion Bentiono, het collectief van Jordi Savall met een Engelse traditional green sleeves to a ground. Ze is dit seizoen artist in residence in Beaux-Arts in Brussel. De Trinidadiaanse sopraan Janine de Bic. Ze geeft er liefst 4 concerten, waarvan de eerstvolgende plaatsvindt op 18 november. Die datum staat al met stip in mijn agenda. De Bic bracht net een nieuw album uit, Addio Amore. En daaruit is dit een aria van Nicola Porpora, muziek die in 1726 in première ging in Venetië.

Uit een gloednieuw album van sopraan Janine de Bic, een aria uit een opera van Nicola Porpora, Meride e Selinunte. We hoorden ook nog altus Terry Wey en Kammerorkester Basel. Volgende maand, op woensdag 18 november, staat Janine de Bic op het podium van Beaux-Arts samen met Apollo's Fire, het ensemble van Jan Sorel. Ze zullen er naast aria's van Händel, Rameau, Vivaldi, Graun, Purcell, Lully, Marais, ook Caribische volksmuziek brengen. Jawel, iets om naar uit te kijken.

Met de concerti van Vivaldi zit je altijd goed. Hoboïst Paul Dombrecht speelde van hem zijn hobo-concerto in Sol Klein samen met zijn ensemble Il Fondamento. En daarmee zijn we aan het slot gekomen van Eau de Vie. Reacties en verzoeken zijn altijd welkom. eaudevie@clara.be of via VRT Max. Ik lees uw berichten met veel plezier. Straks om 8 uur neemt Nicole van Opstal ons mee naar de Elisabethzaal in Antwerpen. Want dan zo. En daarmee zijn we aan het slot gekomen van Eau de Vie. Reacties en verzoeken zijn altijd welkom. eaudevie@clara.be of via VRT Max. Ik lees uw berichten met veel plezier. Straks om 8 uur.

0: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws, met Peggy de Meijer. De man uit Waardamme die zijn 2 dochtertjes heeft vermoord, krijgt levenslang. De oppositie in het Vlaams parlement heeft zwaar uitgehaald naar de besparingen op het groeipakket. En in Spanje is het regeringsvoorstel om huurders beter te beschermen weggestemd in het parlement. Het Assisehof in Brugge heeft een aardappelboer uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn 2 dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. De rechters en de jury zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. Vanuit Brugge, Filip Heijmans.
1: Amper een uur hadden de jury en de rechters nodig om tot een uitspraak te komen. Ze vonden alleen levenslang passend voor de gruwelijke feiten.
2: De beschuldigde wist dat Maud en Ona er zich van bewust waren dat zij door hun vader werden gedood.
1: Dat de man zijn ex-vrouw en haar familie vanuit de gevangenis nog lastig viel, bewijst voor het hof dat hij nog gevaarlijk is.
2: Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Mocht ooit vastgesteld worden dat u vanuit de gevangenis de familie nog lastig valt, dat vooruitzicht nog veel kleiner zal zijn.
1: Volgens advocaat Christian van den Bussen zijn de ex-vrouw en haar familie erg opgelucht.
3: Die mensen dragen een rugzak vol tranen. En ja, voor het eerst is dat toch een beetje een glimlach vandaag die verschijnt.
1: De man aanvaardt zijn straf, zegt advocaat Chris Vinken.
4: Hij is niet naar hier gekomen met het idee van ik ga een straf hebben van 25 of 30 jaar. Het zou mij zelfs niet verwonderen dat hij nooit de invrijheidstelling vraagt.
1: Zelf toonde hij geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde.
2: De beschuldigde mag weggebracht worden.
0: Ex-politica Sihem El Kawakibi vraagt de vrijspraak op haar proces over subsidiefraude. El Kawakibi staat terecht omdat ze geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap niet zou hebben gebruikt voor haar sociaal dansproject, maar voor haar privébedrijven. Zij zelf zegt dat ze geen slechte bedoelingen had. Het dansproject was volgens haar te snel gegroeid en daardoor kon ze de boekhouding niet meer bijhouden. Ook haar partner staat terecht voor die fraude. Het parket vraagt voorwaardelijke straffen. In het Vlaams parlement wordt al de hele dag gedebatteerd over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. De oppositie heeft veel kritiek op onder andere de stevige besparingen in het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Een verslag van Sisse Michiels.
5: Het is een van de meest besproken en voelbare besparingen. En ook Emmanuel de Reuze van Vlaams Belang begrijpt niet dat de regering kiest om te snijden in het groeipakket.
6: Het is toch wel heel bijzonder in een land dat vergrijst, dat we daar besparen op onze jeugd en op onze gezinnen. Op onze toekomst besparen we.
5: De regering schrapt onder meer het startbedrag vanaf het tweede kind. Volgens Voorraad Benchica van Groen zal dit tot meer kansarmoede leiden.
7: Wie daar heeft gedacht dat dit een goed idee is, die moet dan een keer goed gaan luisteren naar de armoede-experten. Wat dat jullie nu gaan veroorzaken, is een ongelooflijke slechte start af aan beide geboorten voor heel veel Vlaamse kinderen. Stop dan misschien met dit een groeipakket te noemen. Laten we dit gewoon een snoeipakket noemen.
5: Minister van Welzijn Caroline Genet heeft het moeilijk om de beslissing te verdedigen. De besparingen zorgen er wel voor dat het basisbedrag hetzelfde blijft, argumenteert ze.
8: Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
0: De verwachte jaarfactuur voor energie ligt in oktober ruim €900 hoger dan in maart. Dat blijkt uit een analyse door onze redactie van de contracten in de V-test, de Vlaamse prijsvergelijker. De contracten van maart

0: waren nog gebaseerd op de prijzen van februari. Toen was er nog geen sprake van een blokkade van de olie- en gasuitvoer uit de Perzische Golf. Sindsdien zijn vooral de gasprijzen gestegen. Sinds maart kwam er ruim €700 bij op jaarbasis. Voor elektriciteit is er een stijging van ruim €200 op jaarbasis. Dat zijn gemiddelden, de verschillen tussen de leveranciers zijn groot. Hoe dan ook, wie in maart zijn energieprijs vastklikte in een vast contract, heeft een goede zaak gedaan. De G7-landen, de groep van 7 belangrijke industrielanden, gaan 100 miljoen vaten olie vrijgeven uit hun reserve. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Volgens Macron moet de ingreep de prijs van olie doen dalen. De vrijgave van de olie gebeurt op vraag van de Amerikaanse president Trump. Die vreest dat de hoge olieprijs het resultaat van zijn partij in de komende tussentijdse verkiezingen negatief zal beïnvloeden. Trump had er ook mee gedreigd om de export van diesel naar Europa aan banden te leggen. Het Spaanse parlement heeft 2 woondecreten van de Spaanse regering verworpen. De woondecreten moesten huurders beter beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Ze kwamen er na het grote protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. Mieke Strings, waarom heeft het parlement tegengestemd?
1: Er was grote ongerustheid bij de eigenaars van huizen over de decreten. Die vreesden dat ze bijvoorbeeld wanbetalers veel moeilijker uit hun huis zouden kunnen zetten. En zij kregen de steun van onder meer de Catalaanse partij Junts van Carles Puigdemont. Maar die partij is ook de grootste gedoogpartner van de Spaanse regering in het parlement. Want dat is een minderheidsregering die afhankelijk is van de steun van andere partijen. En in deze kwestie kreeg de regering dus geen steun van Junts en daardoor zijn die decreten weggestemd.
0: En wat moet er nu gebeuren?
1: Ja, er was al veel protest. Duizenden mensen waren aan het kamperen op pleinen in Madrid en andere steden. Vooral jongeren die de grootste slachtoffers van die hoge huurprijzen zijn. En zij roepen nu op tot betogingen en zelfs een algemene staking. En mogelijk komen er ook vervroegde verkiezingen. De Spaanse premier Sanchez neemt daarover dit weekend een beslissing.
0: Dankjewel, Mieke. Het laatste originele lid van de Antwerpse groep The Strangers is overleden, John de Wilde. Hij werd 93. Een portret door Alain de Korte.
2: Paloma Blanca van George Baker Selection. De witte dijf van het origineel wordt een blauwe. De Strangers ten voeten uit ook. Op een bekend nummer een tekst in het Antwerps dialect schrijven. Ook Sandra Kim moest eraan geloven. De Strangers werden in 1952 opgericht door Alex Boeye, Paul Bollancé, Guus Storfs en dus ook John de Wilde. Maar later kwam er ook kritiek na een optreden onder meer op een partijbijeenkomst van het toenmalige Vlaams Blok. En sommige teksten zouden nu wellicht niet meer kunnen.
3: Schelle van de Linde, van heel de stad, de grootste schat, de meest beminde.
2: In 2002 werden John & Co. niettemin opgenomen in de eregalerij van Radio 2. En ze schreven ook het officieuze Antwerpse volkslied op de tonen van Si tu t'appelles mélancolie van Joe Dassin.
0: Vannacht licht bewolkt, maar tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht weer. We begonnen met de uitspraak voor de man uit Waardamme die terecht stond voor de moord op zijn 2 dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij is tot levenslang veroordeeld. Meer op vrtnieuws.be.
4: Met Lies Steppen. Welkom, heel fijn dat je erbij bent. Fijn dat jij er weer bij bent, Guy Peters. Read or die, lees ik op je buik, dat is duidelijk.
5: Ja, de man van de strafuitspraken. Is het niet. Dit verbaal, dat is het wel via mijn vestimentaire keuzes. Ja,
4: ja, t-shirts die boekdelen spreken, mm-hmm. Letterlijk dan. Het is tof, hè, die Indian summer zo. Ik vind het wel aangenaam, de zachte temperaturen.
5: Het is zweten. Het is bijna Ja, het is oktober en het is nog zweten. Ja.
4: Mooi licht, merkt Maarten hierop. Absoluut. Prachtig is het 's avonds.
5: Ja.
4: Het begint al een beetje vroeg donker te worden wel, hè?
5: Ja, dat is al even aan de gang, ja. Maar ja, het doet wel deugd. Toch nog zo'n dessertje krijgen. Nog wat Celsius.
4: En gelukkig zijn er veel concerten ook om binnen te kruipen als het donker wordt.
5: Oh ja.
4: Ik heb Mixmonk Extreme gezien. De opname van het nieuwe album. Onder andere hebben ze daar gedaan in de Bijloken. Zondag, het was na Monk was Coltrane weer aan de beurt. Hè. Lonnie's Lament is ook langsgekomen. Joey Barron was in goede doen.
5: Ja, dat is smullen, hè.
4: Hij begon te smilen na 4 seconden, denk ik. Of na 4 noten. Ongelooflijk, de energie van die man.
5: Ja, het is een wonder. En zo'n bron van speelvreugde altijd. Dat is echt heel aanstekelijk, ja.
4: Ja, het publiek heeft er echt van gesmuld, absoluut. En gisteravond I'm Not Done Cooking in Nova Express in Mechelen. Lara Humbert met een grote band.
5: Ja, dat is een heel boeiend octet, vind ik. Stilistische spreidstand, heel onvoorspelbaar, beetje excentriek.
4: Ja, een toffe bende jonge mensen.
5: Ja.
4: Toffe gitaristen ook, fijne muzikanten, ja.
5: Oké. Okay. Ze komen nog terug, hoorde ik.
4: Ja, absoluut. Ze gaan nog veel spelen. En het programma van Brussels Jazz Festival is ook gelanceerd. Cahil El-Zabar, die komt. En Coltrane en Miles zijn al zoveel gevierd. Weet je wat? Don Cherry wordt gevierd door Cahil.
5: Dat wordt tijd.
4: Ja, 90 jaar Don Cherry. Mm-hmm.
5: Ja, ik hoorde ook dat Tommy Carr Reid komt. En nog wel een paar boeiende namen.
4: Ja, Mary Halverson en die band. En Louise van den Heuvel zal artist in residence zijn. Mm. Dat belooft ook veel moois, hè?
5: Dat komt goed.
4: Ja. Vandaag een hele stapel nieuwe muziek. Soms kakelvers, soms iets ouder. Zoals deze van Alan Braufman, net voor de zomer verschenen. En dat is een man die een cultplaat uitgebracht heeft en daarna van de radar verdwenen is.
5: Inderdaad, ja. Die maakte 1 plaat in de jaren 70. Iets wat bijna niemand in handen gekregen heeft. En dan is hij eigenlijk gewoon verdwenen. Hij heeft dan nog een periode gespeeld bij Carla Bley. Maar wat hij daarna gedaan heeft, dat weet eigenlijk zo goed als niemand. Maar dan heeft hij rond 2020 een nieuwe plaat uitgebracht onder eigen naam, op zijn eigen label. En intussen zijn er alweer 2 bijgekomen. En dat zijn eigenlijk platen die geworteld zijn in de jaren 70, jazz, free jazz, maar die nog altijd heel aanstekelijk klinken. Ja.
4: Die man is gewoon in de lute blijven groeien en nu, bam, nu komt hij ermee.
5: Ja.
4: Op de vorige 2 albums deed James Brandon Lewis mee, nu niet meer, maar wel een fijne line-up, want Patricia Brennan speelt vibrafoon, Luke Stewart bas en Chad Taylor achter de drums, The Journey.

0: Joshua Redman met Grand Street, een vooruitgeschoven single uit een plaat die nog moet volgen. If ever you would leave us, we play for Rollins. En dat is natuurlijk niks minder dan een hommage aan Sonny Rollins. Maar Redman speelde hier wel een minder bekend stuk van hem. En hij kreeg goed gezelschap. Peter Bernstein op gitaar, Christian McBride op bas en Marcus Gilmore. En er is nog meer goed volk op die plaat. Chris Potter, Larry Grenadier en Cecile McLaurin-Salvan. Iedereen maakt zijn opwachting. En we hebben het eigenlijk al eerder gezegd hier. Het is veel over Coltrane gegaan in september. Maar de invloed van Rollins, die valt niet te meten gewoon, Guy.
1: Die is inderdaad onmetelijk. Het gaat over Joshua Redman, over David Murray, over James Brandon Lewis, over zoveel anderen die echt wel heel vaak benadrukt hebben van ja, Coltrane is natuurlijk een unieke figuur, maar laten we vooral Sonny Rollins niet vergeten. Diens impact is minstens even groot, ja.
0: Ja, en ook voor Redman. Hij is echt mijn grootste inspiratiebron. Hij is echt mijn rolmodel als improvisator en als saxofonist, zegt hij. Hij was er ook gewoon altijd, mijn hele leven lang. En daarvoor eigenlijk ook al een heel leven. En hij was iemand van wie het voelde alsof hij ons nooit zou verlaten. En dat is natuurlijk ja, een beetje thuiskomen, hè. Het Belgisch-Franse Olatunji heeft de wind in de zeilen. Ze zijn een beetje all over the place. Ze speelden tijdens de Coltrane 100-viering in AB en kregen daar een staande ovatie. En gisteren speelden ze nog op het Motifs Festival in Tongeren. En later dit jaar gaan ze op de Hort op tournee met Jazzlab. En tegen dan zal ook een eerste langspeler klaar zijn. En de sound en de spirit van Coltrane zijn heel erg aanwezig in hun muziek. En Ornella, de saxofoniste van die band, zij noemt het echt een shelter, Coltrane. Onderkomen, iemand of iets waarbij ze kan schuilen.
1: Mm-hmm. Ik las zelf ook nog ergens een interview met haar, waarin dat ze ook sprak over. Ze heeft blijkbaar les gehad van Jeroen van Herzelen. En dat vind ik dan ook wel mooi. Dat is toch een beetje, ja, een beetje de Belgische Coltrane. Een heel grote liefhebber ook.
0: Ja, dat mogen we zeker eens hardop zeggen, want dat is er niet gebeurd, denk ik.
1: Ja, zeker. En ik vond het ook wel mooi ze zei dan dat ze echt samen met Van Herzelen die improvisaties is gaan ontleden en dat ze ook vooral onthouden heeft dat Coltrane bijvoorbeeld heel goed was met melodie, de manier waarop hij een verhaal opbouwt of speelt met een motief en dergelijke dingen. Er leeft vaak dat beeld van Coltrane van ja, het is een stroom van geluid, maar die man, die wist wel wat hij deed natuurlijk.
0: Het was een verteller ook, hè. En ook in ballads was hij de beste. Dit is muziek van Olatunji, een stuk van Anthony Jourovsky, de bassist van die band. En ik probeer geen fout te maken, Marsaxlok, denk
1: Zoiets.
0: Ik.

0: En zo blijft de spirit van Coltrane nog even rondhangen. Hij zou dit jaar 100 geworden zijn. We hebben dat uitgebreid gevierd in AB op 23 september. En Coltrane is dit jaar gewoonweg all over the place. We hoorden muziek van componist en multi-instrumentalist Miguel Atwood Ferguson uit zijn nieuwe album Ananta, Spirit of Coltrane. Een 21-koppige band brengt hij samen met daarin zeer fijn volk. Brandy Younger, Jeff Parker, Shabaka, Joel Ross. En specifiek op deze track Flying Lotus, Emmanuel Wilkins en David Varelius. Dus Coltrane reinvented, zou je kunnen zeggen, door de nieuwe stemmen van vandaag. En dan muziek van bij ons. Dit is een tijdje geleden verschenen op het Igloo-label. En het is muziek van Pierre Vaiana, Mathieu Robert en Fabien Fiorini. Twee sopraansaxofoons en een piano. Het album heet Daedalus. En het labyrinth is eigenlijk een soort van onderliggend thema. En ze geven daar een hele mooie uitleg bij. Een kronkelend, grillig pad, dwaalsporen, een bron van hoop. En ligt de waarheid dan in het denkbeeldige middelpunt? Vraagteken, vraagteken, puntje, puntje, puntje, J. Peters.
1: Ja, het zijn van die leidmotieven die heel veel vragen oproepen natuurlijk. Maar ik vind het wel boeiend. Het is iets dat meestal aan bod komt in literatuur of in beeldende kunst. Maar ook in muziek zijn ze daar echt mee aan de slag gegaan. En ik vind het wel heel fijn om te voelen dat ze de muziek ook echt benaderen vanuit een soort van een poëtisch en filosofisch perspectief. En dat het gaat over vragen stellen, niet zozeer over antwoorden geven. En dat weerspiegelt zich ook in die muziek en in die ongewone combinatie van instrumenten. En het is heel bedachtzaam. Het zit ergens tussen jazz en klassiek en kamermuziek. En ik vind het wel eens fijn om zo'n muziek te horen die vanuit toch een specifieke en ongewone invalshoek wordt gecreëerd. Ja,
0: het is heel mooi. Ze zeggen, soms moet je eerst echt verdwalen om uiteindelijk iets te vinden, om jezelf te vinden, want het antwoord ligt daar natuurlijk in ieder van ons.
1: Ja, ik ben nog volop op zoek, dus dat komt wel goed dan. Hè.
0: Ik hoop dat ik ook nog altijd op zoek ben. Laat ons vooral blijven zoeken. Zoeken om te vinden wel, hè?
1: Ja.
0: Oké, in deze blues brengen ze een eerbetoon aan Steve Lacy. Blues for Steve.

0: Ik ging zeggen, Hendrik Lazure en zijn nieuwe prooi, maar het is een nieuwe single en die heet Prooigie.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hendrik is er terug met nieuw werk. In 2022 heeft hij ons verrast met Het Wiel. En eigenlijk is dit een soort van vervolg, denk ik. Op 20 november verschijnt De Val bij Unday Records.
1: Helemaal. En ik denk dat er heel wat mensen vreemd hebben opgekeken een paar jaar geleden. Want ze kenden hem vooral als een jazzpianist, weliswaar jazz.
0: Virtuoos wonderkind, zeg maar gerust.
1: Ja, ja, hij was er al heel jong bij. Hij speelde op heel hoog niveau. En hij is uitgegroeid nu al. Het is nu al een vaste waarde binnen de Belgische jazz. En hij is nog geen 30. Dus,
0: we kennen hem van Schnitzel ook natuurlijk.
1: Mm-hmm. Maar hij is dan op die Nederlandstalige singer-songwriter-plaats, zal ik het maar noemen, een heel andere koers gaan varen. Heel persoonlijk wel.
0: Heel puur ook. Hij wilde zingen zoals hij praat, ja. Zegt met zijn eigen stem.
1: Ja, ongehinderd door misschien een voorgeschiedenis met zingen. Hij is ook geen virtuoos zanger of zo. Dat beoogt hij ook helemaal niet. Maar wat het hem ontbreekt, misschien aan virtuositeit op gitaar en als zanger, ja, dat wordt wel gecompenseerd door een heel persoonlijke aanpak. Ja.
0: Ja, hij speelt hier dus gitaar, synthesizer, drumbox en ook piano. En Mescre meespeelt bas en Jolande Kaastekker van AO elektrische gitaar. Dus die muzikanten brengen ook hun eigen wereld mee. Seb François speelt marimba en Aya Suzuki, vibrafoon en klokkenspel. En Koen Giezen die produceerde en mixte alles. Hendrik Lazure was ook de gast in onze Miles-podcast. Miles, badass en jazz-icoon. Als je benieuwd bent wat hij van Kind of Blue vindt, misschien wel de grootste klassieker in de jazzgeschiedenis. Alle 9 afleveringen staan op VRT Max of je favoriete podcastplatform. Ga maar eens een kijkje nemen. En dan tijd voor afrofuturisme van eigen kweek, Re-Encounter. Een spiegel van de stad waaruit dit collectief voortkomt, Brussel. Een plek van ontmoeting, van kruisbestuiving en voortdurend in beweging. Niet de versmelting van verschillen, die staat hier centraal, wel de dialoog ertussen. En dit album verschijnt bij Werf Records. Ze noemen Shabaka, Sun Ra en Kahil El-Zabar als voorbeelden en inspiratiebron. En het gaat over transgi.
1: Ja, dat lijkt zo'n beetje wat hen verbindt. Zoals je zei, het is een dialoog. Het is inderdaad, soms is het een eclectische opeenstapeling van kleuren en geluiden. En je hoort inderdaad invloeden uit Gnawa-muziek, uit de cumbia, uit pure jazz. En dat vindt dan zijn weg op de een of andere manier bij elkaar met wat exotische ritmes erbij gegooid. Het is heel kleurrijk en het is bij momenten heel onverwacht en een beetje excentriek, maar het is wel een fascinerend geluid. Ja, het is 100% Brussel.
0: En de plaat heet Angels and Demons at Play.

0: En ook J.D. Allen trok eens naar Marokko. Hij doet tegenwoordig elke keer iets anders, hè, als je een album maakt. En dat was hier het thema. Natuurlijk kwam die ervaring, daar kan je niet omheen. Die muziek in Marokko is fantastisch. Dat kwam ook in de muziek terecht. Dat gaat dan over de Gnawa-ritmes natuurlijk. En muziek daar, dat is verbinding. Een hypnotiserende puls, spirituele diepgang ook. En die ritmes die worden ook vooral echt samengemaakt. Wat heel eenvoudig lijkt, gaat eigenlijk gewoon over diepe emoties, hè.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat zo iemand als J.D. Allen, die toch al heel veel verschillende dingen gedaan heeft, toch ook wel aangetrokken is door dat soort dingen. Want al die, ik beschouw hem wel als een van de grote saxofonisten van vandaag eigenlijk. En ik denk dat jongens van dat kaliber, dat die altijd wel op zoek zijn naar muziek die toch net iets meer is dan een combinatie van noten op papier, ja.
0: Zijn nieuwe album heet Suit en verschijnt vandaag op 2 oktober bij Seventh, waar intussen al 2 decennium lang elk jaar een nieuwe plaat uitkomt. Mm-hmm. En op 6 november verschijnt een ander nieuw album van Jenny Scheinman, maar er is al een single en die heet Turns the Wagon Wheel. En de violiste krijgt fijn gezelschap hier. Bill Frisell en Julian Lage samen op gitaar, Carmen Staaf op piano, Tony Scher op bas en Kenny Wollison op drums. Als dat geen fijne band is. En zij laat zich hier inspireren door de reizen van haar Palestijns-Joodse oma, een eeuw geleden, dat wil zeggen voor de Tweede Wereldoorlog. En muziek wordt een soort van geheime code die doorgegeven wordt van generatie op generatie. Ook weer een manier om verbinding te creëren in tijden van grote onrust. En dat verklankt ze door jazz, folk en funk samen te brengen. Tot straks na het nieuws.

0: this small note with care and with time.
1: Antwerp Symphony Orchestra verwelkomt Mark Albrecht als nieuwe chef-dirigent.
0: Good, wonderful. This is nice.
1: Nicole van Opstal neemt u mee naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor het inauguratieconcert van Mark Albrecht.
2: Ja, I was amazed about the warm welcome.
1: Mahler 3 door Antwerp Symphony Orchestra en het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen. Vanavond vanaf 8 uur in Clara Live, bij Clara en op VRT Max.
3: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Bij de leerlingenprotesten in Luik deze voormiddag zijn 4 mensen opgepakt. Volgens de politie hebben jongeren geprobeerd de ingang van verschillende scholen te forceren, hebben ze straatmeubilair omvergeworpen en met stenen naar politieagenten gegooid. Ook verschillende winkels hebben schade opgelopen. In totaal kwamen zo'n 500 mensen op straat in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In het Vlaams parlement wordt nog altijd gedebatteerd over het begrotingsakkoord. De oppositie heeft veel kritiek op de hervormingen in het groeipakket. Zo wordt het startbedrag geschrapt vanaf het tweede kind en studerende kinderen krijgen nog tot hun 23ste kinderbijslag in plaats van tot hun 25ste. Minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er pijnlijke beslissingen nodig waren zodat er niet geraakt moest worden aan het basisbedrag van het groeipakket.
4: Dit is niet noodzakelijk een begroting met alleen maar maatregelen waar we vrolijk van worden. Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
3: De stad Antwerpen en het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, starten een proefproject om dak- en thuisloze jongeren te helpen om de band met hun ouders en hun netwerk te versterken. Zo willen ze voorkomen dat conflicten verder escaleren en dat jongeren daardoor langer op straat moeten leven. Want voorkomen is belangrijker dan genezen, zegt Antwerpschepen Nathalie van Baren.
5: We merken dat er inderdaad nood aan is, dat de wachtlijsten in onze jongerenopvang inderdaad aangroeien, maar dat we door op deze manier te werk gaan, dat we veel kunnen voorkomen. En vooral dat we erger kunnen voorkomen. Want als die jongeren in de nachtopvang terechtkomen, dan komen er vaak ook nog andere problemen bij kijken. En we willen dat uiteraard op deze manier proberen aan te pakken.
3: Het project loopt nog tot en met volgend jaar. En op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. Driessen moest enkel de Spanjaard Alvarez en de Pool Jatskowiak voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het wereldkampioenschap voor belofte in het Canadese Montreal. En hij is blij dat hij vandaag dus wel een medaille kon veroveren.
6: Ik denk dat het wel verdiende, zeker om deze kampioenschap af te sluiten met een medaille. We hebben beide wedstrijden als ploeg heel sterk collectief gereden, dus... Het was jammer dat hij in Montreal dan niet beloond werd met een medaille, dus ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn.
3: Licht bewolkt vannacht met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken, bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht weer. Meer op vrtnieuws.be.
7: Verwonderd.
8: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
9: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian Radio speaking to all of you.
8: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Morgen namiddag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
10: Wat? Met Lies Steppen. Welkom in deel 2 van So What. Ik heb meteen een mooi beeld voor u bij de muziek die er zo meteen aankomt. Colin Stetson, dat is de man, dat is een saxofonist, maar iemand die de sax totaal anders gebruikt, waarbij hij vooral de kleppen en de onderdelen van zijn saxofoon muziek laat maken en een doedelzak begot. Guy.
11: Ja, dat is een ongewone combinatie en ja...
7: Colin Stetson is sowieso al een opvallende figuur. Het is nogal een stoere, zeg maar, gespierde kerel.
10: Boom van een kerel, hè?
7: Wat ook nodig is, want zijn handelsmerk is eigenlijk een bassaxofoon. Een instrument dat, denk ik, 12,

0: 14 kilo weegt. Je hebt daar een speciale gesp voor nodig, zodat je niet voorover helt. En hij haalt daar inderdaad onwaarschijnlijke stoten mee uit. Voor een groot stuk te danken aan de moderne techniek, aan microfoons die hij op de juiste plaatsen zet. Maar ook aan een ja, toch wel fenomenale blaastechniek. Hij heeft zoiets met circulaire ademhaling. En hij kan harmonieën creëren terwijl dat hij aan het spelen is. Dus die man aan het werk zien, dat is echt wel iets heel bijzonders. Heel trippy, heel donker kan het gaan, maar ook overrompelend mooi.
1: Het is niet alleen wat hij blaast, wat muziek maakt. Maar het zijn ook de geluiden van de kleppen en alle bijgeluiden worden ook uitvergroot. Hè?
0: Eigenlijk, er zit achter zo'n saxofoon natuurlijk een hele mechaniek. En normaal hoor je dat niet. Maar door microfoons in dat instrument te steken, hoor je dat net wel. En ja, je gebruikt dat als een soort van percussie, wat echt wel een ongelooflijke luisteraarervaring kan zijn.
1: Voor mijn fantasie op hol slaat, hij gaat geen kil dragen of zo?
0: Ik ga ervan uit van niet. Nee, meestal heeft hij gewoon zo jeans en stevige werkschoenen aan, denk ik.
1: Ja, het is wel... Hij heeft een duoplaat gemaakt en eigenlijk is het niet zo raar nu ik erover nadenk. Hè? Want ook dat gaat over ademhaling enzovoort en lange drones en zo. Met de Schotse doedelzakspeelster Bridge Gainbal.
0: Zoiets, ja. Een jonge vrouw die echt zo gekozen heeft voor een heel traditioneel instrument. Ze speelt zo de Scottish small pipes. Dat is eigenlijk een soort van ja, een kinderversie zeg maar, van een doedelzak. Ik heb er eens een soloconcert zien spelen daarmee. En dat is heel bijzonder, omdat je eerst helemaal uit je lood geslagen bent door die ja, toch wel wat specifieke zeurende sound.
1: Penetrant geluid.
0: Ja. Maar dat blijkt dan ja, toch een enorm hypnotiserend effect te hebben. En dat dan samen met Stetson, die ook wel ja, uitblinkt in zo van die trance-achtige muziek. Dat is ja, ongewoon op zijn minst.
1: All the light in the world.

0: Het is vrijdagavond en dit was The Human League. Een beetje ethisch en zo wat moet kunnen, hè, Guy?
1: En zo wat moet alles kunnen.
0: Drie noten en ik had de bas van Michel Degocello herkend.
1: Ja, je hebt wel zo van die mensen die een stempel drukken, ja.
0: Ja. Dit stond op haar derde album bij Blue Note en ze haalde er een heleboel gasten bij. Doet ze wel vaker. Op elke track is er wel iemand anders. Bill Callahan, Liz Wright, Robert Glasper en hier Cat Power ook. En dat album heet Synonym. Zeker de moeite waard om eens uit te checken, om al die mensen aan het werk te horen. Op dit moment zitten ze in Tongeren, midden in het Motifs Festival. Dat is gisteren begonnen en duurt tot 4 oktober. Het is een festival dat een heleboel fijne jazz, niet alleen uit Limburg, maar wel naar daar brengt. Maar verder valt er nog allerlei fijns te beleven, want als er één groot talent zich schuilhoudt in Limburg, dan is dat natuurlijk ook pianist Michel Biselia. En hij speelt op 9 oktober een thuismatch. Hij speelt in C-Mine in Genk met zijn trio, met bassist Werner Lauscher en drummer Lehaan. Dat trio heeft ontzettend veel kilometers op de teller. Ze hebben zoveel albums samengemaakt, zoveel avonturen samen beleefd. En dat hoor je aan de muziek. Hier een stuk uit hun recentste album, The Virgo, Elita.

0: Jazz uit IJsland, het lijkt ongewoon, maar het kan dus, hè. ADHD, jazz uit de fjorden en tegelijkertijd ambient, post-rock, het zit er allemaal in.
1: Ja, het is een bijzonder kwartet en ik heb trouwens met eigen ogen kunnen vaststellen dat ze in IJsland echt wel grote namen zijn. Ik was er ooit in een hele fijne platenwinkel, dat heet trouwens Lucky Records. Ga er zeker ooit naartoe.
0: Als daar je hadden ze krijgt. Een bak vol ADHD.
1: Ja, en niet alleen dat, er stonden ze van die kartonnen, levensgrote figuren tegen de muur. En je kon het onder de arm meenemen naar huis, denk ik, om ze dan de living op te stellen, ja.
0: Hoe fantastisch moet dat zijn als ze kartonnen figuren van je maken, stel je voor.
1: Ja, misschien is het gewoon omdat ze de enige jazzband zijn van heel IJsland, ik weet het niet.
0: Ja. Dit was hun album 9 uit 2024 en dat draaien we omdat ze naar ons land komen. Vanavond, ze zijn hier al eigenlijk, vanavond in Nova Express in Mechelen en morgen in Kaap de Werf in Brugge op het Amok Festival, op 5 oktober in de Sounds in Brussel en op 6 oktober in 30cc samen met het Klink Trio. Dus ze zullen ons hier eens laten horen hoe IJslandse jazz klinkt. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Vorige week verscheen ook het tweede album van het Chris Davis Trio, dat heet Lost in Geneva. Chris Davis speelt piano, Robert Hurst speelt bas en Jonathan Blake drums. En dat is een fijne band, Guy.
1: Dat is een hele fijne band. Meer nog, ik zou zelfs durven beweren dat het een van de boeiendste pianotrio's van deze tijden is. Chris Davis is absoluut een heel, en ja, eigenlijk wel een toonaangevende pianiste, componist. Ze stond ook aan het hoofd van Pyroclastic Records, een heel leuk label. En ze heeft met die ritmesectie echt twee kerels gevonden die er perfect bij passen. En het mooiste of het meest opvallende aan dit trio is misschien wel dat ze eigenlijk vrij traditionele jazz spelen, maar dan wel met een soort van avant-garde sensibiliteit. En dat is een heel leuke spreidstand.
0: Ja, mooi, maar een beetje met een hoek af.
1: Ja.
0: Dit is albumopener, The Subtext.

0: Een gitarist die alle credits verdient, want hij werkt ongelooflijk hard en hij duikt constant op met een nieuw, interessant, anders klinkend project. Hij is goed bezig, gewoon Julien Tassagi.
1: Je kan er alleen maar respect voor opbrengen, denk ik. Het is iemand die inderdaad zeer productief is. Hij maakt soloplaten, hij speelde een duo met Heikki Ruokangas, een Finse gitarist was het, denk ik. Of een Estse, Finse, ja. Hij heeft dat trio met Manu Hermia en Chris Joris. Ik kom hem ook overal tegen op concerten, dus hij is echt... Ja, hij is productief, hij is nieuwsgierig, hij heeft open oren en hij is heel goed bezig de laatste jaren.
0: En dit was eigenlijk een smaakmaker van een nieuw album dat gaat verschijnen in november. Het zal Inner Forest heten en dat past eigenlijk ook wel heel goed, die titel, bij hoe deze single alvast klonk. Mm-hmm. Verschijnt bij Igloo Records samen met saxofonist Erwin Van en drummer Jean-Marc Boutig. En die naam deed meteen een belletje rinkelen, want die speelde met PJ Harvey. Ik heb een aantal keer live gezien. Geweldig. Drummer. John Parrish is ook zo'n link en het is helemaal niet toevallig, want John Parrish heeft deze muziek ook gemixt en als John Parrish er voor iets tussen zit, dan gebeuren er vaak mooie dingen.
1: Dat klopt, denk maar aan Giant Sand en nog wat andere dingen. Ja.
0: En zo is er nog veel meer, voilà. Iets helemaal anders, uitgesproken Amerikaans, als je al een soort van hypervirtuose New York jazz hebt, die zo'n beetje de toon aangeeft, dan volgen ze dat in de US toch niet overal, want dit is het Positone label.
1: Ja, dat is een label dat me toch blijft fascineren. Het is echt door en door Amerikaans. Het is echt geworteld in die traditie van de jaren 50, 60. Maar ze swingen net iets harder dan de New Yorkers. Het is allemaal net iets minder glad. Er zit iets meer blues in. Het is zo wat minder cerebraal of zo, maar ik vind het net daardoor vaak levendiger, uitbundiger en plezanter om naar te luisteren eigenlijk. En inderdaad, ja, het is een heel fijn label waar ze voortdurend albums uitbrengen met muzikanten die dan aan elkaar gerelateerd zijn, waardoor dat het echt het gevoel geeft alsof je luistert naar één grote familie.
0: En dit is trompetist Josh Lawrence. Met zijn sextet speelt hij muziek van Monk. En hier duiken dan weer de fijne saxofonist Willie Morris op en drummer Rudy Royston. Dit staat op Philly Twisted, Brilliant Corners.

0: Turning Your Orbit Around. Die man kan toch liedjes schrijven, Jeff Tweedy. Wilco, want toevallig merkten we dat Yankee Hotel Foxtrot, de vierde plaat van de band uit Chicago, deze week een kwart eeuw oud is. Het is ook een plaat waar een ongelooflijk verhaal aan plakt, Guy. Er is ook een ongelooflijke film gemaakt over het maken van die plaat. Heb je die ooit gezien?
1: Nee, nog niet. Ik heb er heel veel werk van in huis en ik ben eigenlijk al fan van de band sinds de jaren 90. Maar
0: film moet je zien. I'm Trying to Break Your Heart heet die. Een beeld dat voor altijd bijblijft is Jeff Tweedy die gewoon boven de wc-pot hangt omdat hij gewoon mottig is van wat hem allemaal overkomt. Want er is gewoon heel veel drama. Mm-hmm. Het album, ze werken heel hard aan die plaat en de Wilco loft. En dan wordt dat geweigerd gewoon. De platenfirma moet er niet van weten omdat het niet commercieel genoeg is. En dan gaan ze weg bij het label, de rechten van de muziek krijgen ze gratis, die muziek wordt online gezet als gratis stream, ze tekenen bij Nonesuch, om dan uiteindelijk het toch fysiek uit te brengen en dat werd gewoon een best verkochte album ooit. En het is gewoon helemaal niet toegankelijk, het is fantastisch met die mix van Jim O'Rourke, het is gewoon, ik denk, een van mijn favoriete albums aller tijden.
1: Dat is een goede keuze en je bent niet alleen, maar ik denk dat het wel is uitgegroeid tot een moderne klassieker. Ja. Ik denk dat een van de meest bejubelde platen is geworden van de vroege 21ste eeuw. Dus,
0: echt geweldig. Ja. En die torens op de hoes, een hele typische hoes ook. Hè. En die torens, ik ben nooit in Chicago geweest, maar dat is blijkbaar een soort van symbool daar. De Marina Towers. Mm-hmm. En Wilco-fans noemen het gewoon de Wilco Towers. Dus ik moet gewoon naar Chicago om de Wilco Towers te zien.
1: Absoluut. Ik heb ooit het geluk gehad om de towers te kunnen zien van op een bootje in het water. Je kan er zo'n architectuurtour doen door de stad en dat is absoluut een aanrader. Ja,
0: ja, ik ben heel goed jaloers van binnen en ik zal er proberen werk van te maken.
1: Ja.
0: Okay. Vorige week verscheen ook een nieuwe plaat van grootmeester Wadada Leo Smith, componist en trompetist, een sleutelfiguur in de AACM en avant-garde jazz. En hij blijft zeer actief op hoge leeftijd, ook nu nog. Deze opnames werden een paar jaar geleden gemaakt, maar toch, hij kwam niet zo lang geleden nog naar ons land en hij staat er nog helemaal. Constellations and Hemispheres, zo heet dit album, en hij heeft goed volk aan boord, Guy.
1: Zeer goed volk, daar hoor je onder meer Sylvie Courvoisier, Bill Laswell, Marcus Gilmore en nog wel wat anderen. Het is echt wel een bijzondere figuur. Soms vind ik hem een beetje zo'n een meer experimentele versie van Miles Davis. Hij heeft zo dat bedachtzame, dat zachte en dat elegante wel. En heel leuk is ook wel, vind ik, dat is wat bijzondere bonus, dat dit album is verschenen op een klein label, maar wel een heel interessant label van een interessante figuur wel. Dat label heet Burning Ambulance. En dat is het geesteskind van Phil Freeman. Dat is een Amerikaanse muziekjournalist die eigenlijk twee grote liefdes heeft. Dat is free jazz en heavy metal. Maar hij heeft ook een paar heel interessante...
0: Dat begrijp ik.
1: Ja. Hij zelf begrijpt het ook heel goed, want dat is iemand met zeer uitgesproken, soms ook heel amusante meningen. Maar boeiende kerel, hij heeft ook een boek geschreven over de elektrische periode van Miles. En hij schreef onlangs de eerste autobiografie over Cecil Taylor.
0: Gelezen?
1: Ja, zeker, natuurlijk.
0: En?
1: Goed, ja. Een goed boek. Het is, zoals ik zei, iemand met zeer uitgesproken meningen. Dus hij laat soms ook heel goed voelen waar zijn voorkeur naar uitgaat. En dat is dan meer, hoe zal ik het zeggen, meer de Amerikaans gerichte projecten, minder de Europese en dergelijke, waar ik het niet altijd mee eens ben. Maar
0: ik zie je lachen, waardoor er dan weer wat humor tussen de regels sluipt.
1: Ja. Het is iemand die geen schrik heeft om lezers voor het hoofd te stoten soms. Maar dat maakt het lezen wel heel plezant, ja.
0: All right, dit heet Meditation on Love. Dank u wel, Guy Peters, om erbij te zijn weer al. Kijk al uit naar volgende week. En Nicole neemt ons hierna mee naar de Koningin Elisabethzaal live. Geniet ervan.

Goedenavond en van harte welkom bij Clara Live vanavond, rechtstreeks vanuit de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het is een bijzondere avond voor het Antwerp Symphony Orchestra, want vanavond is er de feestelijke inhuldiging van Mark Albrecht als de nieuwe chef-dirigent van het orkest hier in hun eigen zaal in Antwerpen. Gisteren waren ze met dit concertprogramma ook al te gast in Bozar in Brussel. Dat was een heel groot succes en vanavond verwachten we hetzelfde hier in een uitverkochte Koningin Elisabethzaal. Mark Albrecht is al vele jaren een van de zeer gerespecteerde dirigenten van zijn generatie, met een bijzondere affiniteit voor het Duitse en het Oostenrijkse repertoire. En vooral de symfonieën van Mahler liggen hem na aan het hart. En het is dan ook veelzeggend dat hij voor zijn eerste concerten als chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra heeft gekozen voor een werk dat tegelijk een uitdaging, een visitekaartje en een artistieke verklaring is. De derde symfonie van Gustav Mahler. Samen met het dameskoor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen en als soliste mezzo Wiebke Leemkoel voert hij die derde symfonie van Mahler hier uit. Mahlers derde is niet zomaar een symfonie. Met een duur van 1,5 uur is het zijn langste symfonische werk en ook een van de meest monumentale composities uit het volledige repertoire. Waar veel componisten na Beethovens 9e symfonie het gevoel hadden dat in het symfonische genre alles gezegd was, dacht Mahler precies het tegenovergestelde. Voor hem moest een symfonie niets minder omvatten dan de hele wereld. En die ambitie klinkt door in elk moment van dit gigantische werk. Mahler schreef het in de zomers van 1895-96 aan de oevers van de Attersee in Oostenrijk, midden in de natuur. En dat is ook wat we hier horen. Hij liet zich inspireren door vogelzang, door wind, door water, verre horensignalen, volksmuziek en marsritmes. En toch is deze symfonie meer dan een muzikale natuurschildering, want ze wil de hele symfonische, of de hele schepping liever, omvatten. Tijdens het componeren gaf Mahler de delen voorlopige titels. Ze vormen dan ook een geestelijke reis van de ontwakende natuur via bloemen, dieren, mensen en engelen naar de liefde als hoogste principe. En hoewel hij die titels later weer introk, helpen ze toch nog altijd om die enorme opzet van het werk te begrijpen. De reis begint met een kolossaal eerste deel waarin de natuur ontwaakt. 8 horens zullen straks die symfonie openen met een krachtig signaal waarin een muzikale strijd losbarst tussen duisternis en licht, tussen winter en zomer, tussen inertie en leven. Alleen dit openingsdeel duurt al ongeveer even lang als een volledige symfonie van Beethoven. En daarna volgt nog een uitgebreid tweede deel dat hij in 5 contrasterende deeltjes onderverdeelde. Eerst een elegant deel in tempo di menuetto, waarin bloemen en planten lijken te spreken. Dan is er een speels scherzo vol dierengeluiden. En er is een van die beroemde momenten uit deze symfonie, de mysterieuze posthoorn die van ver klinkt en die de mens aankondigt, die dan in het volgende deel komt met de altstem die de woorden zingt van Friedrich Nietzsche. O mens, diep acht. In het volgende deel breekt dan plots de hemelse lichtheid door. Kinderen en vrouwenstemmen zingen over engelen, begeleid door feestelijke klokken. En dat mondt dan uit in een van de meest ontroerende finales die Mahler ooit schreef. Een langzaam adagio waarin alle strijd, alle vragen en alle omzwervingen lijken op te gaan in muziek van een diepe rust, van menselijkheid en van liefde. Zo, het orkest is aan het stemmen, dat hoort u. De zaal zit nokvol, letterlijk tot in de nok van de Koningin Elisabethzaal is er publiek om van deze prachtige avond te gaan genieten. Wanneer het orkest gestemd heeft, dan zal Mark Albrecht hier zijn entree maken. Het koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen, die zullen later aansluiten en ook Wiebke Leemkoel. Maar nu beginnen we alvast met koor en met Mark Albrecht, die bij deze een applaus krijgt. Alle orkestleden staan recht op.

hun chef-dirigent te verwelkomen. Het publiek wordt begroet en we kunnen beginnen aan die derde symfonie van Gustav Mahler. Ik wens u een prachtige concertavond.

En tot hier het eerste deel van die machtige derde symfonie van Gustav Mahler door het Antwerp Symphony Orchestra, geleid door Mark Albrecht. Er is even wat spanning in de zaal. Er wordt rondgekeken naar wat er nog te gebeuren staat. Er volgt natuurlijk nog heel veel moois. Want we hebben net dat machtige eerste deel gehad. En nu maken we ons klaar voor het vervolg. Namelijk nog 5 deeltjes waarin Mahler nog heel wat te vertellen heeft over de natuur. En hoe eigenlijk de natuur ontwaakt. Wat de bloemen in de wei me vertellen. Wat de dieren in het woud me vertellen, zegt een volgende deel. Wat de mens me vertelt. Wat de engelen mij vertellen. En wat de liefde mij vertelt. En daarvoor krijgt Antwerp Symphony Orchestra natuurlijk het gezelschap van nog meer muzikanten die hier net hun opwachting hebben gemaakt, hier op de koortribune zijn komen zitten. En dat zijn de zangers van het kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen en ook de zangeressen van Opera Ballet Vlaanderen van het koor. Omdat zij in delen 4 en 5 hun bijdrage zullen leveren. En dat samen met mezzo Wiebke Leemkool, die die prachtige frase van Nietzsche zal zingen. O mensch, gib acht. Het orkest heeft even bijgestemd. Opnieuw wachten nu op chef-dirigent Mark Albrecht, die samen met Wiebke Leemkool zijn plaats terug zal innemen voor het orkest. Wiebke Leemkool die een plaatje krijgt tussen de eerste violen en vanuit het orkest dan haar bijdrage zal leveren. En kijk, daar zijn ze. Applaus voor hen beiden. Want het kinderkoor en het andere koor zitten hier al. En nu klaar voor het vervolg van de derde symfonie van Mahler.

Wauw, wat een grootse en machtige muzikale vertelling. Die derde symfonie van Gustav Mahler. Hier in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen door het Antwerp Symphony Orchestra. Geleid door hun nieuwe chef-dirigent Mark Albrecht. Ja, met dit concert maakt hij zijn entree bij het orkest. Zijn inauguratieconcert dus met die machtige symfonie. En eigenlijk is die derde meer dan gewoon een symfonie. Want Gustav Mahler noemde de symfonie ooit een vorm die de hele wereld moest omvatten. En in deze derde symfonie lijkt hij die ambitie echt waar te maken. Van de oerkrachten van de natuur tot de menselijke stem. De duistere vragen van Nietzsche tot die mooie ontroerende eenvoud van kinderkoorstemmen. En uiteindelijk dan die lange verstilde finale die alles lijkt samen te brengen in een boodschap van liefde, van verzoening. Het Antwerp Symphony Orchestra samen met koor en kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen en ook Wilke Lepoel als mezzo. En ondertussen staat het publiek gewoon recht. Zijn ook de kinderen, de koorzangers met de voeten aan het trappelen om te applaudisseren voor Mark Albrecht. Is het zaallicht een beetje gedoofd en is er op de achterwand, dus achter het orkest, maestro Mark geprojecteerd in verschillende kleuren om de maestro welkom te heten. Ondertussen is hij terug op het podium gekomen en vraagt hij applaus voor, ja, zowat iedereen die hier aan meegewerkt heeft aan die machtige symfonie. En dat zijn heel veel muzikanten. Nu was het applaus voor het kinderkoor, voor het dameskoor en dit is dan voor de trompetist die backstage een hele solo te spelen had. Ook andere solo-instrumenten krijgen even hun open doekje. En nu staat het hele orkest recht. Mark Albrecht vraagt applaus voor hem. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom hij precies dit werk koos voor zijn inauguratie als chef-dirigent. Want in het muzikale denken van Albrecht neemt Mahler een bijzondere plaats in. Hij heeft meermaals gesproken over Mahler als een componist die de grens van verleden en toekomst overschrijdt. Iemand die de grote traditie respecteerde en tegelijk de deur openzette naar een nieuwe muzikale wereld. En trouwens, als u het interview van Olaf met Mark Albrecht heeft gehoord in Music Matters, dan weet u dat Mark Albrecht zelf de hobby heeft als Mahler destijds, namelijk bergbeklimmen of bergwandelingen maken. En dus ook daaruit is te begrijpen waarom hij deze symfonie koos. Ja, u hoort heel veel applaus. Dat is nu voor de koperblazers in het orkest. En die hebben inderdaad een enorme rol te spelen. En dit is voor de slagwerkers. Ook zij zijn hier talrijk aanwezig. 6 slagwerkers om dat enorme apparaat te bedienen. En ook de houtblazers krijgen hun applausmoment. Nu voor Antwerp Symphony Orchestra markeert deze avond dus wel een nieuw begin. Want met Mark Albrecht houdt het orkest een dirigent binnen die internationaal geroemd wordt om zijn interpretaties van laat-romantische en het vroege moderne repertoire. Bruckner, Brahms, of liever Mahler, Bruckner, Tot, Strauss. En dat zullen we hier dus de komende weken, jaren ook nog te horen krijgen. Op 23 oktober is hier het volgende concert met Mark Albrecht hier in de Koningin Elisabethzaal. En dan met de jonge sterviolist Daniel Lozakovic als solist in muziek van Korngold. En dat is dus ook niet te missen. Zo, het applaus blijft hier nog even doorgaan. Maar voor vanavond zit deze uitzending erop.
Het is een avond waarmee dus het Antwerp Symphony Orchestra zijn nieuwe chef-dirigent welkom heeft geheten en in de kijker heeft gezet. Heel fijn dat u het allemaal gevolgd hebt samen met ons. Vanuit de Koningin Elisabethzaal wens ik u samen met collega's Filip, Gert, Louis, Johan en Felicia nog een heel prettige avond bij Clara.

0: is 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Bij een cyberaanval op de scholengroep Bernardus Scholen in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4.200 leerlingen en personeelsleden gestolen. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd tot iedereen zijn wachtwoord heeft gewijzigd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welde.
1: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders, aan onze leerlingen, om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele...
0: Om extra waakzaam te zijn, dat zegt directeur Rick van Welde.
1: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders, aan onze leerlingen, om de komende periode...

0: regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering, onder meer over de hervormingen in het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Zo wordt het startbedrag geschrapt vanaf het tweede kind en studerende kinderen krijgen nog tot hun 23ste kinderbijslag in plaats van tot hun 25ste nu. Minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er pijnlijke beslissingen nodig waren, zodat er niet geraakt moest worden aan het basisbedrag van het groeipakket.
1: Dit is niet noodzakelijk een begroting met alleen maar maatregelen waar we vrolijk van worden. Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
0: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleshki te laten gaan. Oleshki wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen, maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. De vrouw die twee executiepogingen overleefde in de Amerikaanse staat Tennessee is in kritieke toestand, dat melden haar advocaten. De vrouw overleefde twee dodelijke injecties en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze wordt nog altijd beademd. Volgens haar advocaten is de dodelijke substantie niet in haar bloed terechtgekomen, maar verspreid in haar lichaam. De vrouw werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor moord, maar die werd pas deze week uitgevoerd en mislukte. Sport. De Rode Duivels spelen in Luik hun Nations League-duel tegen Turkije. Ze zitten er in de tweede helft. Peter van den Bent, hoe doen de Belgen het?
2: Het is een moeizame wedstrijd voor de Belgen, maar ze leiden wel nog altijd met 1-0 goal van de Bruyne. En nu de 2-0 zelfs met een fenomenale trap van Kevin de Bruyne. 2-0 de voorsprong en daarmee zijn de Duivels flink bedeeld. Twee doelpunten de Bruyne, eerste na 10 minuten. Maar de Turken laten zich hier van hun beste kant zien. De Belgen die veel ruimte weggeven, geraken maar heel erg moeilijk in hun spel. Al hadden ze ook wel een paar doelpunten kunnen maken. Luke Bakio twee keer het doelkader getroffen. En ook nog kansen voor Van Aken. En voor Gods aan de overkant ook wel een paar mogelijkheden voor de Turken. Maar die scoren zo moeilijk. En kijk, twee klassen flitsen op twee moeilijke momenten voor de Belgen. 1 voor en nu 1 na de rust. En zo leiden de Duivels nu ineens dankzij de tweede van Kevin De Bruyne met 2-0.
0: Dankjewel, Peter. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 22 graden dan. Ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Aaron Sutton, Angeline Morrison, in de ban van een buitengewoon knappe en nobele krijger, heeft een magische schoonheidsvlek waardoor iedereen die hem aankijkt op slag verliefd op hem wordt. Muziek gebaseerd op Keltische teksten uit de 10e eeuw, uit een bruin-zwart album uitgebracht bij Real World Records. Dit zijn twee multi-instrumentalisten uit Kopenhagen, Jason Duncan en Johan Carreux. Ze hadden niet de intentie om samen een heel album te maken, maar soms gebeuren die dingen gewoon. Carreux moest afscheid nemen van zijn vader en verwelkomde zijn eerste kind. En ze bleven elkaar fragmenten van melodieën en patronen doorsturen, tot we uiteindelijk hierbij zijn uitgekomen. Een plaat Routine uit bij Tonal Union.

in the Night van Beck uit zijn nieuwe album Ride Lonesome. Lucky Beck, Luke, de eeuwige loner met zijn hart onder zijn arm, treurend om de liefde die toch niet blijft. You got to cry a river following it all the way home alone, zingt hij in de titeltrack. Op zijn 15e plaat is hij niet meteen vrolijker geworden. Natasha Kelly is bijna klaar met iets nieuws. Op 30 oktober verschijnt haar nieuwe album bij Challenge Records onder de noemer Let's Make a New Beginning in This Cold Season. Op 19 november speelt ze live in Schouwburg De Kern in Wilrijk en begin volgend jaar volgt dan een hele tournee door het land. De muzikanten aan haar zijde zijn niet de minsten. Trey Pallemaerts, Yannick Peters en Benjamin Souzereau. Wie weet komt er een winter.

De stem van Johanna Sulkunen in dialoog met het Frankenstein-orgel van Calum Bilder, een in Kopenhagen gevestigde Australische componist die er zijn missie van heeft gemaakt om onderdelen van gedemonteerde afgedankte Deense kerkorgels terug wat nieuw leven in te blazen. Hij verbindt die met elkaar tot een nieuwe weerwaar van buizen en pijpen waar hij dan rauwe en ongepolijste luchtexcursies mee maakt. De teksten die ze brengen plukken ze uit psalmen, gedefragmenteerde orgels en psalmen. Dat is een mooie combinatie. Een album heet Although Changed, I Arise the Same. Dit zijn nog eens Aaron Sutt en Angeline Morrison. Hier laten zij kindjes zingen over de onbereikbare liefde tussen een gewone sterveling en een vee. Ik ben moe en helemaal alleen terwijl ik varens snijd.

0: twee, drie. Ik heb de maan zien zakken in de zee. Olé, wat de... Wacht. Eerst daar slijm in mijn buik laten. Dat komt altijd weer naar boven, dat water.
1: Speeksel is dat.
0: Dat speeksel komt altijd naar boven, waarom is dat zo?
1: Ja, dat is zo, hè. Dat zit altijd in je mond, speeksel.
0: Ik kom, dat is eerst in je buik, dan komt er weer van boven naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden en naar boven. En dan weer naar beneden.
1: Ga je nog spelen?
0: Oh ja.
1: Ah.
0: Goed. Eén. Gaat je mee zingen?
1: Ja.
0: Eén. Twee. De drie.

Prachtig toch, vreemd, oneindig, broos geluk, een track met een soupçon van Bach en een nieuwsgierig ukkie en de zware stempel van de Gentse muzikant en klankentapper Karel Nasens, lid van P-Noise en een tijd lang naar Kopenhagen verkast om daar een master te behalen aan het Rhythmic Music Conservatory. Zijn eerste eigen soloalbum heet Apocalypse of Intimacy, daar krijgt hij internationaal weerklank mee. Op 4 december speelt hij live een thuismatch in Gent in Club Wintercircus. Sopraan en vertelster Claire Booth en pianist Christophe Glynn combineren Johann Sebastian Bach hier met poëzie van de Franse schrijver en kunstenaar Jean Cocteau. Een gesneuvelde soldaat verschijnt in een koortsdroom aan het bed van het dichter met groot en droevig nieuws. Ik ben dood.

Een meditatie over de menselijke drift, verlangen als een kracht die ons vooruit drijft, terwijl liefde vraagt om een ander soort aanwezigheid. Desire is Movement van Trixie Whitley, met ook een knipoog naar Never Enough uit haar debuutalbum Fourth Corner. Sommige artistieke vragen laten niet los. Haar lang verwachte nieuwe album Folded Time is er op 23 oktober. En op 13 november is het dan de beurt aan Brad Meldau om ons te verblijden met iets nieuws bij Nonesuch Records. Dagdromen voor gevorderden met 14 reverieën, distillaties van emoties waar alleen hij zelf het fijne van weet.

It's a Lonesome Old Town When You're Not Around. Muziek van bijna 100 jaar oud van componist, pianist en dirigent Charles Kisko in een van de vele live-opnames van Keith Jarrett, die uit zijn laatste Europese tournee in 2016 zijn voortgevloeid. Hier zat hij in Rome, het slotstuk na zijn concerten in München, Budapest, Bordeaux en Wenen. De release hiervan staat gepland op 6 november bij ECM Records, maar wij zijn niet zo voor wachten. Hier gaat het over een verliefde jonge man die droomt over Ilse Bil, zijn buurmeisje. Jeugdige liefde op een zonnige zomerdag op het Deense platteland, op muziek gezet door Carl Nielsen, maar naar nu gebracht door het Paper Trio.

Vlaamse a cappella ensemble Mavis met The Arrow and the Song van Laura Hawley op basis van het gelijknamige gedicht van dichter Henry Wadsworth Longfellow. Staat op een debuutalbum Love is a Thing with Feathers, nu uit bij Etcetera Records, een a cappella ode aan de natuur, de liefde en de muziek, met ook arrangementen van onder meer Thomas Morley, Lennon en McCartney en een huiscomponist Hans Helsen. Bij Rhiannon Giddens is Hope nog altijd The Thing with Feathers naar Emily Dickinson, zo heet haar nieuwe album dat vorige week verscheen, 10 tracks met een boodschap en de vleugels van al haar voorouders die wandelen met haar mee.

op 17 oktober nog eens live mee te maken in de San Marco Basiliek in het kader van de Biennale Musica, die van 10 tot 24 oktober in Venetië plaatsvindt, de Talis Scholars. Onder leiding van Peter Phillips, hier met Comitas Sirt Im Sasani, Mijn Hart Trilt, zijn zetting van de Armeense Traditional in een live-opname die de Talis Scholars ook maakten in Venetië in de zomer van 2017, een album dat op 8 oktober verschijnt bij het ECM-label. Anonymous Man is een stuk van een uur van Michael Gordon, maar dan voor 24 onbegeleide stemmen waarvoor hij inspiratie vond in zijn oude buurt in Lower Manhattan. Toen hij daar zelf aanspoelde, woonde er nog bijna niemand en waren de straten meestal leeg, maar na verloop van tijd werden zowat alle fabriekspanden verloft. Zijn herinneringen aan toen en nu zijn vervat in deze muziek. It's Julie Passing Through Town.

Muziek van Steve Reich. Morgen wordt hij 90 en dat vieren we dan uitgebreid op Clara. Het is een man vol vuur, nog zeer actief, maar nu even door een val gekwetst aan zijn pols van het componeren bemoeilijkt. Dit trippelkwartet schreef hij in 1999 en de oorspronkelijke inspiratie daarvoor kwam uit het laatste deel van Béla Bartók's vierde kwartet, maar ook Alfred Schnittke's strijkkwartetten en Michael Gordon's Yo Shakespeare. Je hoort hem zelf ook aan het woord bij Olaf Grondelaars morgen tussen 2 en 6. James Blake komt naar ons land op 8 en 9 oktober om zijn album Trying Times live voor te stellen in het Koninklijk Circus. Hier trakteert hij ons op een Leonard Cohen sample, Death of Love.

You Want It Darker, Leonard Cohen, met de titeltrack van zijn laatste plaat, met ook de stem van kantor Gideon Zelermaier van de synagoge in Montreal, die ook door James Blake werd gesampled. Zowat alle tijden zijn barre tijden en soms zijn er zangers die daar de vinger op kunnen leggen. Leonard Cohen die kon dat en dichter bij huis ook zeker Wannes van de Velde. Dat weet ook het ensemble Tozaves. In april van 2021 namen zij dit op in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden. Dans mon pays de Flandre met Wannes van de Velde. In een heel bijzondere combinatie met Juan del Encina, Thomas Fabri, Gustav Mahler en broeder Jacob. In een virtuoos arrangement van Michael Gribil-Lieberg. Hij zingt ook en wordt begeleid door Tristan Driessens, Pierre Amon, Michalis Koulumis, Mirjam Encinas, Harald Bouwraerts, Dick van der Harst en Lambert Colson. Een opname om even bij te gaan zitten en aan Vlaanderen door de eeuwen heen te denken. Voeten op de grond en handen in de lucht.

0: Vlaming zijn is al moeilijk genoeg dans mon pays de Vlaanderen, Wannes van de Velde achternamen dan op de wijze van oetspeler Tristan Drieses en componist, multi-instrumentalist en zanger Michael Grébille, een opname uit 2021, die deze zomer opnieuw werd uitgebracht op het label van Tristan Seyir Muziek. Waar rook is, is vuur, dat stelde begin de jaren 90 toch ook de Occitaanse groep Fabulous Troubadours. Hier komt het ene met het andere.
1: Pas de pis sans paysan, pas de région.

pianist Russell Hirschfield op zijn jongste album Scattered Light, American Music for Piano met Move van Nico Muhly, een stuk uit 2017. Muhly is ook voor Steve Reich een van de belangrijkste muziekmakers van het moment. Dat vertelt hij morgen ook aan Olaf, dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Er is het teamwork op hoog niveau van het Britse Fedra Ensemble. Voor dit nieuwe album bij Cantaloupe Music werkten ze heel nauw samen met de componiste en zangeres Murdered Monk. Dit is het tweede deel uit haar strijkkwartet String Songs.

Uitgebracht op 18 september het Phèdre Ensemble met het enige op zich staande strijkkwartet van Meredith Monk, haar String Songs. Op dit album gecombineerd met een van haar zelden uitgevoerde instrumentale werken voor klein ensemble, Backlight. En met haar meerlaagse Realm Variations, geschreven voor 6 stemmen en gemengd ensemble. En tot zover ongeveer onze main course. Rest alleen nog een plekje voor het dessert. En dat komt vandaag van accordeonist en componist Gwen Cresis. In samenwerking met het strijkersensemble Boho Strings en dirigent David Ramaal, Betsubara. Met een beetje duwen en trekken lukt dat wel. Nog eentje om het af te leren en daarna wat uit te buiken. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot de volgende.

0: is 12 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Rode Duivels hebben vanavond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
1: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammes stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
0: De auditeur van de Raad van State adviseert om de toewijzing van 4 strandbarvergunningen in Knokke-Heist te schorsen. Daar was de afgelopen maanden veel over te doen in de kustgemeente. 6 uitbaters die er de voorbije jaren een strandbar hadden, verloren hun vergunning aan nieuwe spelers. Zij trokken naar de Raad van State en de auditeur geeft nu 4 van de 6 uitbaters voorlopig gelijk. Het advies is niet bindend. Over enkele weken volgt het definitieve arrest. Na bijna 11 uur debat heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarbij dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. De hele vrijdag is er stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen en uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee, niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moet uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee, niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de

0: personeelsleden gestolen. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben, maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn, zegt directeur Rick van Welde.
1: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders, aan onze leerlingen, om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden, om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn, altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
0: In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen gestorven aan ebola. Dat blijkt uit officiële Congolese cijfers. Wellicht ligt het werkelijk aantal doden nog een stuk hoger, want niet alle gevallen worden geregistreerd. Vooral in de noordoostelijke provincies blijft de ziekte zich nog altijd snel verspreiden. Daar woeden verschillende conflicten en is er weinig overheidscontrole. En Iraanse luchtvaartmaatschappijen mogen opnieuw van en naar Irak vliegen, ondanks de zware Amerikaanse sancties. Het gaat enkel om vluchten naar Najaf, een Iraakse stad die heilig is voor de Sjiïten. Het akkoord is bereikt na bemiddeling van Irak en groen licht van de Verenigde Staten. Irak wil het veel religieuze bezoekers op die manier makkelijker maken om te reizen. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Zaterdag opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 22 graden. En ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.